0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Goedemorgen, zometeen gaan we de scene horen met blauw. We krijgen een Snow Patrol voor onze kiezen en waarschijnlijk ook nog wel een stukje Mai Tai.
2: Je hoorde wel de Tempelman al even, maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Rotterdam is een man opgepakt die opzettelijk met een auto het water in was gereden. Het ging hoogstwaarschijnlijk niet om zijn eigen wagen. De hulpdiensten kregen rond 7:30 de melding dat iemand de Prins Johan Frisohaven in was gereden. Een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd om te kijken of er nog meer mensen in zaten. Dat was niet zo. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden aan langs de A24 bij Vlaardingen. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor betalingsherinneringen. Die zijn 9 euro. Karremans laat dat onveranderd. De Rotterdamse pretpark-eigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer die het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen op te bouwen en geen pretpark. Dat park is inmiddels al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens aangetroffen, zo vlakbij het dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt wel alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen gemaskerd door het dorp. Er zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. De files, even... Nee, er staat niks. Lekker door, kan er maar.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit.
1: Met Walter en Milou. Radio met een grote R.

0: Ja, als we dan zo gaan beginnen, dan heb ik er ongelooflijk veel zin in. Theelau en zijn band The Scene met Blauw.
1: Nou, en ik ook hoor, Walter.
0: Goedemorgen allemaal en welkom op deze donderdag 3 september. Welkom aan de vroege vogels en die nu denken... hè, dat is toch Peter helemaal niet die ik daar nu hoor? Nee, dat klopt. Net terug van vakantie en dan weer 2 dagen vrij. Het kan blijkbaar. Vandaag en morgen ben ik de Peter van dienst, om het zo maar te zeggen. Maar gelukkig is er 1 rots in de vroege branding... en dat is natuurlijk Milou op de berg. Milou.
1: Goedemorgen.
0: Gaan we er 2 mooie ochtenden van maken.
1: Nou, zeker weten. Ik heb er zin in.
0: Ik eigenlijk ook wel.
1: Ja, goed zo. Hoe ging het vroeg opstaan, Walter?
0: Ja, dat werd dan heel vroeg. Ik zet dan al het keurig mijn wekkertje rond 4 uur. En hoe laat word ik dan wakker, denk je?
1: Ja, veel te vroeg.
0: Ja, 3 uur. Ja. Welkom, Milou. We gaan een mooie ochtend van maken. Waar heb jij het weer voor ons, trouwens?
1: Ja, zeker. Veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen of een bui. En af en toe laat de zon zich wel even zien. Het wordt maximaal 22 graden, maar er staat wel een stevige zuidwesterwind vandaag.
0: Kijk aan, 22 graden, dat voelde ook best wel zo aan op deze ochtend op de fiets hier naartoe. Wat gaan we deze ochtend allemaal doen, Milou? Wat hebben we in de show?
1: Nou, ik moet er niet aan denken, want toen ik hier naartoe reed, toen regende het gewoon nog eigenlijk.
0: Ja, dat mis je ermee.
1: Maar vandaag, zometeen eigenlijk al, begint er een kitesurferstocht over het water. 130 kilometer vanaf Hoek van Holland naar Den Helder. Nou, ik vind het bikkels als je dat doet. En ze doen het allemaal voor de Hersenstichting. En zometeen bellen we daarom als vroege vogel organisator en deelnemer Martin.
0: Kijk aan. En we gaan ook weer puzzelen.
1: Nou zeker, daar heb ik heel veel zin in. De Peter en Milou puzzel. Nee, daar mag jij vandaag aan meedoen.
0: Dat is vandaag de Walter en Milou.
1: De Walter en Milou puzzel. Zeg jij puzzel of puzzel?
0: Ja, wat denk je zelf?
1: Ik hoop puzzel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Gelukkig.
0: Er staat dubbel zet.
1: En ik ben heel erg benieuwd of jij als luisteraar hem weet te raden deze keer.
0: Dus daar kun je mee meedoen. FC Rijnmond, daar gaan we je weer op het laatste voetbalnieuws trakteren. Het is vandaag, het was gisteren de transfer deadline day. Dus wat is er nou allemaal nog gebeurd gisteren? En over vroege vogels gesproken. Ben jij er nou ook zo een? Zo eentje die om 5:30 al de kamer stond te stofzuigen. Of zo eentje die al een rondje heeft hard gelopen voordat de zon opkwam. En heb je zin in een babbeltje met ons? Dat kan gewoon via de Rijnmond app. Laat maar weten en misschien word jij wel onze vroege vogel. En er komt muziek aan van bijvoorbeeld Daft Punk. Around the world, around the... Weet je wel, die ik zal het niet meer verder meezingen. En van Snow Patrol, Just Say Yes. Maar natuurlijk ook van deze man, Alex Warren.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Walter en Milou op Radio Rijnmond met Mai Tai en History.
1: FC Rijnmond Nieuws. Ja, heel wat technisch directeuren, makelaars, voetballers en fans die hadden het er maar druk mee gisteren. Het sluiten van de zogenoemde transfer window. De laatste dag dat er nog wat spelers konden worden verkocht, dan wel worden aangekocht. Feyenoord-volger Dennis Kranenburg volgde dat natuurlijk ook. En heeft het laatste nieuws over de laatste verschuivingen op die laatste dag bij Feyenoord.
2: Ah, Walter, goedemorgen. De transferwindow is in Nederland inderdaad gesloten. En dat betekent dat Nederlandse clubs geen spelers meer kunnen kopen die bij andere clubs onder contract staan. Wel kunnen er nog transfervrije spelers worden aangetrokken. En ook kunnen er nog spelers verkocht worden aan landen waar de window nog langer open is. Nou, op die laatste dag heeft Feyenoord nog zaken gedaan door Reece Nelson binnen te halen. Een oude bekende natuurlijk in Rotterdam. En deze vleugelaanvallen zorgt ervoor dat trainer Giovanni van Bronckhorst meer aanvallende opties heeft. Er is ook nog een speler verkocht. Jordan Lotomba is namelijk naar Celtic verkast. Hij heeft daar een contract getekend tot het einde van dit lopende seizoen. Nou, later vandaag ga ik in gesprek met technisch directeur Davy Rigaud. Ga ik natuurlijk terugblikken op de afgelopen transferwindow. En dat interview dat vind je zo snel mogelijk terug op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app.
1: Meer over Feyenoord later deze dag dus ook in dit programma. Want het zou zomaar kunnen dat het toch nog niet helemaal het laatste is wat er gebeurt bij Feyenoord. Sparta zag talent Ayoni Santos vertrekken naar PSV en Isaac Babadi bewandelt de andere weg. De middenvelder komt dus van PSV naar Sparta. Hij wordt voor 1 jaar gehuurd met een optie tot koop. En Excelsior dan, hoor ik je al denken aan die andere kant van de radio. Maar had alle zaken al op orde en hield zich rustig in de laatste transferuurtjes.
3: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
1: En wat gebeurt er dan nog meer bij Feyenoord? Ja, er is nog een competitie waar de transferwindow niet helemaal gesloten is. Dat ga je later deze ochtend nog wel horen, waar dat is.

0: Ik heb ze ooit akoestisch gezien. Toen hadden ze alle instrumenten waren ze kwijtgeraakt op het vliegveld. Toen stonden ze op Rockwerg. Toen hadden ze alleen maar een gitaartje. Snow Patrol hoorde je met Just Say Yes.
1: En het huis van Schiedammer Roger Pluijm staat vol met duizenden objecten van en over de Sound of Music, die musicalfilm met Julie Andrews erin. Roger die zag de film voor het eerst toen hij 11 jaar was, een 11-jarig jongetje, in bioscoop Corso in Rotterdam. En is tot de dag van vandaag nog steeds betoverd.
2: Ja, dat is een mix van vele zaken. Dat is natuurlijk gewoon het romantische verhaal en de spanning in de oorlog en het mooie beeld van Salzburg. Want de stad Salzburg die speelt namelijk de hoofdrol. Dat beseffen de mensen niet. En daarom komen er ook elk jaar 300.000 mensen uit de hele wereld naar Salzburg voor de Sound of Music en niet voor Mozart.
1: Hey, jij hebt dus een hele grote verzameling. Hoe is die verzameling ooit begonnen?
2: Nou, dat was sinds 2000 toen de computer in huis kwam natuurlijk. Dan ga je natuurlijk kijken. En dan heb ik in Amerika heb ik duizenden objecten gekocht. Nou ja, duizenden, heel veel. En die heb ik allemaal contant betaald. Allemaal met dollars, Australische dollars, Engelse ponden. Allemaal per brieven naar China, naar Taiwan, Taiwan en alles. Nou, dat hele huis stroomde vol met pakketjes.
3: Geweldig.
2: En op een gegeven moment ben ik in 2006, toen heb ik er een catalogus van gemaakt met 1500 artikelen. Die had ik toen. Heb ik 5 keer laten drukken, 300 pagina's. Toen ben ik naar Salzburg gereisd, naar de officials. Ik zeg, dit is misschien wat voor een museum. Nou ja, iedereen was natuurlijk enthousiast. Nou, al die jaren ging het niet door. Dan weer geen geld, dan weer geen toestemming, dan weer geen locatie. En in 2023 werd ik gebeld door de nieuwe conservator. Het is allemaal rond. De landesregering en de stad Salzburg hebben groen licht gegeven. En die hebben ons opdracht gegeven, het Salzburg Museum, om dat hele concept wetenschappelijk uit te werken en dat te presenteren in een museum.
3: En dan zijn er gewoon 3000 van jouw spullen vertrokken dus richting Salzburg vanuit Schiedam om die zaal op te leuken. En er komt een heuse Roger Pluimzaal, naar jou vernoemd dus, hè?
2: Nou, ik zei die in het begin. Ik zeg, ga weg, hou op. Ik zeg, zet een naamkaartje erbij. Wat hebben de mensen met mij te maken? Maar goed, het is dus allemaal doorgegaan. Dus ik moest 20 objecten uitzoeken die ik favoriet vond. Het heet ook My Favorite Collection Room. En die zijn allemaal gepresenteerd in die zaal. En in juni ben ik in Salzburg geweest. Toen ben ik 20 keer gefilmd. Toen moest ik 20 keer vertellen wat ik van een bepaald object zo bijzonder vond. Dus als iemand bij zo'n object staat in die zaal, dan drukken ze op een knop op een beeldschermpje en dan zien ze mij over dat object vertellen.
1: Ja, dat is toch een goed verhaal. Nou, vanaf 19 september is het Sound of Music Museum en de collectie van Schiedammer Roger Pluijm te zien in Salzburg.
3: Wat een heerlijke vent.
1: Heerlijk, hè?
3: Zal ik jou eens wat bekennen?
1: Oh?
3: Ik heb de Sound of Music, ik ben 47, nog nooit van mijn hele leven gezien.
1: Nee, Walter, echt?
3: En deze man op zijn 11e als eerste keer. En nou ja, en dat moet meer dan 100 keer zijn dan,
1: ontelbaar,
3: denk ik.
1: Ontelbaar.
3: Nee, maar ik heb het 47 jaar lang gered zonder. Ik denk dat ik het de komende 47 jaar ook wel red.
1: Verschil moet er zijn.
3: Zo is het maar net. Dave is trouwens ook weer een Dave. Je hebt hem ook nog nooit gezien?
4: Nooit gezien.
3: Nooit gezien.
1: Nooit gezien?

0: keer. En je hoort hem zo meteen geen 80 keer, maar wel met de hoofdpunten van het nieuws. Steve Datema.
1: Nou, een even vreselijk als bizar verhaal. De man die deze week werd doodgeschoten in Overasselt in Gelderland had daar eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Over een toevallige samenloop van omstandigheden, straks meer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: De kinderen halen.
5: En wat als de metro niet meer rijdt?
6: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Een hele goede morgen. Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment twee files op het randje van onze regio. Namelijk op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer, doe je 8 minuten langer over. En ook een file op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. 4 kilometer en heb je 7 minuten vertraging.
8: Het weer van vandaag, Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
9: Een hele goede morgen.
8: Ik stapte op de fiets vanmorgen hier naartoe, Stefan. Toen dacht ik, nou, een regenjack is niet per se nodig. Ik heb het ook wel gered, maar ik werd wel een beetje nat. Is dat een beetje een voorbode van wat er vandaag allemaal gaat gebeuren?
9: Ja, nou zeker weten, want het is bewolkt. Soms kan er wat lichte regen vallen of een bui, maar het is allemaal niet heel veel. Nou, misschien is het je ook wel opgevallen. Het is zacht buiten, temperatuur nu van 18 tot 19 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur zelfs op tot rond de 22 graden. En dan gaan we de zon ook af en toe eventjes zien. Nou, er staat een vrij stevige zuidwestenwind, een windkracht 4 tot 6. En morgen begint onstuimig, in de ochtend veel wind uit het zuidwesten. Staat dan een krachtige tot harde zuidwestenwind, een windkracht 6 tot 7. En misschien kortdurend wel eventjes morgenochtend een stormachtige wind, windkracht 8. En gedurende morgenochtend kunnen vooral in ons kustgebied ook zware windstoten gaan voorkomen, zo tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Verder morgen van tijd tot tijd wat regen, maar morgenmiddag gaan we de zon ook zeker zien, nemen de neerslagkansen af en zakt de temperatuur morgenmiddag van 22 naar 18 graden.
8: Allemaal goed, Stefan, dankjewel.
9: Tot zo.
8: De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Feyenoord heeft gisteren op het allerlaatste moment afscheid genomen van Jordan Lotomba. De verdediger gaat naar Celtic. Lotomba werd 2 jaar geleden gehaald als opvolger van Geertruida, maar werd nooit de vaste waarde. Gisteravond sloot de transfermarkt in meerdere landen, waaronder die in Nederland. De bouw van woningen aan de Joppelaan in Schiedam kan doorgaan. Tegen de plannen is al meer dan 5 jaar protest. Maar die bezwaren zijn gisteren door de Raad van State van tafel geveegd. In het oorspronkelijke plan ging het alleen om een parkeerterrein, maar later kwamen er ook wat woningen bij. Al in 2021 kwamen omwonenden in opstand. Later volgden er petities, inspraaksessies in de gemeenteraad en dus een gang naar de rechter. Maar die besloot dus dat alle bezwaren ongegrond waren. De beveiliger die eerder deze week werd doodgeschoten in Overasselt in Gelderland zou oorspronkelijk daar helemaal niet aan het werk zijn. Dat zegt een vriend van de man in de Telegraaf. Een collega zou daar eigenlijk staan, maar die kon niet. Daarom hebben hij en het latere slachtoffer Berry van klus gewisseld. De Telegraaf omschrijft het doodschieten van de 51-jarige man als een genadeloze liquidatie. Een groep jonge mannen

0: trok dinsdag door het dorp, zwaar bewapend. Nou, Berry bewaakte het huis van Jan G., maar tegen een groep van ruim 30 man doe je niks. Als hij zich had gerealiseerd dat dit het gevaar was waar hij mee te maken zou krijgen, dan stond hij daar echt niet, zegt de vriend in de krant. Zeker nu het hele verhaal over Bolle Jos erbuiten is gekomen. Hij zag er geen kwaad in. Er wordt inmiddels geld ingezameld voor de uitvaart van deze beveiliger Berry. Die inzameling heeft al meer dan €12.000 opgeleverd.
1: Jeetje, wat een nieuws, ja.
0: Gisteren kwamen de termen meerdere keren voorbij, on-Nederlandse situaties. Daar is wat discussie over. Van, hè, we hebben wel meerdere gekke dingen meegemaakt in Nederland. Maar naarmate er steeds meer en meer details over naar buiten komen, val je eigenlijk van de ene verbazing in de andere.
1: Precies, dankjewel Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Shanna Spyro, Eros Ramazzotti, maar eerst Beyoncé en Jay-Z.

0: Terra Promessa hoor je van Eros Ramazzotti.
1: En Walter, jij moet even trots op mij lopen te wezen.
0: Okay.
1: Ja, want ik heb een jaar of drie mijn rijbewijs. En eergisteren heb ik voor het eerst mijn eigen banden opgepompt.
0: Okay.
1: Want je krijgt dan zo'n melding op een gegeven moment in je auto wel eens van, nou, je moet je banden oppompen, want
0: wacht,
1: het is te laag.
0: Je kunt het netjes op.
1: Ja, en dat ging ik dus doen. Ik had mijn opa meegenomen, want ik dacht, ja, geen idee hoe dit werkt eigenlijk. Dus ik heb mijn opa opgehaald en naar het tankstation gegaan. Nou, toen moesten we nog zoeken naar dat luchtding. Maar gevonden, ventieltjes afgedraaid. Je weet hoe dat gaat, gekeken hoeveel
0: zeker,
1: erin moest.
0: Zeker.
1: Dus netjes gedaan. Naar opa en oma geweest. En die dag daarna kom ik bij mijn auto. En hij is weer een stuk leeg. Zo leeg dat je er wel nog mee kan rijden, maar wel dat je denkt, dit klopt niet helemaal. Heb ik het al gisteren niet goed gedaan? Dat geeft hij aan. Hij gaf weer zo'n melding aan. Dus ik denk, ja, dat gaat niet goed. Dus vanuit Rijnmond weer die banden opgepompt. Ik denk, ik kan dat in mijn eentje. Opa heeft het laten zien. Komt helemaal goed. Misschien heb ik het gisteren gewoon niet goed gedaan.
0: Dat is ook zo wat als je altijd je opa mee moet nemen. Ja,
1: ja, dat is wel een beetje zielig. Dus, nou, ik nog een stukje rijden. Maar hij gaf weer op een gegeven moment die melding aan. Ik denk, dat is niet goed. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben naar Bandenroel gegaan. Die zit in het Lage Land. Geweldige man. Ik zeg, Bandenroel, help me. Ik denk dat er iets met mijn band is. Dus Bandenroel die kijkt en die zegt, even spuiten wijfie. En hij spuit zo met dat speciale spul. Dat dan, als er dan ergens een gaatje zit, dan gaat het zo een beetje bubbelen met dat spul.
0: Ja.
1: Nou, dat klopt. Dus hij zei tegen mij, oh, zit een klein spijkertje in. Nou, als je meekijkt op TV Rijnmond, dan kan je zien hoe klein dat spijkertje was. Dat was niet echt een klein spijkertje. Er kwam echt een joekel van een lange spijker uit. En hij zei, ja, je bent nummer 5 vandaag. Want ja, er ligt waarschijnlijk hier iets op de grond in Rotterdam-Oost. Want jij hebt de 5e met zo'n spijkertje.
0: Oh,
1: ik zei,
0: mee.
1: Roel, het is geen spijkertje, het is gewoon een hele lange spijker. Hij hangt boven mijn bed.
0: Echt?
1: Ik heb hem meegenomen als,
0: ja.
1: Ja, als gedachte aan het spijkertje. Maar gelukkig, ik kon er nog mee rijden, want hij zat zo diep dat er niet zo heel veel lucht kon ontsnappen. Maar ik ben toch blij dat ik niet langs de kant stond met de lekke band.
0: Nou, ik ben, zit een beetje trots op je te zitten te lopen te wezen hier, Milo.
1: Gelukkig. Maar heb jij dat ook een keer meegemaakt? Van die spijkers, je kan er niks
0: nou,
1: aan doen, hè?
0: Ik zou wel, als ik jou, nou ben ik helemaal geen autokenner, maar ik zou niet constant afwachten totdat je auto aangeeft dat je je bandenspanning op orde moet hebben. Ik zou dat gewoon om de 2-3 maanden eventjes doen bij een benzinepomp.
1: Ben je nou serieus?
0: Ja, ben ik serieus.
1: Dus ik moet
0: dat
1: gewoon
0: beter,
1: vaker...
0: Beter voor je auto, voor het milieu, voor alles eigenlijk. Je rijdt fijner.
1: Zegt een man die altijd op de fiets komt. Walter, dankjewel.
0: Ik heb wel een auto trouwens.
1: Ach, gelukkig.
0: Hebben jullie een parkeerplek trouwens hier beneden? Dan kom ik morgen met de auto.
1: Ja, dat kan. Kan het je laten zien.
0: Great Expectation ga je nu horen van Sienna Spyro.

0: Sweet Home Alabama hoorde je van Lynyrd Skynyrd in eruit met Walton Emmylou. We zijn natuurlijk benieuwd of je ook al een beetje wakker bent. Geef even een seintje, teken van leven als je erbij bent deze ochtend. Doe dat door de Rijnmond app te gebruiken. Als je die nog niet hebt geïnstalleerd, kun je naar Rijnmond.nl boven even op de app klikken. En dan kom je in de digitale omgeving. Ben je blij, dan stuur je even een goeiemorgen en een smiley. Je weet hoe het werkt als je helemaal op WhatsApp zit. En als je chagrijnig bent wakker geworden, hoop ik dat het beter wordt omdat wij nu bij je zijn.
1: Dat hoop ik ook, want Martijn van Dijk, een hele goeiemorgen.
2: Nou, voor mij is het beter dat jullie nu bij mij zijn, hoor.
1: Hé, hey Martijn, wat ben je aan het doen? Waar ben je?
2: Ik sta me nu om te kleden, om dadelijk het water op te gaan richting Den Helder. Wij gaan een hele lange kitesurftocht maken, dat heet Hoek tot Helder. We beginnen in Hoek van Holland en dan gaan we heel de Hollandse kust af richting Den Helder. En dat is een initiatief, dat ben ik gestart in 2016. En we staan nu dus 10 jaar. En vanwege het 10-jarige jubileum mag ik zelf weer een keertje meevaren.
0: Zo, Martijn, dat lijkt me een ongelofelijke klus. Want hoe lang is dat wel niet?
2: Het is 130 kilometer hemelsbreed. Maar er zijn dus kites die varen met zo'n app dat je afstand kan zien.
0: Ja.
2: En die leggen soms wel 180, 200 kilometer af. Ja. En sommige zelf echt een uitzonderlijke gevallen. Die komen tot aan de 220 of zo.
1: Zo, en hoe lang doe je daarover gemiddeld?
2: De deelnemers die zijn om 6:30 gestart. Dat is een kwartier geleden. En die hebben tot 6:00 om in de Helder te komen. Er zit wel één punt tussen waar we even van het water gaan. Dat is de haven van 020. En daar gaan we dus even van het water af.
0: Is dat bewust, Martijn, of kan het gewoon niet anders?
2: Nee, dat is bewust. Ja, dat willen we natuurlijk echt omzeilen. Nee, dat kan niet anders. Het is een grote haven natuurlijk. En dat is gewoon te link als je daar omheen gaat varen. Hey, maar daar touringcars klaarstaan en dan gaan alle deelnemers. Dat zijn er een kleine 300. En die gaan dan in de touringcar en die worden om de haven heen gebracht.
0: Ja.
2: En dan gaan ze in Wijk aan Zee. Dat is ten noorden. Gaan ze weer het water op. Dan maken ze de tocht af.
0: En dan weer verder. En waar ben je nu, Martijn? Omschrijf eens wat je ziet.
2: Ik zie nu de kofferbak van een vriend auto. Daar liggen de spullen en dan sta ik me om te kleden. Maar net was het een prachtig gezicht. Honderden kites in de lucht. En iedereen toch wel een klein beetje zenuwachtig van start natuurlijk. Maar dat is mega gaaf met de opkomende zon. Je hebt hier in Hoek van Holland, heb je s'nachts ook een beetje zo'n paarse gloed van die kassen in de lucht hangen. En dat is vanaf het strand gezien, met de duinen op de voorgrond. Echt een prachtig gezicht.
1: Wat cool zeg. Hey Martijn, jij zei het al eventjes, hè, voor de Hersenstichting. Waarom voor de Hartstichting?
2: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Veel mensen worden getroffen, ook onverwachts, door hart- en vaatziekten. Blijven dood in hun slaap. Zo was er onlangs een meisje, een kiter ook, van 21 jaar. Die werd helaas niet wakker. En die bleek dus een aangeboren hartafwijking te hebben. Wat zorgde voor die plotse hartstilstand.
1: Jeetje. En is dat dan ook iemand waaraan je denkt zometeen als je op je kiteboard staat?
2: Ja, zeker. Ja, het is, ik ken haar niet persoonlijk, maar ja, natuurlijk denk je wel aan dat soort verhalen. Mijn vriendin heeft een aangeboren hartafwijking ook. En daar weten we het gelukkig van, dus die wordt goed in de gaten gehouden. Maar het is ter opsporing van die aangeboren hartafwijkingen, zodat we eerder in kunnen grijpen en betere behandelingen kunnen financieren. Daar halen we geld voor op. En we gaan richting de 4 ton.
1: En hoe kunnen we jullie nog steunen tot slot?
2: Nou, als ik dus zo vrij mag zijn, naar mijn mede-Rotterdammers. Ik ben namelijk een geboren Rotterdammer ook. Net als de meeste luisteraars van jullie, denk ik. Wel in het ziekenhuis, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik doe er zelf mee. En het zou hartstikke leuk zijn als je naar Hoek tot Helder gaat. Hoektothelder.nl. Dan op doneren klikt. Dan mijn naam intikt. Dat is Martijn van Dijk. En dan even een donatie achterlaten. Het zou geweldig zijn.
1: Wat geweldig. Nou, wij vinden jou geweldig, Martijn. En jij zit in een rubriek Vroege Vogel. Dat betekent dat ik zo meteen een vogeltje naar Hoek van Holland ga laten vliegen. Ben je er klaar voor? Je staat natuurlijk buiten. Dus spreid die armen. Want dan komt hij aan.
2: Ja, ik doe het.
0: Komt hij, hè?
2: Oh ja!
1: Heb je hem?
2: Hij vliegt hoor! Hij vliegt over!
1: Nee, maar hoe ziet hij eruit?
2: Hij is, het is een mail.
0: Hij vliegt met je mee, Martijn, denk ik, vandaag. Als hij af en toe rechtsboven kijkt, dan zie je die vogel en dan denk je aan ons. En natuurlijk ook voor het mooie, goede doel waar je het voor doet. Ja. Dankjewel, Martijn. Ja.
2: Oké, mooi man. Hey, hartstikke bedankt voor de aandacht. En hoektothelder.nl, kan iedereen doneren.
0: Gaan we zeker doen. Hoektothelder.nl. Dankjewel, Martijn. En een hele fijne tocht deze dag.

0: Dit lieve liedje van Amy MacDonald ging over Mr. Rock'n'Roll.
1: Op Radio Rijnmond. En jaarlijks ontdekken 5000 scholieren de Biesbos. Maar wie neemt al die klassen eigenlijk mee op avontuur? Ja, zometeen hoor je gids Ursula over haar mooiste Biesbosverhalen en hoe jij zelf ook schoolgids kunt worden. En Walter, we gaan puzzelen.
0: Oh ja, want jullie hebben een puzzelboekje.
1: Een Rijnmond puzzelboekje.
0: Die pak ik er even bij.
1: Oh, dat vind ik leuk. Ze hadden eigenlijk een versie met jou erop moeten maken ook, hè?
0: Ja, want het is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig dat ik deze morgen even vervang. Maar er is geen Walter Emilou puzzelboekje, want daar staat wel Peter Emilou, wat natuurlijk vrij logisch is. Maar ik blader even door. Ik ben wel een enorme quizzer, maar een puzzelaar, daar ben ik dan weer wat minder goed in volgens mij.
1: Oh, dan ben ik heel erg benieuwd of jij de opgave van zometeen weet raden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Coldplay. Martin Garrix komt aan en Madonna staat ook al te trappelen.
0: Eerst staat er iemand anders te trappelen. Dat is onze nieuwslezer, dat is Dave Datema. Dave, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met een auto het water in was gereden. Het ging hoogstwaarschijnlijk niet eens om zijn eigen auto. De hulpdiensten kregen rond 7:30 de melding dat iemand de Prins Johan Friso haven in was gereden. Dat is een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over het tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maasdeltatunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen niet duidelijk genoeg was dat de A24 een tolweg is. Ook is er voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze betaling van een rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten bij een betalingsherinnering. Dat is 9 euro. Dat bedrag laat Karremans onveranderd. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals bij het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving nu klaar is. Verder worden geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Buurbewoners maken zich ondertussen zorgen, zegt deze NOS-verslaggever.
9: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
8: De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door Overasselt. Er zijn 35 mensen opgepakt. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur op het Milieu. De focus ligt volgens onderzoekers te vaak op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, want daar kan je direct ziek van worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op de langere termijn de gezondheid aan, zegt deze expert.
10: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
8: Daarom zou daar meer focus op moeten liggen bij de waterkwaliteitsonderzoeken. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. Dan het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij de verkeerssituatie in onze regio. Met 3 files op dit moment. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen havens 4100, 5200. En havens 55, 5700. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. En tot slot ook een file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 kilometer en heb je een klein kwartier vertraging door een ongeluk.
0: Dankjewel. Milou, wij gaan zo verder met Madonna. Een titel van 2 woorden. En dat rijmt op elkaar.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
12: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets, volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attens met ds.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Walter en Milou. Radio met een grote R.

0: Wij zijn uit de jaren 80, 90 en nu met Madonna en True Blue voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. En welkom voor als je het vorige uurtje er nog niet bij was. Wij, Walter en Milou, zijn al een uurtje bezig. En dan denk je, Walter en Milou?
0: Walter en Milou, huh?
1: Ten eerste, hoe de fuck is Walter?
0: Ja, hoe de fuck is Walter,
1: nou,
0: Walter?
1: Nou, ik dus. En ten tweede, waarom is Peter er niet? Ja, die is weer 2 dagen eventjes de hoort op, om het zo maar te zeggen. Is net terug van vakantie, maar heeft toch weer 2 vrije dagen opgenomen. Volgende week is hij er weer, hoor. Geen nood voor al de fans van Peter. Dan op maandag is hij er weer. Maar de komende 2 dagen ben ik even zijn vervanger. Maar Milou, ik heb het eerste uurtje achter de rug. Het smaakt naar meer.
0: Ja, hè? Het is gezellig, het is leuk. Kom erbij, zou ik zeggen. Zet die radio harder.
1: Vind ik wel. We zijn er nog tot 9 uur. En als ik naar buiten kijk, Milou, wat zie ik dan als het gaat over het weer? Dan zie ik veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. En af en toe gaat de zon zich wel laten zien vandaag. Het wordt maximaal 22 graden en staat een vrij stevige zuidwestenwind.
0: En de langste file in onze regio, die vind je op de A20 tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En heb je een klein kwartier vertraging door een ongeluk.
1: Je krijgt van ons ook altijd in deze show het laatste nieuws. Aan de Britse zuidkust bijvoorbeeld, opmerkelijk bericht, wordt deze zomer een record aantal octopussen opgevist. De Octopus vulgaris.
0: Wat een naam.
1: Ja, zo heet hij echt. Komt voornamelijk voor in de Middellandse Zee, rond Griekenland en Spanje. Maar door klimaatverandering is dat zeewater veel warmer geworden. En is de octopus nu massaal voor de Britse kust beland, wel weer goed geld verdienen voor de Britse vissers.
0: En de Spiro in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Ja, vanaf komend weekend met de Wereldhavendagen ligt de nadruk veel minder op de haven en meer op de stad.
1: En de inzet van de mobiele eenheid van de ME in en rond Overasselt en het dorp Wiegen, wat er ook bij ligt, is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht zijn meerdere wapens aangetroffen. Dat heeft de politie gemeld.
0: En jaarlijks ontdekken 5000 scholieren de biesbos. Maar wie neemt al die klassen eigenlijk mee op avontuur? Nou, zometeen hoor je gids Ursula over haar mooiste biesbosverhalen en hoe jij zelf ook schoolgids kunt worden.
1: Weet je nog dat Bono van U2 en Martin Garrix het samen deden? It's Fireflies.

0: Coldplay en Speed of Sound was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Van beversporen zoeken tot speuren naar bijzondere planten. Jaarlijks ontdekken maar liefst 5000 kinderen de biesbos via schoolexcursies. Om al die klassen te ontvangen zoekt het biesboscentrum nieuwe schoolgidsen. Ursula is zo'n enthousiaste vrijwilliger. Althans, dat neem ik aan. Goedemorgen, Ursula.
2: Goedemorgen, Walter.
1: Ja, je klinkt al zeer enthousiast. Ursula, dus we hebben de goede te pakken.
2: Mooi zo.
1: Je neemt al 4 jaar lang groepen mee het gebied in, toch?
2: Juist, dat klopt. Ja,
1: en waarom,
2: inderdaad.
1: En waarom heb jij dat 4 jaar geleden besloten om schoolgids te worden in de biesbos? Wat is er zo leuk aan dit werk?
2: Nou, een jaartje daarvoor ging ik suppen met vrienden in de biesbos. En ik was daar eigenlijk nog nooit geweest. En dat was echt een openbaring voor mij. En de biesbos is zo prachtig. Ik werd daar helemaal zen. Het was net alsof ik op vakantie was.
1: Dat klinkt hartstikke relaxed ook.
2: Ja, en ik vroeg mezelf eigenlijk af waarom ik hier nooit geweest was. Terwijl ik al 25 jaar in Dordrecht woon. Mm-hmm. En het is bijna je achtertuin. En ik dacht, nou, eigenlijk zou iedereen de biesbos een keertje moeten ervaren wat het met je doet.
0: Nou, wat goed.
2: Ja, ja.
0: Hey, en wat is jouw favoriete of je meest geheime plek waarmee je dan de kinderen naartoe neemt?
2: Ja, het Beverbos is toch wel heel erg leuk. Je hebt een oud stukje Beverbos, maar ook een nieuw stukje Beverbos. Zeg maar het oud stukje Beverbos waar de bevers zijn losgelaten, zeg maar toen. Mm-hmm. Toen ze geïntroduceerd zijn in de biesbos. Maar ook een oud stukje Beverbos waar je nog echt een stukje van een beverburg kunt zien. En eigenlijk is de hele biesbos is mooi. Alles is prachtig. En de kinderen, ja, die zien zoveel. Die zien eigenlijk nog meer dan wat jij ziet. En daar kan je dan weer op ingaan, wat echt superleuk is.
1: En wat is dan het mooiste of grappigste dat zo iemand of een klas tegen je zegt?
2: Ja, sommige kinderen die zeggen echt van... Oh, wat is het hier mooi. En... ik kom hier zeker terug, weet je wel. En dat wil je natuurlijk graag. Dat ze echt van die biesbos gaan houden. En dan weet je ook dat ze als ze later groot zijn... dat ze ervoor gaan zorgen. Dat wil je.
0: Ja, precies. Want waarom wil je graag die klasse rondleiden?
2: Nou ja, ik zei al van... ik had die ervaring natuurlijk met de biesbos. En toen dacht ik van ja... iedereen zou een keertje gewoon die biesbos moeten leren kennen. En daar komen.
0: Maar waarom is het belangrijk voor die kinderen dat ze rondgeleid worden?
2: Ja, ze krijgen dan het bewustzijn, hè, van de natuur. Dat het zo mooi is en wat het met je doet, zeg maar. En ze leren dan echt ook over de biesbos. We hebben verschillende programma's, hè, bijvoorbeeld over vogels, over arenden die in de biesbos zijn. Dus over de visarend en de zeearend. En ze leren bijvoorbeeld over hoe ze sporen moeten zoeken. Sporen bijvoorbeeld van de bever. Ze leren bijvoorbeeld om te survivalen in de biesbos, hoe je kan overleven in de biesbos. Ja, dat zijn allemaal skills die de kinderen eigenlijk de hele leven kunnen gebruiken.
1: En in oktober start er weer een nieuwe cursus. Hè? Nou noem je al heel veel dingen op van kinderen die dat kunnen leren. Moet jij als gids dan ook een soort van voorkennis hebben of dingen weten over de vogels of de planten?
2: Nee, in principe niet. Okay. In principe hoef je niks te weten. Het is wel fijn dat je natuurlijk enthousiast bent over de natuur en dat je dat kan overbrengen. Maar in die cursus leer je eigenlijk alles. Want je loopt met de boswachter mee. Je leert over de fauna, over de flora. Je leert over de geschiedenis van de biesbos en het ontstaan van de biesbos. Dus dat brengen ze allemaal bij in de cursus. Het is alleen, het werken met kinderen, dat moet je wel leuk vinden. Ja. En enthousiast zijn natuurlijk over de biesbos.
1: En wanneer is iemand volgens jou, Ursula, de perfecte kandidaat om zich aan te melden voor zo'n intake?
2: Ja, dat kunnen diverse mensen zijn. Het is wel natuurlijk fijn als je beschikbaar bent. Dagdelen in de week, zeg maar. In de ochtenden zijn de tochten. En verder, ja, gewoon als je enthousiast bent over de natuur... dan kun je je aanmelden voor zo'n intakegesprek.
1: Doen dus, als je enthousiast bent. Dankjewel, Ursula. Nou, ik zal nog even de informatie geven. Lijkt het jou nou inderdaad fantastisch om kinderen mee te nemen... de biesbos in, aanmelden voor de intake... kan tot 8 september voor Dordrecht en tot 29 september voor Werkendam via ivn.nl. Ursula, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, Walter.
0: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Steve Datema staat hier alweer.
3: Ja, een opmerkelijke verjaardag van een Nederlands boekpersonage. Over wie het gaat, dat hoor je zo meteen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
9: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
10: Ga naar rijnmondveilig.nl.
11: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
12: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit

0: Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
1: Een hele goede morgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Knoopend Ridderkerk. 9 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook 5 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer staat er ook. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. 9 kilometer, 7 minuten. En tot slot een langere file op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweerd. 11 kilometer. Doe je een klein kwartier langer over. Dat komt door politieonderzoek en 2 rijstroken zijn er dicht. De verwachte eindtijd is 9:30 later deze ochtend.
2: De 2 raampjes in onze studio hebben we al een beetje opengezet, want het is toch best wel een behoorlijk temperatuurtje binnen en buiten. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
3: Ja, een hele goede morgen. Het is zeker niet koud inderdaad.
2: Nee, dit is best. Nee. Nou ja, ik denk, maar weet jij beter dan ik, rond de 20 graden al? Mm-hmm.
3: Nou, bijna inderdaad. We zitten al ruim boven de 19 graden. Dus inderdaad, we gaan al richting de 20 graden. Ja, het is wel bewolkt buiten. Soms wat regen of motregen. En vanmiddag gaat die temperatuur wat oplopen nog naar een graad of 22. Het wordt dan allemaal wat vriendelijker buiten. Met ook wat ruimte voor de zon. Maar er staat wel een stevige zuidwestenwind vandaag. Met een windkracht 4 tot 6. Nou, morgenochtend is het onstuimig in onze regio. Veel wind uit het zuidwesten. Langs de kust kan die hard misschien wel eventjes stormachtig zijn. Met een windkracht 7 tot 8. Maar ook boven land staat morgenochtend veel wind, een windkracht 6 en kunnen we zware windstoten verwachten. De zwaarste windstoten worden morgenochtend verwacht in ons kustgebied, zo tussen de 75 en 90 km per uur. En daarvoor staat ook een code geel uit voor morgenochtend tussen 8 en 12 uur. Verder valt ook af en toe regen en zakt de temperatuur morgenmiddag terug van aanvankelijk zo'n 22 graden naar ongeveer 18 graden.
2: Stefan, dankjewel.
3: Tot zo.
2: De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er is nog altijd geen einde in zicht van de ruzie tussen de Rotterdamse ondernemer Wim Beelen en pro-raadslid Kevin van Eikeren. Sterker nog, Beelen dreigt met een rechtszaak als Van Eikeren sommige uitspraken die terugneemt. Volgens Van Eikeren was Beelen een patjepeer en een speculant. Hij beschuldigde de ondernemer ervan dat hij het gebied overnam om er geld aan te verdienen als er woningen zouden komen. Nou, onzin vindt Beelen, want inmiddels is spelen bij Beelen geopend. Pro in Rotterdam noemt het schandalig dat Beelen dreigt met een rechtszaak. Ze vinden dat de ondernemer een politicus probeert monddood te maken. De burgemeester van de gemeente Heumen, waar het dorpje Overasselt onder valt, komt vandaag met meer duidelijkheid over het huis waar Jan G. eigenaar van is. De burgemeester zal bekendmaken of het pand wordt gesloten en of meer maatregelen nodig zijn. Afgelopen dinsdag trok een groep jonge mannen door het dorp waarvan sommigen zwaar bewapend waren. Een beveiliger bij het pand van Jan G. werd doodgeschoten. De woning is op dit moment nog niet dicht. Burgemeester Mienes liet weten dat sluiting van woning en perceel nadrukkelijk aan de orde is. Politieonderzoek ter plaatse loopt nog en zolang dat onderzoek duurt, wordt de woning door de politie bewaakt. En mensen met kinderen of mensen die wat jonger zijn, die kennen hem vast wel. Het boekpersonage Dolfje Weerwolfje. Nou, het karakter van Paul van Loon bestaat deze week 30 jaar. Met het oog op morgen sprak met Van Loon over de populaire kinderboekenserie. Die zei Van Loon dat Dolfje als beeld in zijn hoofd ontstond.
5: Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat, een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf.
4: Nou, waarom Dolfje na 30 jaar nog steeds zo populair is, zegt Van Loon niet te weten. Wel hoort hij regelmatig van volwassenen die de boeken vroeger lazen en zich herkenden in Dolfje.
5: Veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen en ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen.
4: Ja, zegt schrijver Paul van Loon, de geestelijk vader dus van de jarige Dolfje Weerwolfje.
1: Oh, ik vond Dolfje Weerwolfje vroeger ook geweldig. Maar dat hij al 30 jaar is,
4: ja, kun je
1: dat
4: nagaan.
1: Had ik niet verwacht.
4: Is jouw ouder, jij.
1: Nou, precies. Dankjewel, Dave.
6: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Alba, maar eerst R.E.M. en Shiny Happy People.

0: zo ongeveer het enige vrolijke plaatje van R.E.M. Dat hebben wij wel gevonden. Shiny Happy People hoor je. En een substantiële bijdrage was er voor Kate Pearson. Zij van de B-52's.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Nou, het is vandaag de speciale Walter en Milou editie zelfs. Ja, puzzelen is populairder dan ooit. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht. En daarom hebben we ook speciale Rijnmond puzzelboeken laten maken voor de winnaars.
0: Elke dag krijg je een andere puzzel te horen. Geregeld andere categorieën ook. En aan jou als luisteraar de taak om die puzzel op te lossen. En het goede antwoord door te geven via de Rijnmond app. En er zijn ook speciale Rijnmond puzzelboeken. Voor de winnaars kunnen die winnen natuurlijk. En daar staat Peter op en Milou op. En ik niet.
3: Nee. Misschien moet je er wel je naam inzetten. Dat je hem signeert. Dat je je handtekening inzet. Vind ik leuk.
0: De komende 2 dagen voor de winnaars. Die krijgen een handtekening van mij. Op de eerste dan wel tweede pagina van het puzzelboekje.
3: En het is vandaag een crypto. Dus een cryptische omschrijving van het woord dat we zoeken. Komt ie aan. Een inhalige eigenschap van een roofvogel. We zoeken een woord met 6 letters. Dus een inhalige eigenschap van een roofvogel. En ik heb er een geluidsfragmentje bij. Nou, ik zie jou al kijken van wat moet ik hiermee?
0: Nou.
3: Een crypto dus, een inhalige eigenschap van een roofvogel. Een woord van 6 letters. Nou, weet jij het wel? Want Walter kijkt me heel moeilijk aan.
0: Ik heb echt geen flauw idee.
3: Laat het dan even weten via de Rijnmond app.
0: Inhalige eigenschap van

0: Onmiskenbaar het geluid van ABBA natuurlijk. Summer Night City hoorde je op Radio Rijnmond.
1: En Matthijs van Nieuwekerk is weer helemaal terug op televisie, hè? Want hij gaat namelijk niet alleen dat programma met Aretha Franklin presenteren. Althans over Aretha Franklin. Maar hij krijgt nu ook een nieuwe spelshow op SBS6.
0: Ja, dat programma heet de Golden Elevators. Het idee is, nou, heel simpel, maar dat is vaak met goede ideeën. 10 kandidaten staan voor 2 liften. En ze moeten telkens een keuze maken. In welke lift stappen ze? In lift A of lift B? Kies je de goede, dan kom je een stap dichter bij de hoofdprijs. Best spannend. Want je hebt dus altijd maar 2 keuzes. Matthijs van Nieuwkerk zelf zegt dat hij meteen enthousiast werd toen hij werd gevraagd. Hij noemt het een onverwacht en vrolijk buitenkansje en zegt dat hij die ouderwetse zaterdagavondkoorts weer een beetje voelde. De show bestaat uit 8 afleveringen en moet begin volgend jaar op SBS6 gaan komen.
1: En Talpa heeft meteen nog een hele bak nieuwe programma's aangekondigd. Want ze komt er een nieuw entertainmentprogramma met onder andere Lala Gül en Mark Baanders. Gaat Anna Nushin of All People Love Island VIPs presenteren. En verhuist Waar doen ze het van? Van de NPO ook naar SBS. En met volkszanger Rutger van Barneveld als een van de deelnemers. Nou, dat belooft hartstikke veel leuks te worden. En alsof dat dan niet genoeg is, komt er ook een nieuwe kennisquiz met Diantha Brooks, die dan weer kent van Shownieuws. En begint streamingsdienst Kijk volgend jaar met korte, verticale series. Nou ja, kortom, bij Talpa zijn ze alvast flink aan het programma voor het nieuwe seizoen bezig.
0: Om nog even terug te komen op de Golden Elevators. Ik las dat het een Nederlands idee is, maar dat het ook op de Engelse ITV wordt uitgezonden. En dat gaat gepresenteerd worden door Richard Osman. En als je die man kent, dat is een schrijver, maar ook een presentator van de BBC. Heeft bijvoorbeeld meegedaan, is jurylid geweest van het geweldige BBC-quizprogramma Pointless.
1: Ken ik niet.
0: Nee, ik zou dat echt gaan checken. En als je daar geen zin in hebt, dan zou ik een van zijn murder mystery boeken gaan lezen. Bestseller is die van de Thursday Murder Mystery Club.
1: Wauw, wat cool. En zometeen ook heerlijke muziek, onder andere van Softcell. Maar eerst deze van Zoe Levi, onze Rotterdamse trots. Ik zing.

0: Puzzel?
1: Puzzel. De Peter en Milou Puzzel. Puzzel.
2: Ik zit te studeren, joh. Niet alleen op dat boekje, maar ook op die opgave van vandaag, Milou.
3: Vind je hem zo moeilijk, Walter?
2: Nou, ik denk dat ik hem heb, maar ik heb er wel lang over na moeten denken.
3: Nou, ik zie jou nog steeds een beetje, jouw denkertjes. Ja. Die gaan maar heen en weer daar zo. En aan jou ook de taak om te raden wat het is. Ik ga hem nog één keer noemen. Een inhalige eigenschap van een roofvogel. En we zoeken een woord van 6 letters. Het is namelijk een crypto. En ik mag je er vandaag een kleine hint bij geven. Een inhalige eigenschap van een roofvogel. 6 letters. Nou, als je het weet, laat het even weten via de Rijnmond-app.
2: We hebben ook antwoorden binnen die volgens mij niet goed zijn. Jagen,

0: Jones, maar veel bekender geworden in deze synthesizer jaren 80 versie van Soft Cell. Je hoorde Tainted Love.
1: En het is de tijd om erachter te komen, Walter, wie de puzzel die crypto van vandaag goed heeft geraden. En vandaag probeert Anita dat. Anita uit Schiedam, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat brengt de dag vandaag, Anita? Wat ga je doen?
2: Ik ben gewoon thuis en ik ga toch wel een beetje genieten van het iets koelere weer.
1: Ja, dat is ook heel lekker.
2: En boodschappen doen en een beetje in huis. Ik ben huisvrouw, dus...
1: Nou, heerlijk toch dat je lekker in het huis bezig kan zijn. En die temperaturen zijn inderdaad ook heel fijn vandaag. Ben jij een beetje een puzzelaar? Hou je ervan?
2: Ja, ik vind het altijd wel leuk.
1: En waar ben je dan het beste in?
2: Eigenlijk cryptische omschrijvingen niet zo, maar kruiswoordpuzzels en van die rekenpuzzels, van die puzzeltjes die je kan doen op een tablet en zo.
0: Nou, dan hebben wij volgens mij een leuk puzzelboekje voor je. Daar zitten sudoku's in, Zweedse puzzels, kruiswoordpuzzels en ook af en toe een cryptogrammetje. Ik hoor dat je daar altijd even goed in bent, maar ik hoop toch dat je dan de opgave goed hebt, anders is dat puzzelboekje niet voor jou.
1: En die opgave is een inhalige eigenschap van een roofvogel. We zijn op zoek naar iets met 6 letters. Wat is het?
2: Dat woord is gierig.
0: Dat is ontzettend hartstikke goed. Goed gedaan, Anita. Dat zie je wel, cryptogrammen is toch iets voor jou. Of denk je nu van, nou, dit was wel een hele makkelijke opgave. Nee, toch? Ik moest er even over nadenken.
2: Ja, dat was eigenlijk het eerste wat bij me opkwam.
0: Ja, helemaal goed.
1: Zo. Je gaat er vandoor met het Rijnmond puzzelboekje.
0: Hey, en Anita,
2: dat was leuk.
0: Ik ga hem even ondertekenen. Vind je dat fijn? Zitten mijn handtekeningen erin?
2: Ja, tuurlijk vind ik dat fijn. Hartstikke leuk.

0: Shawn Mendes hoorde je met There's Nothing Holding Me Back.
1: En wat doe je met een oude RET-metrostoel en een zak leeggegeten chips? Nou, de 24-jarige ontwerper Ilse maakt er duurzame tassen van, geïnspireerd op iconische Rotterdamse objecten. En zometeen spreken we haar over haar nominatie voor de Dutch Sustainable Awards en hoe zij hopelijk haar shopuitje gebruikt om anderen te inspireren.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
9: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone!
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Een hele goede morgen. 1 minuut voor 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Ik heb zin in Somber, My Body Isn't Ready. En ik heb ook heel veel zin in Candy State in Young Hearts Run Free.
1: Oh, heerlijk. Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Ook heerlijk. Dave, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Rotterdam is een man opgepakt die opzettelijk met zijn auto het water in was gereden. Het ging hoogstwaarschijnlijk niet om zijn eigen wagen. De hulpdiensten kregen rond 7:30 een melding dat iemand de Prins Johan Frieso haven in was gereden. Een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt onderzocht. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën als E. coli en blauwalg. Want daar kan je direct ziek van worden. Maar op sommige plekken zitten er meer van de 10 chemische stoffen te hoge gehalte in het water. Van de bijna 100 plekken die zijn onderzocht staat bijvoorbeeld het Waaltje tussen Ridderkerk en Heerensdam het hoogst. Daar zitten van de 12 stoffen te veel in het water. Goed voor een derde plek op de ranglijst. Ook op de binnenbedijkte Maas in de Hoekse Waard die vinden we terug in de top 20. Volgens de onderzoekers zou meer focus moeten zijn op waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu ook gebeurt als een blauwalg wordt aangetroffen. De politie heeft het rijbewijs van een man in beslag genomen dat hij gisteren op het Bachplein in Schiedam meerdere auto's heeft aangereden. 4 wagens raakten beschadigd, de schade aan de voertuigen is groot. De auto van de man stond op een parkeerterrein, knalde eerst op 2 wagens toen hij wilde inparkeren. Een eindje verderop raakte hij nog eens 2 auto's. Volgens de lokale omroep 2 is de man erg geschrokken, niet gewond, maar wel naar het ziekenhuis gebracht. Het CBR moet gaan beoordelen of de man überhaupt nog in staat is om auto te rijden. Feyenoord heeft gisteren op het allerlaatste moment afscheid genomen van Jordan Lotomba. Hij gaat naar Celtic. De verdediger werd 2 jaar geleden gehaald als opvolger van Geertruida, maar werd nooit een vaste waarde. Gisteravond sloot in een groot deel van Europa de transfermarkt. Transfervrije spelers kunnen de komende periode nog wel gehaald worden. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich wel eventjes zien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgt van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio met de 4 langste files op dit moment. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 6 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer, 7 minuten vertraging. Dan nog een langere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. 24 kilometer, doe je een klein half uurtje langer over. En dan verderop op de A20 ook een file. Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. 6 kilometer en dan heb je ongeveer een klein kwartier vertraging.
0: In het derde uur van Eruit met Walter en Milou hoor je zo'n typische jaren 80 plaat van een man die een paar hitjes heeft gehad, maar waarvan dit toch echt de allergrootste is.

0: Maand geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Eruit.
17: Met Walter en Milou. Radio met een grote R.

0: Jermaine Stewart was dat voor je met We Don't Have to Take Our Clothes Off.
1: To have a good time, dat klopt wel een beetje, Milou.
0: Maar wij hebben sowieso een good time, toch,
1: ja,
0: Walter?
1: Hele goede morgen. Als je nog niet bij ons was de afgelopen 2 uur. We hebben nog een uurtje te gaan met de Walter en Milou, dus deze eruit, show. Neem je beschuitje erbij, of je crackertje, of je volkoren boterham. Ik weet niet wat je allemaal doet in de ochtend qua eten. Misschien wel een muesli-bak met yoghurt. En wij zijn nog een uurtje bij jou. Het is wel fijn als je naar ons luistert, omdat wij ook voor de wat vrolijkheid brengen, gezien het weer, Milou.
0: Ja, zeker, want wat doet het weer vandaag?
1: Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. En af en toe laat de zon zich even zien de komende dag. Maar als ik daar nu naar kijk, dan zie ik hem nergens verschijnen. Temperatuur is wel vrij aardig. 22 graden, staat wel een stevige zuidwestenwind.
0: En de langste file in onze regio staat op dit moment op de A16... tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk. En heb je een klein half uur vertraging.
1: Je krijgt van ons ook het laatste nieuws. Aan de Britse zuidkust wordt deze zomer een record aantal octopussen opgevist. Het gaat om de Octopus vulgaris, zo heet die echt, een geweldige naam. Die komt normaal gesproken voor rond de Middellandse Zee, landen als Griekenland en Spanje. Maar door klimaatverandering is het zeewater warmer geworden en is de octopus nu massaal voor de Britse kust beland.
0: En de Spiro in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend, dus met de Wereldhavendagen, ligt de nadruk veel minder op de haven en meer op de stad zelf.
1: Afgelopen zomer weer veel nieuws geweest over het zwemwater en de kwaliteit van het zwemwater in Nederland en in onze regio. Er is nu duidelijk dat dat ook nauwelijks verbetert. Naast bacteriën en blauwalgen zijn in veel wateren chemische stoffen aangetroffen. En die zitten dan boven de gestelde norm. De focus bij controles zou te veel gaan liggen op bacteriën als de E. coli-bacterie, de poepbacterie ook al genoemd, en de blauwalgen liggen. Dat is een acuut probleem, maar die chemische stoffen, dat is een probleem voor de langere termijn.
0: En ik kwam gisteravond tijdens het scrollen op social media wel iets heel bijzonders tegen. Een tas geïnspireerd op een Bram Ladage patatzak. En even later zag ik ook nog een RET-rugleuning uit de metro die ook tot iets nieuws was gemaakt. Nou, hoe dat zit, het verhaal erachter, dat hoor je zo meteen op Radio Rijn.

0: Ik dacht vroeger dus dat dit altijd Rod Stewart was. Maar dat klopt eigenlijk niet. Het is de Candy Staten, Young Hearts Run Free.
1: En gistermiddag zat ik in een beetje doelloos te scrollen door Instagram, tot ik opeens een video tegenkwam van een jonge vrouw die met de bekende groene rugleuning van RET metrostoelen, je kent ze wel hè, liep ze onder haar arm in die video. En wat blijkt nou, ze wilde die stoel een nieuwe look geven, ze had die gekregen van RET. En ik scroll nog wat verder en ik zie gewoon dat ze van de bekende patatzakken van Bram Ladage een tas heeft gemaakt. Ja, en die vrouw is de 24-jarige Ilse Veening. Ilse, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, vertel, waarom heb je dit gedaan? Waar doe je aan mee?
2: Ja, ik doe dus mee aan een ontwerpwedstrijd voor de Dutch Sustainable Award in Rotterdam. Dat is vanuit de Dutch Sustainable Fashion Week georganiseerd. En ik doe samen met 5 andere kandidaten mee aan een wedstrijd waarbij ik dus die award kan winnen. En we maken gebruik van alles wat er al is eigenlijk.
0: Ja, en nou zegt Milou al een tas van die patatzaak. Is dat dan ook een patatzak?
2: Ja, dat is letterlijk een patatzak.
0: En dat is,
2: precies
0: dat is,
2: zoals je het zegt.
0: Ja, precies. En dat is dan het blauw-wit geruite motiefje eigenlijk?
2: Dat heb ik geborduurd. Dus op de naaimachine. Cool. Zo probeer ik telkens weer een beetje nieuwe manieren te ontdekken om eigenlijk hele alledaagse dingen om te toveren tot iets luxe. Dus echt een soort van statement designertas. Okay.
0: Jij komt oorspronkelijk helemaal niet uit Rotterdam, begrijp ik, maar uit Zeeland. Hoe is jouw liefde voor Rotterdam dan eigenlijk ontstaan?
2: Ja, goede vraag. Ik kom inderdaad uit een dorpje vlakbij Zierikzee. En nou ja, als jong meisje ging ik dan wel eens met mijn moeder shoppen in Rotterdam, de grote stad. Vanaf Zeeland natuurlijk. De eerste beste ook. En dan gingen we wel eens naar het Zuidplein of Alexandrium. Dan gingen we daar een dagje shoppen. En daar is mijn liefde voor mode eigenlijk wel begonnen.
0: Okay.
2: Maar ook mijn afkeer voor fast fashion. Dus uiteindelijk merkte ik dat ik het veel leuker vond om in de kringloopwinkels buiten het centrum te gaan shoppen.
0: Ja, want dat is dus dan sustainable fashion.
2: Ja, klopt. Dus alles wat we bekleden voor de komende 6 generaties op deze wereld. Dus ik ben er als ontwerper wel voorstander van om te kijken wat hebben we allemaal al. En het is eigenlijk ook nog super leuk om in de kringloopwinkels te struinen naar pareltjes.
1: Hey, en je hebt nu dus een rugleuning van RET gekregen om daar iets heel moois van te gaan maken. Maar kan je letterlijk alles gebruiken wat je tegenkomt?
2: Goeie vraag. Ik denk dat sommige mensen het misschien soms ook vies vinden om met gevonden en gebruikt materiaal te werken. Maar ik maak het eigenlijk altijd schoon. En verder, ja, er zit echt zoveel potentie als je maar goed kijkt. Het is echt een manier waarop je naar materiaal kijkt. En verder is het ook een kwestie van alles onder de naaimachine gooien. En als het niet lukt, dan ga ik gewoon net zo lang door tot het wel lukt eigenlijk.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, Ilse, wat dan het volgende Rotterdamse icoon is wat je in petto hebt voor ons.
2: Ja, nou, in het Alexandrium is nu een pop-up te zien in de oude Zara-store. Daar zie je nu een van een oud oranje werkpak een Picobello BV-pak.
0: Dus van de jongen van Waardenberg, ja.
2: Ja, precies. Dus echt op de iconische dingen van Rotterdam, die wil ik op de catwalk brengen.
0: Nergens aankomen, Picobello BV.
2: Ja, precies. Ja, dus dat zijn ook voor mij echt iconische dingen vanuit mijn jeugd. En hier, ik weet niet of je het goed kan zien, hier staat ook een paspop met een jurk gemaakt van klamboes. En daar komt ook nog even een mooi Rotterdams motto op. Dus ja.
1: Wat leuk. Hey, 19 september loop je in Alexandrium over die catwalk. Hè? Dat is eigenlijk het einde van de games waar je aan meedoet. Maar mensen kunnen ook op jou stemmen, want er staat ook een hele mooie prijs tegenover als je die wint, hè?
2: Ja, klopt. Als je wint, dan mag je op de catwalk komen in de Laurenskerk in Rotterdam. Dus dat is echt niet zomaar een plek.
0: Okay.
2: En daar mag je dan nogmaals je collectie tonen. En dat is echt tijdens de echte Fashion Week, zeg maar. Dus,
0: maar dan is de vraag, Ilse, als jij gaat winnen, ga jij dan zelf met die tasjes lopen of ga je Milou vragen om dat te doen?
2: Nou, echt, ik ben helemaal in voor Rotterdammers die op de voetbal willen meedoen. Dus,
1: ik hou me aanbevolen. Zullen we samen gaan? Ja. Dat lijkt me leuk. Ik kom je in ieder geval aanmoedigen.
2: Leuk.
1: Ilse, dankjewel voor je tijd. En waar kunnen we nog stemmen tot kort?
2: We kunnen stemmen op de link in mijn bio. Je kan me volgen op Ilse.Veening op Instagram. En daar kan je ook alles over het proces zien. Dus doe.
0: Dankjewel, Ilse. En ik wens je onwijs veel plezier met zowel je creaties als de wedstrijd.
2: Yes, dankjewel. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran hoorde je. Op Radio Rijnmond met Castle on the Hill.
1: En zometeen hoor je Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: We hadden eerder deze week het verhaal van de stieren op de randweg Dordrecht. Maar het kan altijd erger, vonden ze in Noord-Holland. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige

0: op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij nu de verkeersinformatie. Met de vier langste files bij ons in de regio. Namelijk op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 4 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer, 8 minuten. Dan verderop op de A15. Het is daar druk. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. 9 kilometer, 11 minuten vertraging. En tot slot ook op de A20 file Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. 11 kilometer. En dat doe je ook 11 minuten lang over.
2: Die drukte heeft misschien wel een beetje te maken met het weer van deze ochtend. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Want het miezert, het regent, het is best wel nat, hè?
3: Ja, zeker weten. Dat zou er zomaar mee te maken kunnen hebben, inderdaad. Bewolking, grijs, soms regen of motregen. Het is wel zacht op dit moment, 19 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 22 graden. Komt de zon ook af en toe tevoorschijn, wordt het ook wat vaker droog. Er staat wel een stevige zuidwestenwind vandaag. Die is krachtig aan de kust daar, met windkracht 6. En morgenochtend krijgen we ook te maken met veel wind. Een krachtige tot harde, langs de kust misschien wel een stormachtige zuidwestenwind morgenochtend. Een windkracht 8 daar. Ook krijgen we dan gedurende morgenochtend te maken met zware windstoten, zo tussen de 75 en 90 kilometer per uur. De zwaarste windstoten morgenochtend dan in ons kustgebied. Daarvoor heeft het KNMI ook een code geel uitstaan. In de middag neemt die wind morgen wel wat af, maar dan zakt de temperatuur terug van 22 naar ongeveer 18 graden. Maar goed, we sluiten natuurlijk wel af met goed nieuws, want het weekend ziet er goed uit. Het blijft overal droog, periode met zon. Zaterdag 21 graden en zondag zelfs 24 graden.
2: Even doorbijten dus en dan naar een mooi weekend. Dankjewel, Stefan.
3: Zeker weten.
2: Hoi. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Op vrijwel alle plekken waar in het openbaar gezwommen kan worden zitten te veel chemicaliën in het water. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu. Volgens de onderzoekers is er minder aandacht voor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld E. coli en blauwalg, want daar word je tenminste meteen ziek van. Maar op lange termijn zijn ook die chemicaliën gevaarlijk, zeggen ze. Sommige plekken vallen op, zoals het Waaltje, waar dat ligt bij Heerensdam. En in de kerk, waar 12 onderzochte stoffen een te hoge waarde van in het water zit. Ook de binnenbedijkte Maas in de Hoekse Waard wordt specifiek genoemd. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit zijn beland is maar weinig hulpverlening beschikbaar die aantoonbaar werkt. Daarom zijn meer behandelingen nodig, specifiek voor deze doelgroep, blijkt uit nieuw onderzoek. De meeste behandelingen zijn gericht op jongens, omdat ze ook het grootste aandeel hebben in de criminaliteit. Meiden hebben vaak andere problemen. In Nederland blijkt maar één behandeling beschikbaar die goed is onderzocht. Die is gericht op agressieregulatie. Van veel andere hulpvormen is maar de vraag of ze werken. Het totale aandeel van meisjes in de jeugdcriminaliteit is de laatste jaren overigens gelijk gebleven. En deze week hadden we natuurlijk de hooglanders, die grote stieren die aan de wandel gingen over de randweg Dordrecht. Nou, dat kunnen wij beter, moederstel paarden hebben gedacht in Noord-Holland. Die trokken namelijk met z'n 12 door de Wijkertunnel bij Beverwijk gisteravond.
2: Door de tunnel?
4: Ja, inderdaad. De beelden van de paardjes in galop die staan op sociale media. Daarop is te zien dat de paarden de tunnel uitkomen rennen, terwijl je verderop gewoon allerlei auto's over de snelweg ziet rijden. Rijkswaterstaat heeft meteen de rode kruisen aangezet boven een van de tunnelbuizen. Het heeft niet tot ongelukken geleid, zegt Rijkswaterstaat verder. Maar hoe ze nou op de snelweg terecht zijn gekomen, dat is een raadsel. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig uit een weiland in de buurt. Inmiddels zijn de paarden allemaal gevangen. Het waren er 12.
1: Ik hoor ze al.
4: Niet in de gang, maar op de snelweg.
1: Dankjewel, Dave.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: We zijn meteen muziek van de Black Eyed Peas. Maar eerst Bryan Adams.
2: Summer of 69.

0: Lekker Peace and Where's the Love was dat voor je op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, voetbalnieuws wel te verstaan, want vannacht om 12 uur sloot de transfermarkt in Nederland. Zijn er dan op de valreep nog transfers tot stand gekomen? Bij onze regionale clubs bijvoorbeeld. Rijnmond sportverslaggever Frank Stout, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, laten we dan maar beginnen met Feyenoord. Hè. Heeft technisch directeur Rigaud nog een slagje kunnen slaan?
3: Nou, een heel klein slagje, maar die was al eerder geslagen, hè, met de Duitse reservekeeper. Mm-hmm. En het ging met name om Reece Nelson natuurlijk. Hè. Dat was eigenlijk gisteren ook al bekend, gisteren rond de middag. Die wordt aan de selectie toegevoegd, die snelle buitenspeler. Dus eindelijk weer eens een linksbuiten. Maar goed, die jongen heeft zo weinig gespeeld de afgelopen tijd. Dat je kan afvragen in hoeverre hij wedstrijd fit is.
2: Ja, maar Reece Nelson is wel een bekende naam. Die heeft dus blijkbaar wel indruk gemaakt in de periode dat hij hier zat bij Feyenoord.
3: Nou ja, in dat Conference League jaar speelde hij gewoon in de basis. Hè? Die finale in Tirana, die werd verloren van AS Roma. Dus toen heeft hij het echt goed gedaan. Maar hij heeft in een later interview wel aangegeven dat met name kwam door Arne Slot. Nou ja, we weten dat Slot weg is. Dat nu Giovanni van Bronckhorst en Sipke Joshoff te trainen zijn. Wel met een klein beetje Slot invloeden. Maar de vraag met name is wanneer hij wedstrijd fit is. Want hij heeft solo niet serieus gespeeld. Is uitgeleend aan Fulham. Maakte daar ook geen geweldige indruk. Dus ja, het is echt een gokje.
0: En dan even over Rigaud, Frank. Want welk cijfer geef je hem over deze transferperiode?
3: Nou, 4,5, 5.
0: Dat is niet zo goed.
3: Zoiets. Nee, daar ga je niet mee over, normaal gesproken. Maar er zijn wel verzachtende omstandigheden. Hè? Want hij is daar niet bepaald in een gespreid bedje terecht gekomen. De Kloes heeft het niet goed achtergelaten. Er moest heel erg gesaneerd worden. Er was een selectie van 43 spelers. Heel veel dood hout wat weggesneden moest worden. Nou ja, dat is gebeurd. Maar het was meer saneren dan presteren. Dus ja, we spreken hem vandaag rond 11 uur. Ja, dan is de vraag of die doelstelling kampioen worden. Wat Giovanni van Bronckhorst meermaals heeft gezegd. Of dat nog wel realistisch is. En hoe kan het nou dat er best wel wat geld is binnengekomen, maar dat het amper uitgegeven kan worden? Dat zijn wel relevante vragen om te stellen.
2: Ik heb de naam van Hajj Moussa niet op de lijst zien staan van vertrekkende spelers, maar ik hoor wel geluiden dat hij wellicht toch nog naar de Saoedische competitie kan, omdat daar de transferwindow nog open zou zijn. Wat weet jij daarvan?
3: Ja. Nou, die transferwindow zou open zijn is open tot 6 september. Alleen de vraag is, hoe concreet is die interesse nou echt in Hajj Moussa? Weet je, verschillende media die spreken elkaar een beetje tegen. En volgens onze informatie is Al Hilal helemaal niet zo concreet voor Hajj Moussa. Maar goed, er kan nog wat gebeuren. Alleen, ja, ik kan het me niet voorstellen dat je Ueda verkoopt. Je hebt eerder Sauer al verkocht, dus je linksbuiten en je spits. En dan zou je ook nog eens je rechtsbuiten gaan verkopen. De enige creatieve speler ongeveer in die selectie. Ja, als je dat doet, dan neem je echt definitief afstand van de titel.
2: Van de twee ogen die je hebt, Frank, heb je er anderhalf op Feyenoord gehouden. Dat andere kwart waarschijnlijk op Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Heb je daar nog wat nieuws over?
3: Nou, de meest opmerkelijke transfer die kwam gisteravond. En dat was Isaac Babadi. Die wordt gehuurd door Sparta van PSV. En toen dacht iedereen, nou ja, oké, leuk, prima, een jaartje huren en dan weer terug naar Eindhoven. Maar Sparta heeft een optie tot koop bedongen. En dat is wel interessant, want Babadi, 21 jaar, echt een supertalent uit de opleiding van PSV. Speelde daar ook 6 Champions League wedstrijden onder andere. Maar brak toen echt nooit door. Schijnt een beetje een moeilijke jongen te zijn, is verhuurd aan Antwerp voor seizoen. Nou ja, daar ging het ook niet helemaal lekker. Dus ja, hij kan de vervanger worden van Ioni Santos, die ook op meerdere posities inzetbaar is. Ja, dat geldt voor Babadi ook. Als je hem op het rechte pad kan krijgen, ja, dan heb je echt een hele goede speler. En ik begrijp dat en Fortuna en Sparta vochten om zijn handtekening. En dat hij uiteindelijk heeft gekozen voor Sparta, omdat Rogier Meijer de trainer is. NEC natuurlijk, zevenleden. En Babadi komt uit de opleiding van NEC. Ah. Dus die twee, die kennen elkaar. Dus ja, als iemand Babadi weer aan het voetballen kan krijgen, dan zou dat misschien wel Rogier Meijer kunnen zijn.
2: Ik heb die naam opgeschreven. Leuk om in de gaten te houden. Babadi dus bij Sparta. Dankjewel, Frank Stout, over het laatste voetbalnieuws rond die transferperiode die gisteren dus sloot. Ja.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Toontje Lager en stiekem gedanst. En misschien ga ik dit weekend wel stiekem dansen op de Wereldhavendagen. Want daar is Radio Rijnmond ook te vinden.
1: Kun je daar dansen dan?
0: Nou ja, je kan altijd dansen op onze lekkere
1: muziek. Ja, dat is helemaal
0: waar.
1: Dat is helemaal waar. En de Wereldhavendagen is dan wel een groot podium gelijk, Milou.
0: Nou, dat is waar.
1: Want dat is natuurlijk zeer groot. En daar zijn we inderdaad met de radio ook live bij. Morgen lunchbreak met Erik Lemmers van 12 tot 2 vanaf de Wereldhavendagen. En ook het weekend hoor. Zondag 5 en zaterdag 5 en zondag 6 september staan we op het Willemsplein bij de veiligheidsregio. Bijvoorbeeld Ronald van Oudheusen, die presenteert dan van 10 tot 1. En Sheryl Samson neemt de volgende 3 uur voor haar rekening. Kortom, Rijnmond is echt wel aanwezig op die Wereldhavendagen. En het is ook altijd mooi om te zien de drukte in de stad. De spuitboten die laten de toeristen genieten van de havenstad die Rotterdam is. Dit is Emily Sandé, Next to Me.

0: Haar naam klinkt Frans, maar she is oh so British. Emily Sandé hoor je met Next to Me.
1: Zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint natuurlijk traditiegetrouw met zijn 5 aan 9. Nou, dat is een heerlijke hoor. Vandaag met onder andere Spargo, Rick Ashley en de Time Bandits voor je.
0: Zo, jaren 80 all over dus in die 5 aan 9 zometeen. Ruud de Boer op 9 tot 12. Milou, wij proberen het morgen nog een keer.
1: Gezellig. Tot morgen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: In Rotterdam is het 19 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. 9 uur geweest, je bent bij de Boer op. En de koffiecorner is zojuist opengegaan. Je kunt meepraten over het nieuws. Hè. De vliegtax gaat toch iets minder omhoog. De reisbranche vindt dat maar een halfslachtige oplossing. In plaats van 72 naar 60 euro. Maar zou die niet gewoon flink omhoog moeten? En de Wereldhavendagen komen eraan. Ga jij weer op pad? En wat fascineert jou nou aan die haven? Laat het me weten. Ook je luisterpleisterplaats is van harte welkom. Ik ga zo meteen helemaal in de disco classic van de 70s en 80s. Want er komt een heel leuk feestje aan en er hoort een heel leuke 5 na 9 bij. Eerst het laatste nieuws. Volgens mij het de 70s toch? Jij ook, Dave?
15: Nee, zeker niet.
14: Oh, sorry.
15: Ik ben echt een 80s kid.
14: Oké. Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Op het Middellandplein in Rotterdam-West is een fietser onder de tram gekomen, meldt de politie. Het slachtoffer zou met zijn been klem zitten tussen de fiets en de tram. De traumahelikopter die was opgeroepen na de eerste melding is rechtsomkeerd gegaan. Het slachtoffer is bij kennis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren op Middellandplein is niet bekend. De politie heeft het rijbewijs van een man in beslag genomen nadat hij gisteren op het Bachplein in Schiedam meerdere auto's heeft aangereden. 4 wagens raakten beschadigd, de schade aan de voertuigen is groot. De auto van de oudere man stond op een parkeerterrein. Hij knalde eerst op twee wagens toen hij zijn auto wilde parkeren. Een eindje verderop raakte hij er nog eens twee. Volgens de lokale omroep 2 in Schiedam is de man erg geschrokken, maar niet gewond, wel naar het ziekenhuis gebracht. Het CBR moet gaan beoordelen of de man überhaupt nog in staat is om auto te rijden. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is weinig bewezen effectieve hulp beschikbaar. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het kennisinstituut WODC. Er is maar één behandeling die goed is onderzocht en veelbelovend lijkt. Dat is een therapie gericht op het regulieren van agressie. Meiden hebben vaker andere problemen, zoals angst, problemen thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek is gericht op meiden. Hoewel meisjes minder vaak opnieuw in de fout gaan dan jongens, kan ineffectieve hulpverlening op langere termijn grote gevolgen hebben. Op honderden zwemlocaties in ons land zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie, Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën, zoals E. coli en blauwalg, want daar kan je direct ziek van worden. Maar op sommige plekken zitten er van meer dan 10 chemische stoffen te hoge gehalte in het water. Van de bijna 100 plekken die zijn onderzocht staat het Waaltje tussen Ridderkerk en Heerensdam het hoogst. Daar zitten van 12 stoffen te veel in het water, goed voor een derde plek. Ook de binnenbedijkte Maas in de Hoekse Waard staat in de top 20. Volgens de onderzoekers zou meer focus moeten zijn op waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu al gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. De wegenkaart kleurt diep oranje, dan wel rood. Ofwel, het is heel erg druk op de wegen in Zuid-Holland. Dus ik beperk me even tot het melden van files die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer. De A4 als eerste. Rotterdam richting Schiphol. Richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk-Plaspoortpolder. Een kwartier extra reistijd. Dan de 12. Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunette. Ruim een uur vertraging. En dat heeft te maken met een politieonderzoek op de A27. Eens even kijken. Dan de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en knooppunt Ridderkerk. Een kwartier extra. 20 minuten ben je langer onderweg op de A27. Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Door dat politieonderzoek. Twee rijstroken zijn afgesloten. En dan zijn er nog wat vertragingen op de provinciale wegen. Bijvoorbeeld op de N210, Schoonhoven richting Nieuwegein. Tussen Benschop en aansluiting met de 2. Een half uur vertraging. En de N228, Gouda richting de Meern. Tussen Montfoort en aansluiting met de 12. Een kwartier extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En als je dan toch een beetje staat aan te schuiven, geniet dan vooral van een heerlijke 70s en 80s vibe. Want die komt wel door in de 5 na 9. En waarom, dat hoor je zo meteen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets, volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
17: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: en een toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.

0: Oei, mijn piratentijd komt tevoorschijn. Phil Ferran en Galaxy en What Do I Do bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Dave Blans. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, ik heb deze lijst even doorgenomen gisteren. En toen dacht ik, oei, dit zijn allemaal van die plaatjes die je nooit meer hoort. Maar dat is jullie unique selling point, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik ga al jaren naar die parties en elke keer hoor je wel dezelfde nummers. Die blijven lekker natuurlijk. Ja. Je ziet de mensen dansen en kennen. Maar toen dacht ik, ja, er is nog veel meer. En ook de Nederlandse inbreng, weet je wel.
0: Ja, Dave Blans uit Dordrecht. 59 jaar jong. En gaat een heel erg leuk feestje organiseren. Komende 4 oktober, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Zondagmiddag van 2 tot 6. Ja, in Match, de bovenzaal.
0: Ja, wat leuk. Jullie gaan dus echt alleen maar platen draaien die je eigenlijk bijna niet meer hoort.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Naast de geëikte nummers doen we dan die. Ja. En het is vooral namelijk disco classics, 70-80's. Maar ook in die tijd hoorde je ook reggae, funk en soul. Die draaien we ook, die bekende hitjes van toen.
0: Ja, bijzonder decennium, hè, inderdaad. Of bijzonder tijdperk. Ja, want je zat net met die transformatie met punk en met soul. En nou ja, goed, alles kwam tevoorschijn in die jaren.
2: Ja, dat klopt,
0: hoe lang draai je eigenlijk al?
2: Nou, ik ben eigenlijk organisator. Ik ben nog bezig aan het draaien. Op dit moment draait Timothy van der Holst.
0: Ja, jij doet samen met Timothy, doe je het, hè? Ja.
2: Ja. Misschien wel bekend bij jullie, DJ Roots. En,
0: ja, wat goed.
2: En samen met hem,
0: ja. En waar is dat? Is dat puur uit passie? Of wat, waarom begin je hieraan?
2: Ja, ik had gewoon die gedachte van de vergeten nummers, die moeten weer tevoorschijn komen. bij de laatste keer als feestje voor de zomerstop deden we Whenever You Need Somebody van Rick Astley, weet je wel. En die mensen ook meezingen. Ja. En zo van, hé, leuk dat jullie die ook draaien, weet je wel.
0: Ja, precies. Ja, want meestal kiezen veel radiostations ook, maar gewoon ook DJ's op locatie. Die kiezen natuurlijk voor de veilige kant, hè. De floorfillers noemen we dat dan maar. Ja. Maar jullie kiezen daar even anders voor. Nou, het is inderdaad, ik zat te genieten van de lijst gisteren, maar de luisterers laten we even meegenieten. In ieder geval eerst even dat feest. 4 oktober dus. De Forgotten Disco Classics in Dordrecht. Is dat trouwens de eerste editie?
2: Nee. Dit is eigenlijk, we hebben zomerstop gehad en we zijn eigenlijk begonnen bij de Rebel toen Tim de zaak nog had. Ja, maar daarna had hij hem verkocht en we konden gelukkig bij Ferry terecht van Mets in de bovenzaal. Het is een leuke zaal, een grote zaal ook. Ja. En gezellig gemaakt met discolichten en zo, weet je wel.
0: Kijk eens aan. En is er nog een dresscode?
2: Nee, dat niet. Maar ik vind het wel heel leuk als mensen bekleed gaan.
0: Ja, precies. Wat is jouw dresscode? Wat ga jij aantrekken?
2: Ja, zo'n gouden bloesje, weet je wel.
0: Oh, ja.
2: Ook leuk om te vertellen. We hebben dan Sonja, die loopt dan ook met zo'n, in 70's. En die deelt dan de snoepjes uit. De Candy Girl, weet je wel.
0: Oh, de Candy Girl, ja. En jij laat de foute snor groeien, begrijp ik.
2: Nou, dat niet, denk ik.
0: Goed. Hey, die snoepjes waar we het over hebben, de muzikale snoepjes. Just For You van Spargo heb je in de lijst bij ons gezet. Je zei het net al, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Maar deze is ook leuk, de Time Bandits. En dat is natuurlijk een Nederlandse, Nederlands trots, hè? Nederlands trots. I'm Shooting Love. Dat is I'm Only Shooting Love. Dat is er eentje van de Time Bandits die je nooit hoort.
2: Ja, weet je wat leuk is, Ruud? Ze zijn nog steeds bezig. En Masada ook. En ik ben pas geweest in Breda naar de Time Bandits met Ali de Sidding. Ja. En dat was echt te gek. En ze hebben Living It Up hebben ze opnieuw uitgebracht. Ja, ja. Met Louise Lane en Henk Westbroek en nog een paar.
0: Ja, dus, goed, die gasten die blijven maar doorgaan. Het is wel een octaafje lager, hè, begrijp ik.
2: Ja, dat
0: wel. En de tweede die we nu gaan draaien. Ja, nou, eerst even What Do I Do van Phil Ferran en Galaxy. Dat is ook zo'n plaat die je nooit meer hoort, dan 1984. Die we nu gaan draaien, Casey in the Sunshine Band, Keep It Coming Love. Ja, prachtig.
2: Ja, je hoort meestal That's the Way, dat weet je wel, That's the Way I Like It.
0: Ja,
2: deze is ook lekker. Hij had best wel heel veel hits, hoor. Volgens mij is hij nog steeds bezig.
0: Ja, ongelooflijk. Hè? Ja, ik bedoel, die muziek die krijg je nooit uit de lijven van die geweldige artiesten.
2: Nee.
0: Dave, ik wens jou een fantastische avond 4 oktober. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken. Waar kunnen mensen trouwens terecht als ze nog een kaartje willen bemachtigen?
2: Oh, kaartjes krijgen verkrijgbaar via Match. En dan gewoon op hun site en dan bij Agenda. En dan staat ons feest tussen van 4 oktober. En bij de zaal kunnen we ook nog kaartjes krijgen als het nog niet uitverkocht is.
0: Forgotten Disco Classics in Dordrecht. Dankjewel voor het aanvragen. En ik ga met alle liefde de tweede van de 5 naar 9 voor je draaien.
2: Graag gedaan.
0: Okay. Dankjewel, Dave. Ja, hoi, hoi. Yes,
2: doei.
0: Casey and the Sunshine Band. And keep it coming, love.

0: op de Forgotten Disco Classics in Dordrecht. Vergeten parels uit de jaren 70 en 80. En dat gaat allemaal gebeuren op 4 oktober. En Dave Blans had ik net in de uitzending, die had deze heerlijke 5 naar 9 aangevraagd. Nou, wil je ook een 5 naar 9 horen? Dan ben je van harte welkom om die aan te vragen. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabyte Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabyte Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabyte.nl.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is nog steeds behoorlijk druk op de wegen, dus ik beperk me tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. En dan kom ik al snel uit op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Kanaleiland. Hou daar rekening met 40 minuten. Dan de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Een kwartier extra reistijd. En tussen Sliedrecht-West en Knoopend Ridderkerk nog eens een kwartier. En dan nog een kwartier extra op de 27, Gorkum richting Utrecht, tussen Lexmond en Houten door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Gaan we naar de weersverwachting voor vandaag. Ja, de R zit nu wel weer behoorlijk in de maand. Hè? Wat een miserigheid. Lichte regen of een bui, dat is een beetje het menu voor vandaag. Hoewel de zon misschien, als die zin heeft, is even laat zien. Het wordt maximaal 22 graden bij een stevige zuidwester. Vanavond is het droger. In de nacht kan weer wat lichte regen vallen bij een stevige zuidwestenwind. Het is wel zacht met minima rond 19 graden vannacht. En morgen verloopt de ochtend onstuimig met veel wind en kans op zware windstoot. En bovendien valt er soms wat regen. Temperaturen schommelend tussen de 22, maar het zakt later naar 18 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
11: Goedemorgen, er is nog altijd geen einde in zicht van de ruzie tussen de Rotterdamse ondernemer Wim Beelen en pro-raadslid Kevin van Eikeren. Sterker nog, Beelen dreigt met een rechtszaak als Van Eikeren sommige uitspraken niet terugneemt. Volgens Van Eikeren was Beelen een patjepeer en een speculant. Hij beschuldigde de ondernemer ervan dat hij het gebied overnam om er geld aan te verdienen als er woningen moeten komen. Nou, Beelen zegt dat is onzin, want inmiddels is Spelen bij Beelen gewoon geopend. Pro in Rotterdam doet het schandalig dat Beelen dreigt met een rechtszaak. Ze vinden dat de ondernemer probeert een politicus mond dood te maken. De kwaliteit van het Nederlands zwemwater verbetert nauwelijks. Naast bacteriën en blauwe algen zijn in veel zwemwater ook chemische stoffen aangetroffen boven de gestelde norm. En daar krijgen zwemmers geen informatie over, blijkt het onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. De onderzoekers wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Wat opvalt, 2 water uit onze regio in de top 15. Het gaat om de Waal bij Ridderkerk in Heerasdam en de Binnenmaas in de Hoekse Waard. In de Waal zitten 12 stoffen die

0: de norm overschrijden. Het staat daarmee landelijk op plek 3. In de Binnenmaas zitten 10 stoffen boven de norm. De Plassenhoekse Waard staat daarmee op plek 12. Toch is er geen sprake van acuut gevaar, zeggen de onderzoekers. En aan de Britse zuidkust wordt deze zomer een record aantal octopussen opgevist. De Octopus vulgaris. Ja, die kennen we eigenlijk vooral uit het Griekse en het Spaanse restaurant. Maar door warme zeewater, door klimaatverandering, is de octopus nu massaal voor de Britse kust beland. Britse vissers die zijn er wel blij mee. Er valt goed geld aan te verdienen. Op een recorddag deze zomer lag over 100.000 kilo aan octopus op de vismarkt. Nou ja, voor de vissers is dat een fijn financieel extraatje. Vissers die vooral krabben en kreeften vangen zijn er minder blij mee, want
1: Dat staat voedsel net, ja, op het menu van die octopus.
0: Zeker. Ja. Inmiddels is wel het aantal octopussen dat aangeboden wordt zo groot dat er sprake is van een overschot. En dat wordt dus nu geëxporteerd weer naar Griekenland en Spanje.
1: Oh, jongen. Ja, we lachen er wel om, maar die klimaatverandering, dat is natuurlijk niet.
0: Nee, is niet goed.
1: Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Met nu Bluff.

Morgan Wallen en Tate McRae en What I Want bij Radio Rijnmond in De Boerel. Ik de mededeling van huishoudelijke aard, want de Benelux-tunnel richting Den Haag, richting Rotterdam, is, hebben we het dan over. Die is dicht. Er staat een auto met pech en die kan niet meer voor of achteruit. Dus die hebben ze tijdelijk dichtgegooid. Dus hou even rekening met extra vertraging als je die kant op gaat. En verder kun je natuurlijk op een andere manier langskomen in de koffiecorner. Hoef je niet eens voor in de auto te stappen of op de fiets met deze mieze regen. Nee, je kunt gewoon de app openen, rechtsboven klikken op App Ons. De Wereldhavendagen komen eraan. Waarom is dat zo aantrekkelijk voor jou? Ga jij ook echt iets bekijken? Nou, laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En ik ben ook benieuwd naar jouw voorbereidingen voor de R. Want je luistert natuurlijk naar jouw radio met de grote R. Maar de R zit ook weer in de maand. Wat doe jij om een beetje gezond te blijven? Ga je weer allerlei supplementen tot je nemen en zo? Nou, wat zijn de tips om het een beetje gezond te houden de komende R-maanden? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En vergeet dus niet je luisterpleisterplaat door te geven. Hè? Dus ik ben benieuwd waar je uithangt. Misschien ben je wel hard aan het werk achterin de bakker. Hè? Ben je een heel mooie verjaardagstaart aan het maken. Of je bent de kantine aan het voorbereiden. Op weer straks die massale instroom van alle personeel. 100 man die komen eten. Of misschien ben je wel heel wat anders aan het doen. Dan zit je gewoon lekker beneden op de bank van je tweede bakje koffie te genieten. Laat het me weten. De luisterpleisterplaat is van harte welkom op

Zeker met deze miseregen is dit natuurlijk een hele welkome plaat. Hè? Elisa Doolittle en Pack-up bij Radio Rijnmond. We gaan alweer voorzichtig richting het nieuws van 10 uur. Maar niet voordat we natuurlijk alle ruimte hebben gegeven aan Westlife. If I Let You Go.

kijkers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw Radio Rijn.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: In Dordrecht is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest en het komend uur gaan we natuurlijk de nieuwsquiz spelen. Heb ik weer een leuke prijs tegenover staan. En ik ga zo meteen eens even bellen met de artistiek leider van Rotterdam Pride. Want de line-up is bekend en dat ziet er heel goed uit. En het gaat ook weer helemaal losbarsten. En zo meteen eens eventjes over die line-up praten, maar ook over het belang van de Rotterdam Pride. En wat er allemaal verder op het programma staat. Eerst het laatste nieuws krijgen van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
6: Goedemorgen. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder een tram is gekomen op het Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam eraan klem te zitten tussen zijn fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers afgezaagd. Daarna werd de tram een beetje opgetild, zodat het been van het slachtoffer weer vrij kwam. Het slachtoffer is daarna voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Een pand in Overasselt in Gelderland dat eerder deze week werd belaagd door een groep gewapende mannen gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van Heumen, waar Overasselt onder valt, al laten weten op een persconferentie. De politie doet nog altijd onderzoek in het pand. Er komen camera's te staan en Jan G., de bewoner van het mogelijke doelwit, heeft een gebiedsverbod gekregen voor 2 weken. De politie onderzoekt ook een dreigvideo waarin gewapende mannen dreigementen uiten richting Jan G. Het pand dat nu voor een jaar dicht gaat, is al 3 keer eerder gesloten geweest. Zo werden 2 jaar geleden al eens een keer 25 kogels op het pand afgevuurd. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vanmorgen een nieuw record bereikt. Langs de snelweg betaal je nu €2,69,2, 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten sinds februari. In mei werd het eerste hoogtepunt bereikt en vooral de afgelopen week schoot 60,2 cent, 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten sinds februari. In mei werd het eerste hoogtepunt bereikt en vooral de afgelopen week schoot de prijs weer omhoog. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is weinig bewezen effectieve hulp beschikbaar. Dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit. Er is maar 1 behandeling die goed is onderzocht en veelbelovend lijkt. Dat is een therapie gericht op het reguleren van agressie. Meisjes hebben vaker andere problemen. Dan kan je denken aan angstproblemen thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek is gericht op meiden. Hoewel meisjes minder vaak opnieuw een delict plegen dan jongens, kan ineffectieve hulpverlening op lange termijn grote gevolgen hebben. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien, tot maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel Dave. De ochtendspits lost langzaam op, maar dit zijn nog wel vertragingen op de A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar ook 10 minuten vertraging. De 16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech de boel een beetje op te houden. De rechterrijstrook is voor de zekerheid afgekruist. En natuurlijk ook het standaard bruggennieuws op de 27 en de N3. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen, ja, dat is wel leuk om die weer eens te horen. Nick Kamen bij de Boekgroep.
7: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4.000 vierkante meter.

0: vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De boer op. Ruud

0: Nick Kremen en I Promise Myself bij Radio Rijnmond. Ja, het komend weekend is natuurlijk dat evenement de Wereldhavendagen. Maar vergeet dat andere grote evenement niet. En dat is over, over 2 weken. Van 17 tot en met 27 september de Rotterdam Pride. En ik heb het genoegen om nu met Nico Musebrink te spreken. De artistiek leider van Rotterdam Pride. Want de line-up is bekend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een indrukwekkende line-up. Maar dat kun je beter zelf vertellen.
1: Ja, toch? Ja, we zijn er zelf super blij mee. Yeah. Dat wij dit jaar voor de weer op Willemsplein staan op 26 september met een toffe line-up. Yeah. En we hebben ons best gedaan om mensen uit de community een plek te geven van verschillende achtergronden, verschillende groepen weer. Yeah. En dat ze gezien worden. En we zijn heel trots dat we onder andere Jaya hebben. We hebben Child of Destiny, een toffe tribute act. Technisch zelf natuurlijk. En we hele toffe dieren hebben, heel veel performances. En toffe artiesten die ook echt muziek in de muziekwereld op dit moment bezig zijn in de queer scene onder Babs. Dus we zijn er super trots op.
0: Ja, wat goed. En wat ook weer is gebleven, is Queertopia. Hè? Dat was vorig jaar geïntroduceerd bij Rotterdam Pride. Leg even uit waarom Queertopia zo belangrijk is.
1: Ja, Queertopia is eigenlijk onze artistieke koers. Daar willen we echt, daar maken we ons hart voor de aankomende jaren. Omdat we juist vinden dat in een stad als Rotterdam en eigenlijk op de hele wereld, dat we samen met iedereen, queer en ally, eigenlijk onze Queertopia, onze toekomst moeten gaan vormgeven. En dat willen we eigenlijk tijdens onze 11 dagen heel erg doen, met z'n allen. Ja. En Queertopia is echt ons toekomstbeeld. Ja. En we willen dat samen vormgeven en kijken hoe willen we nou met z'n allen leven, hoe willen we nou met elkaar omgaan. En dat is leuk om daarover na te denken met z'n allen, met heel veel organisaties samen.
0: Ja, en dat is eigenlijk een soort introductie van een maatschappelijk debat. Hè? Want heel vaak denk je bij Pride, oh ja, dat is leuk. Dan komen de boten voorbij of dan komen de praalwagens voorbij. En dat was hem dan weer. Ja, nee, maar zo wordt er natuurlijk wel vaak over gedacht.
1: Zeker. Nou ja, het blijft natuurlijk een maatschappelijke discussie uiteraard. Maar in ons Queertopia, zo wil ik het even benoemen. In ons Queertopia protesteren wij. We moeten nog steeds vechten voor heel veel rechten. Ja. Ook in Nederland. Ja. Maar daarnaast is het uiteraard ook wel een feest. Dus dat moeten we niet vergeten. Maar het is helaas niet zo makkelijk zoals we vaak denken. Dus we moeten helaas nog vechten. En ook hebben wij heel veel rechten in Nederland. Moeten we ook denken opkomen voor andere landen en andere plekken op de wereld waar die het niet zo makkelijk hebben op dit moment.
0: Rotterdam, en dat kunnen wij doen. Rotterdam ook een beetje als gidsstad.
1: Als wat, sorry?
0: Als gidsstad.
1: Zeker. Ja. Kijk, we proberen Rotterdam te laten zien wat we doen en wat we kunnen. En met onze know-how, maar ook met onze connecties en met onze liefde voor Rotterdam en onze stad, hopen we dat ook naar over te kunnen brengen naar andere plekken. Dus dat is wel tof als we mensen kunnen inspireren.
0: Ja. Pride is still a protest, hè? Dat is ook een van de motto's.
1: Pride is still a protest, zeker weten.
0: Ja. Wat kan ik verwachten, behalve die line-up natuurlijk? Want het is een evenement van 17 tot en met 27 september. Wat gaat er allemaal nog verder gebeuren?
1: Ja. Pride nodigt eigenlijk heel veel organisaties in de stad uit om zelf evenementen te organiseren. Ja. Dit jaar is er weer een stadsdebat waar we met verschillende politieke partijen gesprek gaan over dingen. Mm-hmm. Zodat er ook verbetering in komt. We hebben ook een aantal ambassadeursprojecten van werkworkshops, maar ook gewoon heel simpelweg bij elkaar komen. En één voorbeeld daarvan, waar ik heel trots op ben dat dit jaar weer gelukt is in samenwerking met Rotterdam Centraal, is gewoon een headquarter op station. Dus daar gebeuren van allerlei dingen. En daar hebben we ook verschillende onderwerpen. Ja. En hopen we ook mensen te kunnen ontmoeten die misschien niet zo snel naar andere plekken komen van Pride.
0: Ja, precies. Meer begrip dus. Onbekend maakt onbemind. Dus dat is ook denk ik een van de belangrijke. Zo werkt dat natuurlijk helaas wel. Ja, precies. Ik zei het al, 17 tot en met 27 september. Meer info. Ik zie dat jullie al de line-up hebben gepubliceerd. Rotterdam-pride.nl.
1: Zeker.
0: Ja, nou ik wens je ongelooflijk.
1: Ja, ik wil één oproep doen. Als er luisteraars zijn nu op dit moment die denken, Pride, ik ben Pride vanuit Amsterdam. Ik ben nog nooit naar Rotterdam geweest, maar ik hoor niet bij de queer community. Mm-hmm. Kom alsnog. Ja. De Pride March is op 26 september. Ja. En het eindigt op het festival. En ik zeg altijd, de Pride is uiteraard gemaakt en gedaan voor en door de queer community. Alleen, we hebben de allies nodig. Dus draag je de queer community een warm hart toe. Wil je ons steunen? wees aanwezig, kom en stem ons mee en protesteer met ons mee.
0: Bij deze de duidelijke oproep. En ik dank je wel, Nico. En heel veel succes hè, de komende over 2 weken met een prachtige
1: organisatie.
0: Dank je wel.
1: Ik zie jullie allemaal tijdens Pride.
0: Ja, zeker weten. We zien elkaar, Nico Buissenbrink, artistiek leider van Rotterdam Pride.

0: Cameron Wickham en Kingdom of Fear bij Radio Rijnmond. Kok die liet mij net zijn luisterpleisterplaats zien. En dat is een bedrijfswagen met daarachter een lel van een kraan bij een flat op grote hoogte. Waar die staat, weet ik niet precies. Maar Kok zei, ik heb helemaal geen tijd voor een bammetje. Ik zit lekker te luisteren naar Radio Rijnmond. Maar de ramen moeten schoon. Ja, dus daar kun je natuurlijk ook op dit moment mee bezighouden. Wat is jouw luisterpleisterplaats? Ik ben heel erg benieuwd. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Ik heb die leuke linnen tas voor je weer liggen, hè? Met die gekke tekst erop van Radio Rijnmond. Dat is echt een leuk ding om te hebben, hoor. Dat is een collectors item. En er zit ook nog een kekke zonnebril in. Ook van Radio Rijnmond. Ook een collectors item. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden weggevallen door die scherpe messen van het koffieapparaat.
1: In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met een auto...
0: Waarom is die man opgepakt? Hij deed iets opzettelijk met een auto, maar wat? A, omdat hij opzettelijk tegen de slagbomen was gereden. B, omdat hij opzettelijk het water in was gereden. Of C, omdat hij opzettelijk tegen een flitspaal was gereden. Wat denk je? Gokken kan ook, hè? Zo deed ik mijn Duitse multiple choice vroeger ook. Altijd leverde me toch een 3 op. Ja, nee, maar als je het weet, moet je het natuurlijk ook even laten weten. Hè? Dus open de app, rechtsboven klik op App Ons en doe mee. En wie weet bel ik jou over een klein uurtje als winnaar van die leuke prijzen. Dus level 42 en Lessons in Love.

0: bril aangewerkt. Ik zie nog wel een melding vanaf de N207 Bergambacht richting Alphen tussen afrit Haastrecht en aansluiting met de N457. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, een miserige dag, hoewel de zon nu in het Lloydkwartier een beetje doorbreekt. Dus die belofte is ingelost. Die zon laat zich dus even zien. Maar het is wel een beetje onstuimig hoor. Toch maximaal 22 graden bij een stevige zuidwester. Vanavond is het droog, maar in de nacht weer wat lichte regen bij een stevige zuidwestenwind. Het is zacht met minima rond 19 graden. Morgenochtend verloopt onstuimig met veel wind en kans op zware windstoten. Bovendien valt er soms wat regen. In de loop van de middag wordt het droger, neemt de wind in kracht af. De temperatuur zakt in de middag van 22 naar 18 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, de politie is een onderzoek gestart na een uit de hand gelopen ruzie gisteravond op het Zuidplein in Rotterdam. Daarbij is mogelijk iemand in een auto bewust ingereden op een andere wagen, zegt de politie. De schade aan de twee auto's is groot. Er is niemand gewond geraakt, zijn ook geen aanhoudingen verricht. Waar de ruzie over zou gaan, is niet bekend. De politie en justitie zien in westerse landen nieuwe hackers opkomen. Vaak gaat het om jongeren, soms al 11 jaar oud tot 25 jaar. Die ontmoeten elkaar vooral online en in een los samenhangend netwerk. Het gaat niet echt om politiek of ideologie, alleen om geld en status, schrijft de justitie. Veel jongeren worden al vroeg verleid, bijvoorbeeld via online spellen als Roblox, Fortnite of Minecraft. Worden ze benaderd in chatgroepen. Dan beginnen ze vaak met online kattenkwaad uithalen, maar uiteindelijk kunnen ze uitgroeien tot cybercriminelen. En daar maakt justitie zich erge zorgen over. En veel voetbalfans hier in Nederland kunnen zijn bloed wel drinken sinds het WK van 2022. Maar in Argentinië is hij nog steeds natuurlijk de GOAT, hè? Greatest of all time. En nu hij bekend heeft gemaakt dat hij gaat stoppen bij het Argentijnse nationale team, willen ze daar absoluut bij stilstaan, Argentinië. We hebben het natuurlijk over Lionel Messi. Komend weekend worden in Argentinië alle wedstrijden in de 10e minuut even stilgelegd als eerbetoon aan Messi. Een verwijzing naar zijn beroemde rugnummer, nummer 10. Het publiek krijgt dan de vraag om te applaudisseren voor Messi, die 207 interland speelde voor Argentinië. Ook is er voor de aftrap van elke wedstrijd een video te zien met een eerbetoon aan de voetballer. In 21 jaar scoorde hij 125 keer voor de Argentijnse ploeg. Hij speelde 6 WK's, won er 1. Misschien met een beetje hulp van de FIFA. Messi blijft wel voetballer voor Inter Miami overigens.
0: Messi? Je bedoelt Messias?
1: Houd toch op, man. Jongen,
0: laten we een nieuwe godsdienst starten.
1: Ja, dat ook niet wel, ja.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu het goede doel.
2: Radio met een grote R.

Carol G, Bruno Mars en Stil bij Radio Rijnmond in De Boer op jouw radio met de grote R. Nel zei net tegen mij in de koffiecorner. Ja, Ruud, je had het net over de R. Niet alleen van Radio Rijnmond, maar ook van de R in de maand. Ik ben weer begonnen met vitamine D. En verder doe ik allerlei creatieve dingen die ik besteld heb om lekker bezig te zijn als ik niet naar buiten kan. Maar wel naar buiten. Ik blijf wel naar buiten gaan om te zwemmen. Dus gewoon een beetje om het lichaam een beetje op peil te houden. Maar wat doe jij om de R die in de maand zit een beetje tegen te gaan? In die zin dat je een beetje gezond blijft de komende periode. Ik ben heel erg benieuwd. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Dit is een buitenbeentje van Backman Turner Overdrive, die we natuurlijk kennen van gitaren en stevige rockmuziek. En toen kwamen ze met deze verrassing in 1975-76. Dit is een ultieme zondagsplaatvinding, maar ik draai hem lekker op deze donderdag. Dit is Looking Out for Number One, BTO.

stijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw Radio Rijnmond. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.

0: Dodo en Pamela bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Maar ook af en toe een uitstapje naar die good old 70s. Bijvoorbeeld met die prachtige van Backman Turner Overdrive die je net hoorde. Number one. En natuurlijk ook heel af en toe een klein bezoekje aan de jaren 60. Maar de beste muziek die krijg je gewoon voorgeschoteld op jouw radio met de grote R. En daarover gesproken, ja, de R zit weer in de maand. Wat doe jij om de komende maanden toch een beetje gezond te blijven? Open de app rechtsboven, klik op app ons, want ik ben wel op zoek naar tips eigenlijk ook. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de medeluisteraar. En waar ik ook naar op zoek ben, is een winnaar voor de nieuwsquiz. Roepen sneller. Want ik heb die leuke linnen tas hier. Ja, die kan van jou zijn. Leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Dat is een collectors item. En het is een heel geinig ding. En er zit ook nog een kekke zonnebril bij van Radio Rijnmond. Dat is ook een heel gek, geinig ding en ook een collectors item. Dus op de valreep, meedoen met de nieuwsquiz. Ik laat je een fragment horen, een nieuwskop van vanochtend. En die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met een auto...
0: Waarom is de man opgepakt in Rotterdam? A, omdat hij opzettelijk met de auto tegen de slagbomen was gereden. B, omdat hij opzettelijk het water in was gereden. Of C, omdat hij opzettelijk tegen een flitspaal was gereden. A, B of C, wat denk je? Ik zeg het nog één keer, ik wapper er even mee. Leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Een collectors item. Dus doe mee op de valreep. En die zonnebril die komt ook nog wel een keer voor pas. Sterker nog, komend weekend al. Ja. Oh, ik hoor het al. Alexis Jordan zit ook helemaal in de zomerse sferen. Het wordt

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: In Oude Tong is het 19 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is 11 uur geweest, uur 3 van De Boer op... met zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz natuurlijk. En we gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van Omroep 2. Dat is de omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Eerst het laatste nieuws. Krijgen van Dave Datema. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart na een uit de hand gelopen ruzie gisteravond op het Zuidplein in Rotterdam. Daarbij is mogelijk iemand in een auto bewust ingereden op een andere wagen, zegt de politie. Er is niemand gewond geraakt, ook zijn er geen aanhoudingen verricht. Waar de ruzie over zou gaan, is niet bekend. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder de tram is gekomen op het Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam daarna klem te zitten tussen de fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers afgezaagd. Daarna werd de tram een beetje opgetild, zodat het been van het slachtoffer weer vrij kwam. Daarna ging het slachtoffer voor controle naar het ziekenhuis. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag één van de bewoners van het pand minimaal 2 weken niet in de gemeente komen. Of het gaat om de 28-jarige Jan G., dat is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. De politie blijft de komende tijd onderzoek doen.
10: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan hebben we wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team. Om heel veel gesprekken met bewoners te voeren. En ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
9: In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning, schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn meerdere wapens gevonden. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. Ook in Rotterdam is de vraag naar kamers een stuk hoger dan het aanbod. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
11: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
9: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt bevonden zouden worden om studentenwoningen te bouwen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel bewolking, plaatselijk wat lichtregen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Dave. Ja, eigenlijk het standaardverhaal van de ANWB. De A27 in beide richtingen is zwaar vrachtverkeer over de Merwedebrug niet welkom. En de N3 is natuurlijk ook afgesloten. Tenminste, de Papendrechtse brug die is dicht. Die er ook niet meer is. Maar goed, die gaat er wel weer komen in vernieuwde en gerestaureerde vorm. Maar dat gaat nog wel even duren tot april volgend jaar. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Hoe gaat het eigenlijk met je? Dat vraagt Roxette ook zometeen hoogstpersoonlijk aan jou.
12: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
16: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
19: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
22: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Is Radio Rijnmond.
26: De boer op. Ruud de Boer.
25: Radio met een grote R.
27: I see you

0: monsterhit van Roxette, How Do You Do. De eerste van het derde uurtje van De Boer Op. Een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is donderdag, het is zo'n dag dat uitgevogeld dat het niet zo goed gesteld is met buitenwater om te zwemmen. En twee plassen uit onze regio staan in de top 12 met de meeste chemische stoffen in het water. En verder is het zo'n dag dat je een recordprijs aan de pomp betaalt voor een litertje benzine. En het is eigenlijk ook zo'n dag dat bekend is geworden dat de borden van de toltunnel bij de A24 aangepast worden, omdat het allemaal niet zo duidelijk schijnt te zijn. En je hoort het net al van Dave, hè? De politie en de OM zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen. Die worden een beetje geronseld via allerlei games en zo. Het begint allemaal heel grappig in de chatrooms, maar daarna neemt het toch wel wat serieuzere vormen aan. En studenten kunnen gewoon nergens hun kont keren. Die blijven steeds vaker thuis wonen omdat er veel te weinig studentenkamers zijn. Het is zo'n dag. Wat houdt jou bezig? Waar maak jij je druk om? Nou, praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op Apples. De R staat niet alleen voor Radio Rijnmond met de grote R, maar ook voor de R in de maand. Ja, en vandaag is echt zo'n dag, hè, zo'n herfstdag. Maar wat doe jij om gezond te blijven? Heb je tips om een beetje gezond te blijven? Gebruik je vitaminesupplementen, dat soort zaken? Ja, en de wereldhavendagen komen eraan, hè. Ga jij weer op pad? En wat fascineert jou nou aan de haven? Open de app rechtsboven, klikken op Apples. Koppensneller. En op de valreep meedoen met Koppensneller, de nieuwsquiz van Rijnmond. Want ik heb die leuke linnen tas voor je in de aanbieding. En er zit ook nog zo'n kekke zonnebril bij. En van het weekend wordt het bijvoorbeeld weer mooi weer. Dus ja, why not? Allebei collectors items. Kun je de wacht slepen? Ik hoop jou over 10 minuten te mogen bellen. Als winnaar. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel eerst het goede antwoord geven. Hier komt die opgave.
1: In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met een auto...
0: Ja, waarom is die man opgepakt? Nou ja, opzettelijk met een auto, dat klinkt dan niet goed. Maar wat heeft hij nou precies gedaan? De man had opzettelijk met zijn auto tegen de slagboom gereden. B, omdat de man opzettelijk het water in was gereden. Of C, omdat hij opzettelijk tegen een flitspaal was gereden. A, B of C? Laat het weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En verdien zometeen sowieso in onze regio de eeuwige roem. When I...

0: van Douwe Bob bij Radio Rijnmond. Groepensneller. De ontknoping is daar van de nieuwsquiz. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond? Met die kekke zonnebril, ook van Radio Rijnmond erin. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met een auto...
0: Opzettelijk met een auto, dan word je meestal wel opgepakt. Maar wat heeft hij dan gedaan? Waarom is de man opgepakt? A, omdat hij opzettelijk tegen de slagbomen was gereden. B, omdat hij opzettelijk het water in was gereden. Of C, omdat hij opzettelijk tegen een flitspaal was gereden. Raymond, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen. Nou, hij is het water in gereden.
0: Hij is het water in gereden. Laten we eens kijken of dat correct is. Het even juist.
1: In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met een auto het water in was gereden.
0: Ja, bizar. Ja, ik durf hem te gebruiken voor de nieuwsquiz, want ja, hij heeft het overleefd. Wat er nou gebeurde, dat was nou niet helemaal duidelijk. Het ging waarschijnlijk namelijk ook niet om zijn eigen auto.
2: Nee, en voor mij was hij ook nog weer eruit gekomen en op het schip geklommen.
0: Ja joh, dus, het was bij jouw werk vlakbij, hè?
2: Ja, vlakbij wel, maar niet bij ons. Ik heb het niet kunnen zien, maar wel de sirenes allemaal.
0: Ja, de Prins Johan Frieso haven, geloof ik, gebeurde het. Ja. En bij de Eemhaven. Nou ja, het levert jou in ieder geval een tas op, Raymond.
2: Ja, leuk.
0: Dus gefeliciteerd daarmee. En wat staat er op het programma nog voor jou vandaag?
2: Even werken en dan de kleine uit school halen.
0: Ah, de kleine uit school halen. En hoe oud is de kleine?
2: Vijf.
0: Dus die mag nu, wat is het? Twee jaar, één jaar naar school? Twee jaar naar school.
2: Ja.
0: Oh, spannend zeg. Nou, goed. Dan wens ik jou een mooie dag. En ja, laten we hopen dat je het onderweg een beetje droog houdt. En in ieder geval gefeliciteerd. Die zonnebril die ga je binnenkort echt wel nodig hebben, hoor. Maak je geen zorgen.
2: Nee, dat komt wel goed.
0: Oké.
2: Bedankt.
0: Dankjewel, Raymond. Hoi.
2: Oké.
0: Werk ze nog. Hoi. Zometeen Glenn Frey. Maar dit is een klassieker van Skunk & Nancy. Hedonism.

Glenn Frey en You Belong to the City. Hoe verbonden voel jij je eigenlijk met jouw gemeente of stad? En ja, dat natuurlijk ook een beetje in het licht van de Wereldhavendagen die eraan komen. Komend weekend gaan wij uitgebreid verslag van doen. Natuurlijk ook op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond NL. Ja, wat heb jij met de haven? Wat ga je allemaal bezoeken? Heb je al een programmaatje gemaakt? Laat het weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples in de Rijnmond-app. En daarmee is het 11:30 geworden. Goedemorgen. Ik ben bij de boer op. Pak eerst even de verkeersinformatie erbij, want er is wat vertraging ontstaan op de 16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten, er is daar eerder een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgekruist. Dan eens even kijken hoe het staat met het weer. Ja, het zonnetje waar ik net zo enthousiast over was in het Lloydkwartier, dat is alweer verdwenen. Maar ja, het is sowieso een wisselvallige dag vandaag. De temperatuur komt uit op een graad of 22 bij een vrij stevige zuidwestenwind. Vanavond is het droog, maar vannacht kan er weer wat lichte regen vallen bij een stevige zuidwester. Het is wel zacht vannacht, met minima rond 19 graden. Morgen verloopt de ochtend onstuimig met veel wind, een kans op zware windstoten. Bovendien valt er regen. In de loop van de middag dan droogt het een beetje op, dan neemt de wind in kracht af. Maar die temperatuur die zakt in de middag van 22 naar 18 graden. En de komende dagen, nou, het weekend ziet er toch wel aardig uit hoor. Droog met vooral op zondag geregeld zon. En oplopende

0: woordvoerder van de politie ging het om mensen die de ruzie juist wilden sussen. Aan het eind van de wedstrijd vielen 2 rode kaarten aan kant van Katwijk en maakte Theo Gobea ook nog eens een keer de winnende 3-2. Nou, vooraf waren door de politie afspraken gemaakt met club en beveiliging over de wedstrijd. En een woordvoerder laat verder weten dat er niemand is aangehouden bij de wedstrijd. De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een pand aan de Groenelaan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat de pand was beschoten, werd vanmorgen pas ontdekt. In Tsjechië wordt het lichaam opgegraven van een oud minister die in 1948 onder verdachte omstandigheden aan zijn einde kwam. De officiële lezing is dat Jan Masaryk uit een raam was gevallen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En om een einde te maken aan alle speculaties over zijn dood heropent de politie het onderzoek. De val van Masaryk is nooit helemaal opgehelderd. Het voorval gebeurde tijdens de hoogoplopende spanningen in de Koude Oorlogvalk na de communistische coup die een einde maakte aan de democratie in Tsjechoslowakije. Masaryk weigerde toen af te treden als minister. Nou, uit stukken die onlangs zijn ontdekt in diplomatieke archieven, onder meer in Frankrijk en de Verenigde Staten, blijkt dat Masaryk vlak voor zijn dood ruzie had met meerdere mannen. De politie heeft de zaak heropend als een vermoedelijke moordzaak. De veronderstelde moord van Masaryk was een sleutelmoment in de Koude Oorlog. Het betekende namelijk voor democraten in West-Europa dat dit het bewijs was dat communisten niet te vertrouwen waren en dat men hen niet kon worden samengevat. En zeg nou zelf, er valt wel vaak iemand uit een Russisch raam.
1: Ja, dat klonk inderdaad wel een beetje herkenbaar over. Ja. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Tina Turner.

0: Justin de Wilde en Cheerio bij Radio Rijnmond in de Boeren. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we even gaan gluren bij de buren. En dat doen we met hoofdredacteur Jack van Denen van Omroep 2, de Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Ja, ik schakel net naar jouw beeld. Toen konden we jou... Ik zag, ja, precies. Dat zat je lekker mee te doen met Cheerio.
1: Ik zat lekker mee te dansen met Cheerio. Ja, niveau gaat omhoog.
0: Hoor. Nou ja, nou goed. Maar het is wel een leuk plaatje. Zeker met deze miserregen. De Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Wat is er allemaal gaande bij jullie in de regio?
1: Er is ongelooflijk veel gaande als het gaat om veiligheidsdingen. Dat valt vooral op.
0: Ja.
1: Nou zijn we vandaag ook nog weer aan het onderzoeken of er een schietincident is geweest in de Schiedamse wijk De Goorzen. Mm-hmm. Bij een winkelpand of een beautyzaak daar zo. Dus dat zijn ook weer interessante ontwikkelingen. Daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan.
0: Een ontharingskliniek zie ik staan bij jullie aan de Groenelaan.
1: Ja, precies. Is dat ook een kappersoorlog? Vraag je dan af, hè? Of zou je dat niet mee mogen tellen? Ja. Maar goed, het laat wel zien dat er wel serieuze veiligheidsissues zijn. Nou, we hebben elders in het land deze week ook wel weer van alles gezien. Maar zo erg was het ook wel af en toe in onze regio. En ook in Vlaardingen, bij het winkelcentrum Holierhoek. Daar zijn incidenten geweest. We kennen daar het verhaal over het Chinese restaurant, wat tijdens de jaarwisseling een grote brandstichting is geweest. Ja. Maar ook andere zaken als poging tot inbraken, overval, onveilige situaties. Daar zit er een nieuw stadsbestuur in Vlaardingen. En die hebben gemeend daar veel aandacht voor te vragen. En dat doen ze met enorme borden. Waarbij je toch een beetje het gevoel hebt, oh, kom ik nu een soort oorlogsgebied binnen? Want er staan enorme borden pas op veiligheidsrisicogebied. Dat was ook wel een beetje ongevoel als je daar... Waar is ons kogelwerende vest als we hier een reportage gaan opnemen?
0: Ja.
1: Het interessant is wel dat de bewoners en de ondernemers die we hebben gesproken wel laten weten dat ze daar heel blij mee zijn. En ook met de camerabewaking. Dus is een sfeer in de stad, dat vind ik interessant, van het harde handhaven. Er is altijd wel een beetje een discussie over. Hè? Moet je nou hard gaan handhaven? Moet je dat zichtbaar maken? En wat doet dat met het veiligheidsgevoel?
0: Ja.
1: Maar blijkbaar zijn mensen daar heel erg blij mee. Ja, dus dat is wel een goede zet, dan denk ik, van het stadsbestuur.
0: Ja, ik zou er een beetje dubbel gevoel over hebben. Ik bedoel, dat je visite uitnodigt. En dan zeg je, ik woon daar en daar en ik zie jullie zondagmiddag voor een bakje thee. En dan komen ze langs dat bord. wat woon je hier leuk, toch? Ja, het is een beetje gek.
1: Ja. Ik doe mijn helm wel op. Ja, dat gevoel krijg je dan een beetje. Maar blijkbaar zijn bewoners er erg blij mee.
0: Oké, maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje een soort symptoombestrijding. Want die borden die schrikken criminelen niet af. Goed. Maar
1: de toekomst zal het uitwijzen.
0: Ja, inderdaad, de toekomst zal het uitwijzen. En ik heb het idee dat dit niet het laatste incident is waar jullie over berichten bij Omroep 2. Dan heb je natuurlijk altijd de rubrieken. Daar kijk ik altijd heel vaak naar bij verschillende omroepen. Naar het best gelezen of het meest bekeken. En dan zie ik bijna bovenin staan: serie over Amsterdamse wallen wordt opgenomen in Schiedam.
1: Ja. Ja, het gaat over de serie Koning van de Wallen, over de Amsterdamse prostitutiesector uit de jaren 60, 70 geloof ik, dat er naar wordt teruggegrepen. Mm-hmm. Dat wordt dus voor een deel opgenomen in Schiedam.
0: Ja.
1: En waarom wordt dit dan het meest gelezen? Daar vraag ik me toch, is het omdat het over de wallen gaat en mensen daar iets mee willen? Of is het een soort rancuneusheid van waarom moeten die Amsterdammers nou weer zo nodig naar de regio
0: misschien kunnen we daar nog een extra polletje over loslaten. Maar goed, Schiedam heeft natuurlijk wel, dat is natuurlijk zo, daar hebben we ook regelmatig gestaan voor tv-programma Lokaal, wel prachtige kaders. Dat leent zich natuurlijk wel voor filmopname. En ik kan me voorstellen dat het een stuk lekkerder werk is in Schiedam voor een filmploeg dan midden in Amsterdam.
1: Ja, je kan iets minder toeristen wegjagen. Ja. Die zijn er ook wel een beetje door in Schiedam. Maar het is wel iets minder druk. Dus het is inderdaad wel heel geschikt. En er zijn ook veel andere series in het verleden ook die Schiedam hebben aangedaan. Ik weet bijvoorbeeld Minoes en Kruimeltje. Die films hebben ook scènes die zijn opgenomen in Schiedam. Dus dan kan je nog een keertje gaan puren. Hoe zit het ook alweer? Welke scène is waar precies opgenomen?
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Oké, in Schiedam. Ja, dat is leuk.
0: Goed, daar mogen we wel weer trots op zijn. Tjerk, dank je wel. En ik zou zeggen, iedereen naar ditis2.nl voor het laatste nieuws over Vlaardingen en Schiedam. En tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Fijne dag.

je hem dan een beetje onder druk probeert te houden, maar toch je ergens aan ergert. Almost Here Sai bij Radio Rijnmond in de Boer op. Dirk die stuurde me toch een prachtige foto. Ik had net Tjerk van Ende aan de lijn van Omroep 2 over filmopnames in Schiedam. Over de Amsterdamse Wallen. En Dirk zei, ik heb ook in een film gefigureerd in Gouda als foute Amsterdammer. En dat was de serie Koning van de Wallen. Hij stuurde mij een foto. Nou, het is echt een prachtfoto. Dirk, dank je wel. Met zo'n hoed en van die brede borden. Het ziet er heel erg mooi uit. Nou, dank je wel voor het insturen. Zometeen ga ik met Erik eens even in gesprek over wat er allemaal op de lunchkaart staat in Lunchbreak na Diana Ross.

0: Why Do Fools Fall in Love van Diana Ross bij Radio Rijnmond. En dat is de laatste voor de boer op. De koffiekopjes staan inmiddels in de vaatwasser. Want de frisse borden en de schalen met lunch worden gepresenteerd zometeen door Erik Lemmers. Maar wat staat er allemaal op de kaart? Nou, goedemorgen.
1: Hallo Ruud. De Wereldhavendagen komen
0: natuurlijk. Ja, hè? Ja.
1: Dus dat wordt hartstikke leuk. Zijn we met Radio Rijnmond uitgebreid aanwezig.
0: Ja?
1: Ik ga morgen ook de haven in. Ja, en dan ga ik naar de Dame Ship Repair.
0: Ja.
1: In het Schiedam.
0: Ja.
1: Dat wordt hartstikke leuk. Maar Michael is vandaag al een beetje gaan kijken van wat je morgen allemaal kan bekijken.
0: Ja.
1: Je kan bijvoorbeeld naar de innovatiekade. Dat is bij Hotel New York en het Dailyplein in Rotterdam. Ja. Ja. En dan kan je zien wat bedrijven allemaal voor fantastische dingen hebben uitgevonden. Met alle nieuwe technieken zoals
0: dat is natuurlijk
1: 3D-printer.
0: Ja.
1: En drones natuurlijk.
0: Ja.
1: En waar ze dat allemaal voor toepassen.
0: Ja,
1: dus daar gaat Michael over vertellen.
0: Ja, fantastisch. Een 3D-printer kan me gelijk iets bij voorstellen. Van stel, er gaat een onderdeel stuk.
1: Ja.
0: We halen even nieuw uit de printer. Bij wijze van spreken.
1: Ze hebben dus 3D-geprinte schepen die niet roesten. Ik kan het me niet voorstellen. Nee, dat je gewoon, ik denk aan zo'n dingetje, zo'n groot, zo'n klein plaatje print of zo.
0: Ja.
1: Iets opbouwt, weet je wel, uit plastic. Maar nou ja, wat is dit?
0: Ja, nou ja, goed, maar dat is ook wel heel fijn. Want er kwamen toch wel mensen bij mij in de koffiekorn om te vragen, ja, wat is er eigenlijk allemaal te doen met die Wereldhavendagen? Nou, dan moet je goed blijven luisteren. Want
1: zeker
0: een mooi overzicht.
1: De komende dagen zelfs.
0: De lunchplaat.
1: De lunchplaat gaat over de droom van iedere leerling om in een monument les te krijgen. En dat, ik wou het nog groter maken, maar het is natuurlijk helemaal de droom niet voor iedere leerling. Maar
0: ik denk, waar ga je heen? Waar ga je heen?
1: In België zijn er leerlingen die in een basisschool in Lübeck zitten. En die mogen in een 400 jaar oud kasteel mogen ze les krijgen. Ja, sorry.
0: Ja,
1: maar
0: dat
1: is toch wel leuk
0: dat is
1: een bijgebouwtje, toch?
0: Krijgen ze toverles of
1: nee,
0: ik zit gelijk aan Zwijnstein te denken.
1: Een 400 jaar oud gebouw, dat is omgebouwd. En dan krijgen ze gewoon een les in.
0: Oh.
1: Geen Zwijnstein.
0: Nee, oké. Maar When Do met King of My Castle vind ik wel een lekkere dansplaat. Maar,
1: we zijn er.
0: Het is niet aan mij.
1: Het is ook niet.
0: Het is niet aan jou.
1: Nee.
0: Het is aan de luisteraar. Dus welke plaat hoort bij dit mooie verhaal? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. De band Chumbawamba, die was eigenlijk vrij anarchistisch. Een punkband die ongepolijste muziek maakte. Maar ze hadden één grote meezinger die iedereen kent. En die hoor je zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
16: Goedemiddag. In Zwijndrecht heeft korte tijd brand gewoed in een meterkast aan de grasbroek. Een jongetje dat alleen thuis was, merkte op dat de rook uit de meterkast kwam. Hij vluchtte naar buiten naar de buurvrouw, die hem vervolgens hielp. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. De brand woedde in een soort accu die vlam had gevat. Het pand is daarna geventileerd. Het jochie is niet gewond geraakt. De bekerwedstrijd tussen TOGB uit Berken en Roderijs en Katwijk is gisteravond aan het einde uit de hand gelopen. Beide supportersgroepen gingen met elkaar op de vuist, op de tribune en in de kantine. Drie mensen raakten licht gewond. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de gewonden mensen die juist de ruzie wilden sussen. Aan het einde van de wedstrijd vielen twee rode kaarten aan de kant van Katwijk en maakte TOGB de winnende 3-2. Vooraf waren door de politie afspraken gemaakt met de club en de beveiliging over de wedstrijd. Een woordvoerder laat weten dat niemand is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in de ruiten. Dat het pand was beschoten, werd vanmorgen pas opgemerkt. En het Dubbelwonderpark in Dordrecht blijft voorlopig dicht. De gemeente heeft de toegangswegen afgesloten nadat eerder deze week twee Schotse hooglanders uit het park zijn ontsnapt. Volgens de gemeente hebben de hooglanders rust nodig na hun wandeling, onder meer over de randweg Dordrecht. De politie is dinsdagavond met meerdere auto's zeker een uur bezig geweest om de dieren klem te rijden. Een van de hekken van het park, waar de dieren normaal vrij kunnen loslopen, bleek kapot te zijn. Hoe het is gesloopt, dat is niet bekend. De dieren zijn vanmorgen teruggekeerd naar het park. Hoe lang het afgesloten blijft, is niet duidelijk. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich zien. Het is maximaal 22 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Er is een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Prins Klausplein. Daar 3 minuten vertraging door een ongeval. En ik wil een lunchplaat draaien bij het verhaal van leerlingen in België. Ik weet niet of jij namelijk vroeger zin had om weer naar school te gaan. Nou, ik in ieder geval niet. Maar in het Vlaamse Lübeck hadden 400 kinderen echt iets om naar uit te kijken deze week. Ze krijgen namelijk voortaan les in een kasteel. Bouwvakkers die hebben in het 400 jaar oude gebouw de afgelopen tijd klaslokalen gemaakt. En sinds deze week mochten ze daar ook lessen in gaan volgen. Nou, op TV Rijnmond zie je dat ze daar als een soort Alice in Wonderland door dat gebouw lopen. Want het is een prachtig, oud, monumentaal gebouw waarin de stoelen staan nu. En je prachtig uitzicht hebt natuurlijk ook op het enorm mooie terrein eromheen. Want dat is natuurlijk allemaal bebokst. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Chumbawamba.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Rouwkaart, kerst,
18: uitvaartpraat.
17: Bloemstuk, koets met paarden,
18: uitvaartpraat.
17: Koffie, cake, bitterballen,
18: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
19: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken. Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
20: Kom spelen! Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
21: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
27: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
26: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
28: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
27: Nee, Attens met ds.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Chumbawamba en Top Humping was dat op Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. De Wereldhavendagen die gaan van start. Morgen presenteer ik Lunchbreak vanuit de haven dan ook. Ik ben dan bij Dames Ship Repair in Schiedam, waar kleine, maar ook hele grote schepen voor reparatie het dok in gaan. En daar ben jij dus ook bij. Want het is ook te zien op TV Rijnmond. Maar straks blik ik met Marco Koomans vast vooruit op alle innovaties die in de haven worden toegepast en die je zelf kunt bekijken op de innovatiekade tijdens die Wereldhavendagen. Ja, en ondertussen is dan ook de Erasmusbrug nog jarig. Want dat icoon van de stad bestaat morgen 30 jaar. Straks is Jetsol in de studio, want zij was erbij toen die eerste auto's over de brug mochten rijden in de tijd. En dat was natuurlijk een heel speciaal moment. Die blikken we even op terug. En ik wil een lunchplaat draaien bij misschien wel de mooiste locatie om les uit te krijgen. Een kasteel. De leerlingen van een basisschool in Lübeck in België kregen deze week hun eerste lessen in een 400 jaar oud gebouw. De afgelopen maanden, of eigenlijk de afgelopen 2 jaar, is het helemaal verbouwd. En er zijn dus klaslokalen in dat monumentale kasteel gezet. En er komt ook een kinderopvang en een bibliotheek in. De kinderen die vonden het prachtig. En mijn vraag is, welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Stel je voor, je geliefde maakt het uit. Hartverscheurend natuurlijk. Adriaan Persoons die doet wat veel mensen dan onbewust toch doen. Ze gaan op zoek naar een geliefde die toch een beetje lijkt op die andere. Zometeen hoor je maar over zingen. Maar eerst het antwoord van Donna Summer op Liefdesverdriet. Bad Girl.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Adriaan Persoons was dat. En een andere jij, daar ging hij dus naar op zoek. Vanwege liefdesverdriet. Iets anders. Feest. Want de Wereldhavendagen komen eraan. En dat is best heel feestelijk. Want de kaders rond de Maas die veranderen in een evenemententerrein. En daar kan je van alles bekijken. Bijvoorbeeld een rijdend voertuig dat zich kan omvouwen tot gyrocopter. 3D-geprinte niet roestende schepen. Onderwaterdrones. En beweging-compenserende loopbruggen. Dat zijn allemaal innovaties die bedrijven hebben toegepast in de haven. En die je kan bekijken op die Wereldhavendagen. Als je naar het Delyplein gaat en rond Hotel New York loopt, dan zie je stands van deze bedrijven, kan je bezoeken en dan kan je je daar dus over laten informeren. Nou, verslaggever Marco Koomans die heeft al een voorproefje gehad. Hallo Marco.
1: Goedemiddag alweer.
0: Wat heb je allemaal gezien?
1: Nou ja, ik ben bij een aantal stands geweest. Ze waren ook nog wel echt druk bezig met voorbereiden, met opbouwen, want deze innovatiekade, je moet je niet bedenken, dit zijn zomaar wat prolaria die daar wordt neergezet. Dit zijn echt dingen waar nog patenten op zitten. Dingen die ze ja eigenlijk ook niet soms gefilmd willen hebben worden, weet je wel. Maar wel dus te zien zijn tijdens de Wereldhavendagen, wat natuurlijk wel heel super tof is. Er is ook een apparaat wat bijvoorbeeld onder water kan zwemmen en dan naar zo'n enorme windmolen mast kan gaan en zichzelf gewoon zo om die mast grijpt en dan zichzelf zo omhoog kan laten klimmen als een spin.
0: Ja. Ja. En dan dus boven iets van een reparatie kan uitvoeren?
1: Of bijvoorbeeld heel simpel
0: onderhoudswerk.
1: Ja, of juist onder water bijvoorbeeld. Juist alle pokken en de mosselen eraf te halen. Ja. Want dat groeit natuurlijk ook allemaal aan. Nou, en die doet dat op het gemakje. En als die klaar is, dan zwemt hij zelf door naar de volgende. Nou ja, dat soort coole innovaties zijn er allemaal te zien. De eentje waar we ook vanmorgen werden uitgenodigd, dat was van Aquasmart, van Marlon. En hij heeft doet hij al wat langer, maar dit was wel een hele toffe. Dat zijn niet drones voor in de lucht, maar drones voor onder water. Ik zou zeggen, luister en kijk even mee.
2: We zijn nu bij de container van Aquas Marcel. En zoals je ziet hangt hier onze onderwater drone in onze container. Met deze onderwater drone voeren wij inspecties uit. Onder water, kademuren, bruggen, maar ook de onderkant van schepen en scheepsschroeven brengen we daarmee in kaart. Nou, zoals je ziet is dit apparaat in alle hoeken wendbaar. We maken daar digitale opnames van. En dan kunnen we dus schadebeelden vaststellen.
0: Ja, ik zag in het beeld zag ik jou in de camera van die onderwaterdrone, die dus die beelden maakt dus.
1: Ja.
0: Ja, dat is dus allemaal. En dat gaat helemaal zelfstandig, hè?
1: Ja, en je zag hoe helder het ook was, hè? Dus voor de mensen die op de radio luisteren, het waren gewoon een soort hele heldere kleurbeelden onder water voor zo'n apparaat, die dus ook heel veel kan doen. Hè? Dus die ook een laser heeft, heeft ook sonar aan boord. Dus het is niet een GoPro'tje onder water die wat bekijkt. Nee, het is echt volledig 3D-visualisaties die hij maakt, of eigenlijk animaties onder water. En daarmee kunnen bijvoorbeeld, nou ja, bruggen, pijlers onder water. We hebben wel wat bruggen op dit moment te repareren in ons land.
0: Het zou handig zijn als daar wat onderwaterdrones voor worden aangerukt.
1: Ja, precies.
0: Er is ook nogal een personeelstekort voor dit soort specialisten natuurlijk.
1: Nou, je raakt precies aan wat ik eigenlijk net wilde vertellen inderdaad. Want ik vroeg aan hem ook, zeg, hoe zit dat dan met opleiding of zo? Kun je hier een opleiding volgen? Hij zegt, nou, dat kan eigenlijk nergens, behalve bij het SSC in Rotterdam.
0: Kijk,
1: waar ze, nou, dat is hier om de hoek.
0: Zitten we hiernaast.
1: Hij zegt, die specialiseren zich echt in de beroepen van de toekomst. Die zitten er bovenop. En die hebben op dit moment een opleiding waar je dit al kan leren.
0: Ja. Dus als je daar naartoe gaat, dan word je eigenlijk echt op de toekomstige banen voorbereid.
1: Ja, en wat hij ook vertelde, hij zei, je hebt sporters en dan moet je bepaalde hand- en oogcoördinatie hebben bij bepaalde sporten. Hij zei, maar gamers, hij zei, die hebben zo'n goede hand-oogcoördinatie om spelletjes te spelen.
0: Die hebben eigenlijk al een streepje voor.
1: Nou, hij zegt, die zijn ideaal voor dit vak. Dus als je het leuk vindt om te gamen en je vindt het dan nog leuker om op afstand zo'n apparaat te besturen of wat te doen en je bent er heel goed in. Nou, hij zei, dan heb jij nu al werk en je kan er ook nog leuk geld aan verdienen.
0: Kijk eens, want dat soort beroepen die zijn gewild, dus levert het ook geld op. Als je daar nou morgen naartoe gaat, hè, of zaterdag of zondag, wat is nou het leukste om te bekijken? Want je hebt natuurlijk, wat je net al zei, niet iedereen laat alles zien. Hè? Ja. Waar kan je nou het meest spectaculaire bekijken?
1: Bedoel je dan qua innovatie of gewoon?
0: Ja, innovatie.
1: Qua innovatie. Het is op twee delen, dus bij Delyplein, dus bij Katendrecht of op de Kop van Zuid. Zuid. Ja, op de Kop van Zuid kan je denk ik wel echt wel hele toffe dingen zien. Ook de apparaten zelf. Dus je hebt daar dus die container dus ook, waar dit apparaat gewoon in zwemt. Je ziet hem dus letterlijk voor je. Je kan ook zelf in de joystickjes zitten. En dat is wel heel leuk. Dat vind ik dat ze echt wel goed doen bij de Wereldhavendagen. Dat je ook veel kan doen. Het is niet alleen kijken. En zeker op die Kop van Zuid. Nou, die zou ik zeker even bezoeken. Want daar liggen ook alle schepen.
0: Niet overslaan dus, die Kop van Zuid. Innovatiekade. Dankjewel, Michael. En natuurlijk is jouw verhaal weer te zien op TV Rijnmond en op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Nu eerst Ming de Ville.

Mink de Vil, Demasiado Corazon. En ja, zometeen ga je het horen van Steven van der Gijzen. Wat kan je nu alvast vertellen? It's a beautiful day. De hoofdpunten uit het nieuws komen er dus aan. Het weer en het verkeer. Dit is YouTube.

Hier horen dan eigenlijk van die spetters bij, weet je wel, die regenspetters. Gaan we zo misschien meer over horen nog. Het is 12:30 geweest, je luistert naar Lunchbreak. En een blik op de wegen nog even via de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen het knooppunt Hoefvliet en het Prins Klausplein. Daar 7 minuten vertraging. Er is een vrachtwagen met pech die de rechte rijstrook bezet. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen de afrit Arkel...

0: warm vanmiddag, 22 graden. Dus het is ook zeker niet koud. Er staat een flinke zuidwestenwind. Die is matig boven land. Langs de kust zelfs krachtig, met een windkracht 6. En vanavond is het ook meeste tijds droog. Vannacht kan dan wel weer wat lichte regen vallen, maar het blijft zacht. Komende nacht een minimumtemperatuur van 19 graden. Dus dat is
1: normaal een zwoele nacht in de zomer. Dat is toch bijzonder.
0: Precies, dat is bijna een droge nacht. Dus die temperatuur die gaat nauwelijks onderuit. De zuidwestenwind die gaat in de loop van de nacht wel in kracht toenemen. En dat is de oorsprong van een onstuimige ochtend morgenochtend. Veel wind, een krachtige tot harde. En langs de kust misschien zelfs een stormachtige zuidwestenwind. Windkracht 8 morgenochtend. Ook krijgen we te maken met zware windstoten. Tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Met de zwaarste windstoten uiteraard in het westen van het Rijnmondgebied. Ja, en voor die windstoten staat ook een code geel uit van het KNMI voor morgenochtend. Tussen 8 en 12 uur. Iets om misschien wel eventjes rekening mee moeten houden. Nou, in de middag dan neemt de wind wel in kracht af en maakt de regen af en toe ook plaats voor de zon. En de temperatuur die zakt in de ochtend. Eerst even gaat hij omhoog naar 22 graden en dan gaat hij in de middag omlaag naar zo'n 18 graden.
1: Dat is ook bijzonder. En dan het weekend. Ja. Ik heb gehoord dat het best wel oké wordt.
0: Ja, dat ziet er echt heel goed uit, kan ik je vertellen. Periode met zon zaterdag, misschien nog een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen is het dan droog, 20 of 21 graden. Nou, zondag gaan we gerust nazomeren. Veel zon, overal droog, 24 graden gemiddeld. Dus dat ziet er ook goed uit. Ja, en als we nog eventjes wat verder kijken, maandag is het ook nog warm, 24 graden. Toenemende kans op een bui. En vanaf dinsdag wordt het weer wisselvallig en een heel stuk koeler.
1: En dat is lekker voor volgende week. Dankjewel, Stefan.
0: Oké, hoi.
1: Dave Datema heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Goeiedag Erik. De KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB uit Berkel, Roderijs en Katwijk is gisteren aan het einde van de wedstrijd uit de hand gelopen. Supportersgroepen gingen met elkaar op de vuist. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de tribune, maar ook in de kantine. 3 mensen raakten licht gewond. En dat waren juist mensen, zegt de politie, die de boel wilden sussen. Aan het einde van de wedstrijd vielen 2 rode kaarten aan de kant van Katwijk. TOGB maakte de winnende goal, de 3-2. Nou ja, vooraf waren door de politie wel afspraken gemaakt, onder meer met de club en de beveiliging over de wedstrijd. Katwijk, hele grote club, 2000 mensen op de tribune. Er gaat wel eens wat mis bij dat soort wedstrijden, vooral van Katwijk die een beruchte aanhang heeft. Nou, een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand is aangehouden. De politie is ook een onderzoek gestart naar de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam afgelopen nacht. Volgens mensen ter plaatse is een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere ronde kogelgaten in de ruiten. Dat het pand was beschoten werd overigens vanmorgen pas opgemerkt. En Erik, het is lunchtijd.
1: Mm-hmm.
2: Mensen zitten te eten waarschijnlijk.
1: Gaan we het niet smerige dingen doen, hè?
2: Ik heb een verhaal over poep.
1: Oh, boah.
2: De A73 in Limburg is namelijk vanmorgen grotendeels bedolven onder de mest, schrijft de Telegraaf. De mest zat in een tank op een vrachtwagen. Ja, het zat uiteindelijk overal en vooral over de vrachtwagen zelf. Wat was er aan de hand? Nou, die vrachtwagen vervoerde dus dierenstront en reed bij Roermond. Maar de wagen moest een noodstop maken. Daardoor duwde de lading, dat is dus die mest, tegen de voorzijde van de tank en vloog het naar voren en omhoog en via een klep ging het naar buiten. De dierenpoep vloog over de hele voorkant van de vrachtwagen. Maar tot overmaat van ramp had de chauffeur zijn raam openstaan.
1: Nee.
2: Zodat hij heel die shitzooi over zich heen kreeg, letterlijk en figuurlijk. Ja, de chauffeur is doorgereden naar een parkeerplaats. Daar heeft hij de hulpdiensten gebeld. De provincie heeft de borden geplaatst met pas op glad. En een veegwagen zal later vandaag de mest opkomen halen die daar op de weg ligt. Nou, de rest van de stront uit de tank die is door een collega meegenomen in een schone vrachtwagen. Wij vermoeden dat de man die de vrachtwagen bestuurde, de eerstkomende paar weken in ieder geval niet bij zijn collega's mag komen. Nee. Niet alleen omdat hij waarschijnlijk behoorlijk stinkt, krijgt dat er allemaal maar eens uit, maar ook vanwege de stinkgrappen.
1: Ja, precies, ook dat. Daar kun je ook op wachten inderdaad. Nou, ergens in een hoekje stil en alleen gaan zitten, want thuis ben je denk ik ook niet welkom bij moeder de vrouw.
2: Ik denk het.
1: Dankjewel dat je ons wel even van tevoren gewaarschuwd hebt. We kunnen nu weer verder eten.
2: Bij deze.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Benson Boone hoor je zo, maar eerst Boyzone.
3: Met een grote R.

0: Boyzone, Picture of You. Jaren 90 wil ik terug hier op Radio Rijnmond. Net als de jaren 80, dus jaren 70. En de jaren 0 eigenlijk vanaf het jaar 2000 tot nu.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En soms ook wel eens een oude plaatje. En dat doen we ook vaak op het moment dat we het hebben over die lunchplaat. Want er komt wel eens een jaren 60 plaat voorbij. Die we dan ook wel eens draaien natuurlijk. En dat gaat over die school in België. Waar kinderen op school in een kasteel mogen gaan les krijgen. Dat zijn er een aantal paar honderd. En er zijn dus heel veel klaslokalen daarin gebouwd de afgelopen 2 jaar. Waardoor dat kasteel dus behouden blijft. Monique van Eijk, Ed Sheeran, Castle on Fire. Linkin Park met Somewhere I Belong. Marco Schouten, theme from the Addams Family. Want die zaten natuurlijk ook op een groot kasteel. Guido Pietersen, die heeft Castle on a Hill bedacht van Ed Sheeran. Het bijzondere is, hij zingt daar ook over zijn jeugd. Want toen was daar kennelijk een kasteel in. Jessica Zonneberg vindt dat ook een hele leuke plaat om te laten horen. Dan hebben we nog Peter van der Wulp, What a Place to Be, Foreign Legion, Wonderful World, Sam Cooke, Cor van der Nieuwendijk, Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young, Annette Fairytale van Alexander Rybak, Phil Kort, Back in Time, Huey Lewis, en Ruus Vonk heeft er 3, Ruud Vonk, Chris Christofferson en Darby's Castle, Thunder met Castles in the Sand en The Beach Boys met Be True to Your School. Blijf je school trouw, dat is niet zo moeilijk natuurlijk met zo'n mooi gebouw.

0: Benson Boone en Mellow. Nee, dat was Sorry I'm Here for Someone Else. En ja, dat kan ik wel zeggen eigenlijk voor Jet natuurlijk. Want Jet Sol, wat doe jij hier nou in deze studio?
1: Ja, ik kom voor jou. Ja, niet precies. Voor someone else.
0: Jij komt voor mij nu toch?
1: Ja.
0: Toch echt voor mij. En dat, want vanmiddag ben je in Afslag Rijnmond te horen. Mm-hmm. Maar we gaan het even hebben over iets anders. Ja. Over iets wat de liefkozend de zwaan noemen.
1: Mm-hmm.
0: En sinds 30 jaar bepaalt die ook het beeld van Rotterdam eigenlijk.
1: Ja.
0: De Erasmusbrug, morgen bestaat die 30 jaar. En hij moest eigenlijk de verbinding vormen tussen Zuid, bij het centrum van de stad. En dat moest je eigenlijk bij het centrum van de stad zien te trekken. Ja, en zo groot als we die brug nu vinden, zo vonden we dat zeker ook toen die werd geopend. En daar weet jij alles van. Jij werkte toen ook bij Radio Rijnmond.
1: Ja, nou bij TV Rijnmond vooral.
0: Bij TV Rijnmond.
1: Ja.
0: Ja, dat is waar natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar begon je inderdaad. En jij hebt daar gestaan op het moment dat de brug open ging voor verkeer.
1: Ja, dat was, ik meen, rond een uur of 4:30 's ochtends. Dat hij dan officieel open ging voor de gewone man. Nou, daar hoor ik natuurlijk ook bij.
0: Ja.
1: Het was heel leuk, want wij werkten toen natuurlijk met allerlei verschillende cameramensen. Maar er was één cameraman die zei, daar wil ik bij zijn. En die kwam dus uit Amsterdam. Hij was meteen fan van de Erasmusbrug. Bas heette die, Bas van Wers. En dus wij stonden daar om 4:15 's ochtends, 4:30. En wij dachten, nou, wij zijn ongetwijfeld de enige die zo gek zijn om zo vroeg. Nou, dat viel dus reuze mee. Want er stonden best nog wel aardig wat mensen te wachten. Totdat ze eindelijk over die brug heen mochten gaan rijden. Dat was hartstikke leuk.
0: Ja, en hoe laat was dat dan? Om 4:30?
1: Ja, 4:30, 5:00. Ik weet niet,
0: en
1: zoiets.
0: En ging dan bijvoorbeeld iets van een slagboom af?
1: Nee, ik meen me te herinneren, maar pin me er niet op vast, dat dat met van die linten was. Gewoon echt van die rood-witte linten. Het was niet dat er ineens een fanfare stond en een confetti-kanon of zo.
0: Nee.
1: Dat was voor iedereen te vroeg. Maar toen mochten we officieel over de brug iedereen toeteren en joelen en zo. Mensen vonden dat gewoon belangrijk om daar als eerste bij te zijn.
0: Nou, kan je nagaan dat dat dus toen inderdaad eigenlijk ook al als iets heel groots werd gezien. Ik begrijp ook dat er speciale voertuigen waren die
1: ja, dat klopt. Was volgens mij
0: aan de start stonden.
1: Een knalroze Fiat 500, maar ook daar mag je me niet op vastpinnen, maar hij was in ieder geval knalroze.
0: In haar geheugen kan
1: ja, daar heb ik geen actieve herinnering aan, zeggen we dan tegenwoordig toch. En er was een man met een Harley Davidson, die zei, ja, deze kans krijg ik maar één keer. Dus die is, weet ik hoeveel keer, heen en weer gereden, ook luid toeterend. Ben ik ook nog even achterop gegaan. In die kleine Fiat 500 zijn we dus ook met het hele team gaan. Ja, ik ben weet ik hoe vaak heen en weer gegaan over die brug. Ja, maar ik kan je ook nog vertellen dat Roel Pot destijds, mijn collega, en ik, wij waren sowieso de allereerste die over de Erasmusbrug gingen wandelen toen die nog niet af was.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Hoe ging dat dan?
1: Nou, dat hebben we toen groot aangekondigd. Heel kinderachtig. We hebben daar heel erg veel pret om gehad. Die Erasmusbrug was namelijk al lang klaar in Madurodam.
0: Aha.
1: Toen zijn we daar overheen gelopen, ja.
0: Tegenwoordig heb je daar Rails Mini World, of heb je daar Mini World voor, die nu even dicht is, maar wel gaat. Waar dan dat soort dingen tegenwoordig in miniatuur komen.
1: Ja.
0: Maar zo wist je dat leuk te brengen dus eigenlijk. Maar het bijzondere is, het moest dus eigenlijk Zuid, de kop van Zuid, wat daar werd gebouwd nog helemaal, betrekken bij het centrum. En jij woont op die kop van Zuid.
1: Inmiddels wel, ja. Toen nog niet.
0: Is dat een beetje geslaagd?
1: Nou, ik vind van wel. Ik woon er met bijzonder veel plezier, kan ik zeggen. En ik kan me ook wel herinneren destijds dat er ook wel mensen tegen die brug waren. Hè, want dat kostte natuurlijk een aardige duit. 365 miljoen, als ik het me goed herinner. En toen was Zuid natuurlijk nog niet zo ontwikkeld, die kop van Zuid, zoals dat nu wel het geval is. En je legt een brug van zoveel geld waarheen dan?
0: Waar naartoe dan?
1: Maar ja, ik moet zeggen eigenlijk dat Bram Peper en Riek Bakker, die hadden natuurlijk toch wel echt een visionaire
0: visie.
1: Ja, op hoe Zuid zich zou moeten gaan ontwikkelen. Ja. En dat is in principe natuurlijk nog steeds niet klaar, maar het wordt wel steeds mooier.
0: Ja, en wat heb jij voor gevoel als jij over die Erasmusbrug rijdt?
1: Ik word er altijd blij van. Ja, want hoe je het ook wendt, of je nou naar Zuid gaat of naar Noord gaat of naar het centrum gaat, als je over die brug gaat, dan krijg ik altijd wel echt een duidelijk Rotterdam gevoel. Ik heb op allerlei plekken in Rotterdam gewoond, maar sinds ik daar woon en dus altijd over die brug heen moet gaan, heb ik altijd het gevoel, ja, dit is Rotterdam ook. Gewoon die Maas die er zo doorheen dendert en al die bootjes en die lampjes.
0: S'avonds bijvoorbeeld over die...
1: Het is altijd mooi.
0: Het is altijd mooi, het verandert ook altijd. Elke dag anders. En het is groots en meeslepend, net als de stad zelf.
1: Net als het leven, hè, Erik Lemmers?
0: Als jij daar nou nog mooie ideeën over hebt, laat het even weten via de Rijnmond app. Misschien heb je een leuke oude foto van jou toen jij voor het eerst over die Erasmusbrug ging. Deel hem eventjes via de Rijnmond app. Druk op app ons. Dankjewel, Jet, dat jij jouw herinneringen even wilde opgraven. Of ze realiteitsgetrouw zijn. De kleur kan wel eens anders zijn, maar dankjewel. Zometeen nog jouw lunchblad, maar nu eerst Steve van René Vroeger. Nobody.

0: René Vroeger en Nobody Else Can Walk The Way You Walk. Of talken, nou, Jeroen Speel die heeft nog een leuk berichtje gestuurd. Dat is wel grappig over de Erasmusbrug. Want vandaag stond toevallig op de scheurkalender bij hem. De Zwaan was in 1996 bedoeld om Noord en Zuid meer met elkaar te verbinden. Maar, zo zeiden ze op Zuid, waarom ligt hij eigenlijk met zijn reet naar Zuid dan? Tja, dat is een goede vraag inderdaad.
1: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Toch weer een beetje achtergesteld. Hè? Dat is niet leuk natuurlijk. Maar het blijft een prachtige toegangspoort. Vanaf welke kant je het ook maar wilt bekijken. Dank je wel. Als jij nog een berichtje hebt over de Erasmusbrug uit de eigen herinnering, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En ik ga dan een plaat draaien over dat monument. De Erasmusbrug is het nog niet officieel, maar dat wordt hier vast wel. Maar een monument in België waar leerlingen les in krijgen. Een kasteel gewoon. Nou, dat is bijzonder. Maar waar het natuurlijk om gaat, en misschien lukt het wel wat beter in zo'n kasteel, is dat je je kinderen dingen moet leren. Cor van der Nieuwendijk die bedacht deze plaat, Teach Your Children, van Crosby, Stills & Nash.

0: onderwijs je kinderen goed. Dankjewel voor het insturen van deze leuke suggestie. Kreeg er nog eentje binnen van Peter Strooi. Wat te denken van Paul Hardcastle? Met het nummer 19. Dat laatste slaat natuurlijk op de leerlingen zijn. Nou, dankjewel ook nog. En ik kreeg nog een leuke binnen van Jeroen over de Erasmusbrug. Daar werd ter ere van de opening de koptocht georganiseerd. Dus kon je over die brug als kind. Nou, dat slaat ook weer leuk op deze plaat, toch? De K-optocht vanwege die brug. En ook nog een berichtje van Luc Bontond. Die knalroze Fiat 500, dat verhaal van Jet, klopt. Dat was van zijn buurman Rob van Tuur. Hij belde ook vaak met post aan de telefoon. De auto stond altijd geparkeerd in zijn voortuin. Helaas is hij enkele jaren geleden overleden. Als jij nog leuke anekdotes hebt over die Erasmusbrug, die jarige Erasmusbrug, laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op ons en zometeen kan je een mooie prijs winnen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen hoor je een hit van Johnny H. Jazz, waarbij de achtergrondzangeres misschien nog wel bekender is dan de band in de tijd zelf. Ze had een relatie met de toetsenist van de band, vandaar dus. Wie die tekst inzong, hoor je zo. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
16: Goedemiddag. De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een pand aan de Groenelaan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten, werd vanochtend pas opgemerkt. In Zwijndrecht heeft korte tijd brand gewoed in de meterkast aan de grasbroek. Een jochie dat alleen thuis was, merkt dat er rook uit de meterkast kwam. Hij vluchtte naar buiten, richting de buurvrouw en die hielp hem vervolgens. De brandweer had het vuur vrij snel geblust. De brand woedde in een soort accu en die had vlam gevat. Het pand is eraan geventileerd. Het jochie is niet gewond geraakt. Het aantal gevallen van auto-inbraak is in Rotterdam met bijna een derde gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 inbraken in 7 maanden tijd. Een stijging van 700 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen in Amsterdam ligt het totaal aantal hoger, ook al was daar sprake van een daling. In Ridderkerk verdubbelde het aantal diefstallen uit de auto en ook in Barendrecht was een stijging zichtbaar. Het dubbelwondenpark in Dordrecht blijft voorlopig niet toegankelijk. De gemeente heeft de toegangswegen afgesloten nadat eerder deze week 2 Schotse hooglanders uit het park waren ontsnapt. Volgens de gemeente hebben de hooglanders rust nodig na een wandeling, onder meer over de randweg Dordrecht. De politie moest toen met meerdere auto's achter die hooglanders aan. Het heeft ze zeker een uur geduurd om ze klem te rijden. Een van de hekken in het park, waar de dieren normaal vrij loslopen, bleek kapot te zijn. Hoe het hek is gesloopt is niet bekend. De dieren zijn vanmorgen pas teruggekeerd naar het park. Hoe lang het dicht blijft is dus nog niet duidelijk. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoefvliet en het Prins Klausplein. Daar staat een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. Die is dan ook dicht. Je loopt daar 10 minuten vertraging op.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En daarmee kan je mooie prijzen winnen. Zoals de lunchbag. Die ligt alweer voor je klaar. En in de week win je ook 1 keer de lunch voor 2 personen. Dat verloten we onder de winnaars van de Rijnmonds platenlepel van deze week. Dus, 2 kansen alsnog. Welke hit heb ik hier achterstevoren voor je?
17: Oh, it feels new.
0: Het is net alsof ik in een kerkmis beland ben. Jim Reeves misschien wel met He'll Have to Go op lepel 1. De lepel 2 en Engelbert Humperdinck met She. Of is het lepel 3 met Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons zometeen Johnny H. Jazz.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Druk hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
19: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
18: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
20: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
21: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Lunchbreak. Erik Lemmers.
9: Radio met een grote R.

0: Ja, wie is nou die vrouw die meezong op dit prachtige nummer van Johnny H. Jazz? Dat was Kim Wilde. De toetsenist van de band was ingehuurd om mee te spelen met haar band tijdens de tour in 1981. En toen ze elkaar ruim 5 jaar later tegenkwamen in een stomerij, zijn ze knallend verliefd op elkaar geworden en werden ze uitgenodigd. Het zij uitgenodigd om de achtergrondvocalen te zingen voor die hit. Ook voor grote artiesten is het soms een kleine wereld, nietwaar? Leuk dat je luistert naar Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. En zometeen spreek ik Pinar Joskoen van de Partij voor de Dieren. De partij probeert ter 11e uur de plannen voor de bomenkap op de Hele Dijk op Rotterdam-Zuid van 23 Canadese populieren nog tegen te houden. Sowieso ligt de kap stil op dit moment omdat er vleermuizen zijn gevonden die in die bomen huizen. Ja, en je hebt ons over de Erasmusbrug, die morgen jarig is, hè, 30 jaar oud. Het wordt niet groots gevierd en daarom doen wij het hier met elkaar door herinneringen op te halen. Nou, 1996 werd hij geopend. Jenny die zegt dat ze vol herinneringen zit over die prachtige brug. Ze denkt aan de krijsende krengen die te horen waren tijdens die officiële opening. En zij zongen daar zelf op de brug. Hoe mooi is dat? Prachtig. Marianne, die zegt, mijn ouders die hadden vrienden en hun achternaam was Zwaan. En zij werden uitgenodigd met andere mensen die ook Zwaan heten voor een diner op die brug. Nou, dat zien we hier op een foto met een heerlijk gedateerde tram ook nog op de achtergrond. Allemaal picknickbanken eigenlijk naast het voetpad, dus op het fietspad. En er zitten allemaal mensen genoegelijk samen in een lekker zonnetje zitten ze daar te eten. Dus zo groot als de opening werd gevierd, zo geruisloos gaat het nu voorbij. Maar wij halen het hier met jou nog wel even op. Dus als jij herinneringen hebt, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Je kan ook.
1: Welke hit is het?
0: Appen voor een prijsje natuurlijk. Dat is de lunchback. De vraag is welke plaat ik hier achterstevoren voor je heb. En welke is dat dan? Nou, is dat dan op lepeltje 1 Jim Reeves met He'll Have to Go? Ligt op lepel 2 misschien wel de oplossing? Engelbert Humperdinck met She? Of is het lepel 3? Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight? Tot welke voel jij je het meest aangetrokken? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Bauza zingt daar zo meteen over. Over aantrekking. Maar eerst Cresip en Out of My Bed.

0: De Bausa, zeg je officieel. En dat wordt hier nu Magnetic, hun laatste hit.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En aan de telefoon Astrid Ratelband. Goedemiddag, Astrid.
2: Hele goedemiddag, Erik. Hallo.
0: Hallo, waar bel jij vandaan?
2: Schiedam.
0: Schiedam. En wat ben jij aan het doen?
2: niet zoveel. Oh. Ze zijn... hoe heet het? De douche aan het renoveren. Dus,
0: lekker.
2: Ja, nee,
0: hoef
2: niet zoveel.
0: Niks te doen?
2: Ik ben gewoon thuis.
0: Ja. Nee. Wordt het mooi of is het gewoon meer van hetzelfde?
2: Nee, zeker. Het wordt echt een vette verbetering. Ja, heel blij mee.
0: Vertel. Wat voor...
2: Nou, door veel schimmel, zeg maar, ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn ze nu allemaal aan het bewerken. En de afzuiging veel beter. Dus
0: Zodat die schimmel niet meer kan ontstaan.
2: Strak in de verf. Hè? Ja, fijn.
0: Lekker. Nou, heerlijk. Ja. Ga jij weer wat lekkerder douchen en je slaapt ook wat lekkerder? Want die schimmels die gaan het hele huis door natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Dus dat is
2: nooit gezond. Nee.
0: En wat ga je doen als ze weg zijn?
2: Misschien nog even naar buiten.
0: Ja.
2: Want op zich, ik zit in een scootmobiel, dus ik vind het wel fijn om lekker even frisse neus te halen. Maar dan moet het wel droog blijven.
0: Ja,
2: maar volgens mij de weersverwachtingen zijn wel goed.
0: Redelijk. En de Erasmusbrug, heb jij daar nog speciale herinneringen aan?
2: Eigenlijk wel. In die zin dat ik ben geboren en getogen Hagenees.
0: Ja.
2: En ik ben 22 jaar geleden naar Schiedam verhuisd. En ja, die kant van Rotterdam, zeg maar. Ja, ik heb natuurlijk de bouw niet meegemaakt. Maar ja, het is toch wel een plaatje om er overheen te rijden.
0: Ja, toch? Dat blijft en het gewoon.
2: En ook vaak met mijn dochter. Toen ik nog scooter reed, lekker door Rotterdam. Dan over die brug, ja. Het is gewoon, een prachtig uitzicht. En het is gewoon echt. Toevallig kwam ik nog de foto tegen. Ze zat toen achter op de scooter. En toen heeft ze, net dat we aan de onderkant waren, naar boven een foto genomen.
0: Oh.
2: Met een heldere blauwe lucht. Die foto is zo mooi.
0: Nou, stuur die nou nog even op aan ons.
2: Oh, oké.
0: Kunnen we die zo nog even laten zien? Ja, graag in WhatsApp. Want ik heb Bert Rosbach, die heeft ook een hele leuke anekdote nog over een prijsvraag die er toen de tijd was. En dan laat ik die foto van jou ook nog even zien. Dat is,
2: dat is
0: leuk.
2: Ja, dat is echt een bloedmooie foto. Zeker
0: weten. Dat willen we graag zien. Als jij er dus als luisteraar ook nog een hebt, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Maar nu eerst van jou de vraag der vragen. Welke hit hadden we net?
2: Ja, de nummer 3, echt de Elvis Presley, ik zag gelijk zijn scheve lip voor me, weet je wel? Weet je dat?
0: Ja, precies.
2: Ja, zo kenmerkend.
0: Ja, Elvis Presley, qua geluid, qua beeld, qua alles kenmerkend, helemaal goed. Je hebt een lunchbag gewonnen en mogelijk ook nog wel een lunch voor twee. Daarvoor moet je zeker blijven luisteren en morgen de telefoon opnemen, mocht ik je bellen.
2: Ja, nou, helemaal leuk.
0: Hartstikke leuk dat je meedeed.
2: Ik ga de foto's zeker appen.
0: En geniet van je badkamer. We gaan hem zo laten zien, je foto.
2: Tof, dankjewel.
0: Hoi. Doei.

0: voor de liefhebbers, zullen we maar zeggen.
1: That's Elvis it, man. Presley. 14 years went down the drain, boy, I'll tell you.
0: Nou, I tell you, en dan? Ja, dat moeten we dan missen. Dat vind ik dan ook jammer.
2: Ik weet het ook niet.
0: Nee. Nou ja, dit is dus de lachversie. Je hebt dus ook een andere versie, hoor. Want het was natuurlijk een heel gevoelig liedje.
2: Ja, en tegenwoordig zou je zeggen... respectloos.
0: Respectloos, inderdaad, voor deze Elvis Presley. Maar voor degene die erom gelachen heeft, veel plezier. Het is 2:30 bijna. Je luistert naar Lunchbreak. Het is bewolkt en af en toe plaatselijk nog een bui. Temperatuur komt uit op de 22 graden met een vrij stevige zuidwestenwind. Vanavond, ja, heel gek droog, maar vannacht dan neemt de zuidwestenwind verder toe, bevat wat lichte regen en blijft het uitermate zacht bij 19 graden. Dat is eigenlijk gewoon hartstikke warm in bed. Morgen verloopt de ochtend onstuimig met veel wind en kans op zware windstoten. Bovendien valt er soms regen. In de loop van de middag wordt het droger en neemt de wind af. De temperatuur zakt in de middag van 22 naar 18 graden. En dan kijk ik nog eventjes snel of er een file is. En die is er op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogvliet en Leidschendam. Een kapotte vrachtauto, oftewel een vrachtwagen die op de rechterrijstrook met pech staat. En daardoor loop je 7 minuten vertraging op. Martin van den Boogaert heeft de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Martin.
2: Ja, hoi Erik. Ja, soms heb je van die berichten dat je denkt, kan het nog idioter? Nou, zo'n bericht hebben we nu. Een vrachtwagenchauffeur die is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden.
0: Ja, wow.
2: Dat moet je toch niet meemaken. Maar goed,
0: jeetje.
2: Het is te zien op beelden van Rijkswaterstaat. En hij reed tegen het verkeer in van noord naar zuid. Dus hij ging erop bij Vijf Sluizen, bij Schiedam-West en Vlaardingen-Oost. En reed dus in de richting van Hoogvliet. En hij deed dat omdat de Benelux-tunnel de andere kant op was afgesloten vanwege werkzaamheden.
0: Ja, ja, dan ga je toch gewoon niet anderen.
2: Ja,
0: ja,
2: toch?
0: Je moet wat met die vrachtwagen.
2: Ja, nou ja, goed, die chauffeur die is gelukkig... aangehouden.
0: Ja.
2: Het aantal auto-inbraken dan in Rotterdam is met bijna 1/3 gestegen en in Ridderkerk verdubbelde het aantal zelfs. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. En ook in Barendrecht is sprake van een stijging van het aantal auto-inbraken. En in Schiedam is een fietser gewond geraakt toen hij een afgebroken tak op zich kreeg. Ja, toen ik hier net naartoe fietste dacht ik ook al, het waait behoorlijk, maar ik had hem gelukkig mee. Het gebeurde op de kruising van de Havendijk en de Jachthavenlaans bij de Gorze. En de fietser is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
0: En je hebt dan geen elektrische fiets?
2: Nee, ben je gek.
0: Oh, je hebt het allemaal nog... Gewoon met je eigen spierkracht.
2: 100% spierkracht.
0: Ja, maar dan moet je af en toe tegen de wind in. Dan moet je ook niet
2: vanavond,
0: zuren natuurlijk.
2: Vanavond
0: weer. Ja. Helemaal lekker op eigen kracht. Dankjewel, Martin.
2: Zo is het. Hoi.

Stella Lefty en Boston was dat. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Je appt ons over de jarige Erasmusbrug. Hartstikke leuk. Herinneringen. Zo heb ik er eentje van Bert Rosbach. Bij de opening van de Erasmusbrug werd er een prijsvraag uitgeschreven. Raad het gewicht van de speciale deklaag van de fiets- en looppaden. Dat zijn dus dat rood gekleurde en dat anthracietgrijze. Dat is natuurlijk een vrij dikke toplaag. Ja, hoeveel zou het geweest zijn? Nou, hij heeft er een rekensommetje van gemaakt. Van lengte, breedte, dikte en gewicht per kubieke meter. Ja, dan kom je er wel. Hij zegt, ik had de prijs en ik had een lekkere taart daarvoor gekregen. En ik heb Bert nog even gevraagd hoe zwaar het dan was, of hij dat nog weet te herinneren, maar hij heeft nog niet gereageerd. Nou, Dominique Bode, die heeft nog een appje gestuurd. Toevallig heb ik twee banden staan waarop de uitzending van de NOS staat voor de opening van De Zwaan. En een band met de special over de brug van TV Rijnmond uit 1998. Nou, leuk. En hij zegt, ik heb het toevallig nog gekeken met mijn vader 3 weken geleden. Hartstikke leuk, dankjewel dat je dat even met ons wilde delen. Als je ook nog een verhaal te delen hebt over die Erasmusbrug, laat het weten. Ja, en dan nog even dat verhaal van Martin van der Boogaard. Rijkswaterstaat heeft het gedeeld, zoals hij vertelde op socials. De vrachtwagen die vanwege een dichte tunnel de ene kant op dacht, nou ja, dan pak ik die andere tunnel maar. Maar dat was helemaal tegen de richting 1. En uiteindelijk werd hij door de politie gestopt. Met dit als gevolg op het wegdek. Allemaal zwaaienlichten en wagens. Die proberen die vrachtwagen weer de goede kant op te krijgen. Niet al te slim. Als je het verhaal gemist hebt, luister zo meteen om 2 uur weer. Dan hoor je er weer alles over. Michael Jackson nu, die kan niet alleen zingen, maar ook acteren. Dat kon hij. Hij speelde de hoofdrol in de Disney-film Captain EO. Het nummer dat ik zo voor je ga draaien komt uit die film. Hij heeft hem 2 jaar nadat de film uitkwam ingezongen en op zijn eigen album uitgebracht. It's Another Part of Me.

0: The Boy Does Nothing, Alicia Dixon was dat. Je luistert naar Radio Rijnmond. De Rotterdamse Tweeborgsbuurt blijft een politiek strijdtoneel. Dit keer gaat het om de kap van 23 oude Canadese populieren. De gemeente heeft daarvoor toestemming gekregen en wilde deze week beginnen met de werkzaamheden. Maar toen werd er een spoeddebat aangevraagd door de Partij voor de Dieren en de SP. In de populieren blijken 9 vleermuizen te huizen. Voor hen moest eerst een andere plek gevonden worden. En bovendien vinden de partijen dat de bomen sowieso niet mogen verdwijnen en dat woningen eventueel om de bomen heen gebouwd moeten worden. Met andere woorden, dan zouden de plannen dus helemaal om moeten. Bernard Joskoen is van de Partij voor de Dieren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanmorgen is er over gesproken. Wat is daar uitgekomen?
1: Ja, vooral treurnis, zou ik zeggen. We hebben met alle mannenmacht geprobeerd de andere partijen te overtuigen dat dit plan anders kan, zodat wij een betere ontwerp hebben voor mens, dier en natuur. Zodat een versteende wijk zoals Afrikanenwijk kan beter ademen in de zomer.
0: Ja.
1: Maar we hebben vooral een enkele partij niet kunnen overtuigen.
0: Want wat gaat er nu gebeuren dan? Gaat de kap gewoon door?
1: Ik heb de wethouder niet kunnen overtuigen dat zij moet afzien van dit plan om de bomen te laten blijven bestaan.
0: Ja.
1: En 12 meter verder die plannen laten lopen.
0: Ja,
1: dus dat was de enige wat moest.
0: Je ziet eigenlijk dat er naast die dijk, hè, want daarop is het gebouwd, dat er woningen worden gebouwd. Hè, dat ligt nu plat grotendeels. En jij vindt dat het 12 meter verder moet, waardoor die bomen kunnen blijven staan. Dat gaat, daar heb je niet de gemeente voor kunnen overtuigen. Betekent het ook nog dat er nog wel uitstel is vanwege die vleermuizen? Dat dat nog moet worden
1: onderzocht? Ja, dat moet natuurlijk. Dat is een wettelijk geregeld. Als een bedreigde diersoort in geding komt door de plannen van de gemeente, dan moet eerst die verhuisd worden en een betere huis vinden. Zoals zij dat ook gedaan hebben met menselijke bewoners, moeten ze ook met dierlijke bewoners doen.
0: Juist.
1: Dus dat moet gewoon, dat gaat door.
0: Is het niet aan de andere kant ook gewoon op een bepaald moment gewoon genoeg geweest? Want er is een hele discussie over geweest. De Raad van State heeft er zelfs eerder een uitspraak over gedaan. Dat betekent dat de bezwaren zijn behandeld door de Raad van State daartegen. De gemeenteraad heeft zich in meerderheid uitgesproken ervoor. Ja, en nu is het weer zover. Het moet gewoon doorgaan dus, toch?
1: Ja, van wie moet het doorgaan? Het is niet een natuurwet dat het door moet gaan. Ja, meerderheid is in dit geval het college. Hè? Dus die blijven vasthouden. Goed, we gaan daar bouwen.
0: Ja,
1: maar er zijn ook bewoners die al vanaf 2022 tegen deze beslissing vechten. Hè? Dus wij zijn niet als enige partijen die dat vinden, maar de bewoners die daar zelf wonen, die zelf zeggen, zij willen gewoon onze monumentale bomen behouden.
0: Ja, alleen uiteindelijk heeft de gemeenteraad toch ingestemd met het voorstel van het college?
1: Vorige college.
0: Ja.
1: Dus wij zijn altijd iedere keer een ander college dat die nu zichzelf ook progressief noemt. Misschien wel een verandering daar kan komen. Daarom hebben we ook geprobeerd met de bewoners zelfs om dit weer op te pakken.
0: Nou, je hoopt er dus eigenlijk dat dit nieuwe groenere college, wat zichzelf inderdaad als groen afficheert, dan toch nog de plannen zou veranderen.
1: En dat hoop je toch?
0: En dat hebben ze niet gedaan dus?
1: Nee, helaas.
0: Waarom niet?
1: De enige reden wat de wethouder gaf is dat als zij om de bomen heen zouden moeten bouwen, dan zouden 70 woningen minder gebouwd moeten worden en ook geen plek zou zijn voor de auto's. Ja, dat vond ik ook zo'n belachelijk argument. Hè. Dus deze wethouders van D66 wil zelfs 5 verschillende plekken in Rotterdam autovrij maken. Maar als het erop aankomt dat je moet bouwen, kies je voor de auto's. Dus het is onbegrijpelijk.
0: Maar ook voor 70 woningen extra.
1: Maar die kunnen ook op een andere manier gebouwd worden. Ga maar in de verdichting. Dat is ook een beetje ga maar in de hoogte. Dat kan je het ook doen.
0: Ja.
1: Je moet alleen maar creatiever ontwerpen. Natuurinclusief ontwerpen.
0: Maar is dit niet iets wat je voor volgende plannen eigenlijk moet gaan indienen, als het ware? He, dus
1: ja, dat moeten
0: is...
1: we iedere keer doen, beste Rijnmond. En wij zijn echt voor ieder boom, wij zijn ervoor, weet je. Dus iedere plan, iedere boom die daarvoor moet afwijken, dan zullen we dit iedere keer agenderen.
0: Juist, nou dat kunnen we dan in ieder geval verwachten voor de komende keren. Deze keer heb je de wethouder niet op andere ideeën kunnen brengen, dus die kap gaat hoe dan ook door, maar dan nog niet omdat de vleermuizen nog een andere plek moeten krijgen. Dankjewel dat je ons even op de hoogte hebt gebracht.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitzending. Doei doei.
0: Dag. Herman Brood en His Wild Romance. En ik heb zo nog een paar foto's die ik met je wil delen van de Erasmusbrug. Die zijn gestuurd. Onder andere door Astrid, die vandaag de Rijnmond Platenlabel won.

Herman Brood en his Wild Romance. And I love you like I love myself. Nou ja, goed, zo hield hij nou ook weer niet enorm van zichzelf. Want hij was natuurlijk aan de drugs en aan de drank. En uiteindelijk sprong hij van bij het Hilton Hotel in Amsterdam naar beneden. Maar hij heeft wel heel veel leuke hits nagelaten. Daar hoorde je er eentje van hier. Zometeen een middag vol hits nog weer met Ronald van Oudheusden, Mariah Carey, The Police, Snelle, Mel en Kim. Die ga je allemaal horen hier op Radio Rijnmond. En daarna is het natuurlijk tijd voor Afslag Rijnmond met Rijnt Jan en Jet. Ik heb nog één foto die ik met je wil delen. De andere foto's hebben we helaas niet tevoorschijn kunnen toveren. Maar dit prachtige beeld van de Erasmusbrug met die driehoek eigenlijk. Het is een beeld van de Erasmusbrug bij nacht. En je ziet als je op de brug staat natuurlijk een soort driehoek. Hè, bij die piloon. Daartussen rij je dan door. En dat is een soort van helver licht. En daarbuiten zie je de donkere nacht met dan de wolken die toch weer worden aangelicht. Daarboven een soort stoom eigenlijk. Dat zie je vaak als het vochtig is. Een mooi beeld van de jarige Erasmusbrug. Dankjewel dat je dat met ons hebt gedeeld via foto's en herinneringen. Dus ik heb nog één plaatje voor je. Die is van Omi tot aan het nieuws van 2 uur. Cheerleader. Fijne middag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven, en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Straks gaan we de middag door met Ronald van Oudhuisden. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Een vrachtwagenchauffeur is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden. Dat is te zien op beelden van Rijkswaterstaat. Hij ging bij 5 sluizen de A4 op en reed dus tegen het verkeer in naar de kant van Pernis. Op dat moment was de buis afgesloten vanwege werkzaamheden en daar slalomde hij omheen. Aan de zuidkant is de chauffeur aangehouden. Waarom hij tegen de richting in door de Benelux-tunnel reed is nog niet bekend. In tegenstelling tot wat we eerder melden, was de tunnelbuis waar hij eigenlijk doorheen had gemoeten gewoon open. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 inbraken, een stijging van 700. Alleen in Amsterdam waren het er nog meer, maar daar was wel sprake van een afname. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken en ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten werd pas vanochtend opgemerkt. En in Schiedam is een fietser gewond geraakt toen hij een afgebroken tak op zich kreeg. Dat gebeurde aan het begin van de middag op de kruising van de Havendijk en de Jachthavenlaan in Schiedam-Zuid. De fietser is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking vanmiddag. Er staat veel wind en er kan een buitje vallen. Het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind, aan zee mogelijk windkracht 7... met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
19: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
20: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
26: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
25: Of,
27: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
26: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
28: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
28: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Dat was Maria Carey, die optrad dit jaar in Milaan Cortina bij de opening van de Olympische Winterspelen. Dat was op 6 februari. Ja, dus het is bewijs dat ze nog leeft. Ze is 56 jaar. Ze bewoog wel een beetje stram. En ik, het was in ieder geval niet de oude Maria Carey zoals we haar kenden. Maar de tand destijds is er natuurlijk overheen gegaan. Dit was Dream Lover uit 1993. Maar ja, Maria. Ja, er is maar één Maria voor mij, dat is mijn moeder. En die had vandaag jarig geweest, maar ze overleed al eind 1998. Ze had vandaag 83 geworden. Mooi nagaan. Goedemiddag, de police opende dit uurtje met heerlijke muziek met Message in a Bottle. Grote hit voor de band uit 1979. Verder in de tas, het eerste uur. Mel en Kim, Limp Bizkit, The Four Tops, In Deep, Anouk, Cat's Eye, John Travolta, Olivia Newton-John, te veel om op te noemen. Laten we snel verder gaan. Oh, snel, nou ja, dat is echt een slip of the tongue. Maar de volgende is inderdaad snel. Dat is Sneller, een Beatle. En

De stem van Fred Durst, een zanger en frontman van de Amerikaanse band Limp Bizkit uit Florida. Behind Blue Eyes komt uit 2003. De tijd dat de man getooid was, altijd met een rood petje. Nou, dat deel ik met hem. Ik draag ook heel veel een petje. En sommige mensen denken, word je daar niet te oud voor? En ze zeggen, ja, nee, maar die klep voor een pet is voor mij... Ik heb een netvliesprobleem. Ik heb daardoor meer contrast in mijn gezichtsveld. Dus het heeft echt een beetje een functie bij mij, zo'n petje. Los van het feit dat ik me helemaal niet schaam voor mijn kale kop, trouwens. Mel en Kim hoorde je ook nog voorbij komen. En over Limp Bizkit gesproken. Ja, die speelde ooit op het nieuwe Woodstock Festival in 1999. En dat festival, dat was berucht, want het ging helemaal mis. Er werd geknokt en er werden allerlei hooligans opgezweept door metalmuziek. En daar was Limp Bizkit een van de bands van. Dus die reputatie heeft ze geen goed gedaan. Maar ze spelen nog steeds, hè? Hey, dit lijkt wel Lee Towers, maar die is het niet.

geweldige stem van Callum Scott hier op Radio Rijnmond. Britse singer-songwriter die in 2015 doorbrak door zijn auditie bij Britain's Got Talent. En hij heeft daarna een aantal prachtige plaatjes gemaakt. Drie complete albums en dan heel veel singeltjes met een topstem. Callum Scott hier op Radio Rijnmond. Geen dagelijks kost, maar leuk om weer eens te horen. John Travolta en Olivia Newton-John hoorde je ook nog voorbij komen. En het is vandaag donderdag 3 september. Ik zei het al, mijn moeder Riet had vandaag jarig geweest. Maar er zijn er meer jarig. Jeroen van Koningsbrugge is vandaag 53 geworden. Acteur, presentator, zanger. Jannie van der Heijden, die kennen wij natuurlijk van de culinaire programma's op tv met André van Duin. Wat is het? De bakken zonder kopen, kijken zonder bakken. Heel Holland bakt natuurlijk, ja. 72 jaar vandaag. Adam Curry, een collega, een radiomaker. 62, net zo oud als ik nu. En voor de rest, Jennifer Page. Zangeres is vandaag 53 geworden. Laten we het daar even bij houden, want het is een muziekprogramma. Straks, na de klok van 3 uur...

uur nog heel veel lekkers voor jou in petto op deze donderdag. Met Somjeu, de nieuwe plaat. Paolo Nutini met zijn eerste singeltje. Enrique Iglesias zit in de tas. Een beetje Duitse muziek, ook alweer eens lekker. Peter Fox en Talk Talk met een ouwtje. Kortom, blijven luisteren.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Het is 3:00. Straks gaan we verder de middag door met Ronald van Oudheusden. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was die de weg kwijt was. Hij was bij de oprit 5 Sluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden en de chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en heeft ook zijn rijbewijs ingenomen. Het opmerkelijke is dat de tunnelbuis waar de vrachtwagenchauffeur eigenlijk doorheen had gemoeten, daar waren vannacht helemaal geen werkzaamheden. Dus die buis, die was gewoon open. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij die man thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli van dit jaar met 1/3 gestegen. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 inbraken. Dat waren er 700 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten werd vanochtend pas opgemerkt. En dan het weer, veel bewolking, vanmiddag er kan een buitje vallen en het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En ik zie files in onze regio. Begin op de A29 Bergen-op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en het Hellegatsplein, 3 kilometer. De A29 de andere kant op richting Bergen-op Zoom. Tussen de afrit Numansdorp en Willemstad, ook 3 kilometer. En het is weer druk op de provinciale weg N207 bij Haastrecht. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Algrabrug bij Grimpen aan de IJssel. Er staat bij Haastrecht op dit moment 3 kilometer file.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
16: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
18: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
20: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: De middag door. Ronald van Oudheusden.
23: Radio met een grote R.

0: door met Ronald van Oudheusden.
1: You must be mistaken. It couldn't have been. It couldn't have
0: Tot 4 uur op Radio Rijnmond. De middag door met Ronald van Oudheusden.

dagelijks hoort hier op Radio Rijnmond. Laat staan op andere stations. Daarom is Rijnmond ook heel vaak verrassend. Of blaas ik nu te hoog van de toren? Dit was Marty Webb uit 1980 met Take That Look Off Your Face. En dat is gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber. Marty Webb was een Britse musical- en popzangeres. En vooral bekend geworden door haar samenwerking met Andrew Lloyd Webber. En het was een grote hit, met name in Engeland en in Ierland. Hier in Nederland werd het niet een mega-hit, maar daarom is het wel leuk om die weer eens even af te stoffen. Hier op Radio Rijnmond. Ik begon het tweede uur op deze donderdag met Enrique Iglesias met Be With You. En ik heb nog veel meer lekkers in de tas zitten. Maar laat ik even wat dienstmededelingen met je doornemen. Het kan wel eventjes, want voorlopig hoor je mij tussen 2 en 4 even niet een aantal weken. Ik heb zomervakantie. Ja, de afgelopen maanden heb ik gewoon doorgewerkt. Dat betekent dat ik ergens toch een break moet nemen. Nou, die is nu aangebroken. Volgende week hoor je tussen 2 en 4 Olivier de Neven. De week erop hoor je Sheryl Sampson. En dan weer 2 weken Olivier de Neven. Tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond met Rijnmond de Middag Door. Aanstaande zaterdag is er ook gewoon, trouwens, het weekend is er, maar een speciale aflevering. En ook zondag. Tussen 10 en 1 hoor je mij vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam. En het programma duurt tot 4 uur, want om 1 uur wordt het stokje overgenomen door Sheryl Sampson. Dus aanstaande zaterdag en zondag Visual Radio, radio met plaatjes erbij, live vanaf het Veiligheidsplein onder de rook van de Erasmusbrug. Het weekend is er tussen 10 en 4 op Radio Rijnmond met alles over de Wereldhavendagen. En dit is de nieuwe single van de Haagse vrienden van Rijnmond. Dit is Somjeu met Feels Part 2.

Ik wou dat ik zo goed kon zingen, zeg, als Andrea Bocelli en zijn Italiaanse partner. In dit nummer in ieder geval Giorgia met Vivo per lei. Dat is Italiaans voor ik leef voor haar. Maar die haar is de muziek. Dat is een vrouwelijk woord. La musica. Oftewel, ik leef voor de muziek. Prachtig. En dat is wel toevallig, want in het vorige uur draaide ik Mariah Carey. Die was te gast bij de opening van de Olympische Winterspelen in Italië. Maar Andrea Bocelli volgens mij ook, ja. 1996 was dit een grote hit. En daarvoor hoorde je Paolo Nutini uit Schotland met New Shoes. Goedemiddag en nogmaals welkom bij het tweede uurtje Rijnmond de Middag Door. Op deze lekkere donderdag, toch? Ja, we zijn september goed begonnen. Het is 3 september. Vanavond natuurlijk na zevende non-stop muziek hier op deze zender. Ja, noodfrequentie, hè? Onthoud hem. 93.4 FM op je transistorradio. Of je oude autoradio die niet digitaal is. En ook natuurlijk op de DAB-frequentie. Maar in noodsituaties altijd je radiootje zetten op 93.4 FM. Daarover gaan we natuurlijk ook aanstaande zaterdag tijdens de Wereldhavendagen praten. Wanneer we te gast zijn met de Radio Rijnmond. Je bent van harte welkom, hè, vanaf 10 uur. Kom langs, ik ben daar ook. En dan vanaf 1 uur kun je Cheryl Samson ontmoeten op het Veiligheidsplein. Dat is bij, zeg maar, bij de Speedo onder de Erasmusbrug. Daar ben je allemaal van harte welkom om de uitzending mee te maken. Draait ook een camera mee. Ik heb een verslaggever die de stad in gaat. Kortom, heerlijk. De Wereldhavendagen is echt een vast feestje in Rotterdam. En met name denk ik volgend jaar een hele bijzondere, want dan wordt het alweer de 50ste editie. Nu tijd voor Carly Rae Jepsen. En daarna Brad met een heerlijke gouden ouwe uit 1972. Guitar Man. Die onlangs opnieuw is opgenomen door John Mayer. Samen met die country artiest waarvan ik de naam nu even niet kan heugen. Maar daar kom ik straks op terug. Ja, toch? Wordt vervolgd. Het is lekker. Dit is I Really Like You.

0: Heerlijk zeg, hey. Brad was dat, uit 1972. Ja, John Mayer speelde dit onlangs samen met Keith Urban. Die naam was ik je nog schuldig.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De middag door.
1: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

geweldige band met niet een heel erg groot oeuvre. Dat komt ook omdat Mark Hollis, de aanvoerder van de band Talk Talk, al in 2019 overleed. Dat was op 64-jarige leeftijd. En ja, de doodsoorzaak lang weinig officieel over bekendgemaakt. Ja, het was een korte heftige ziekte. En later werd duidelijk dat het gevolgen van kanker was. Mark Hollis en Talk Talk worden Dum Dum Girl in 1984. Wat mij betreft is daarmee de koek bijna op. Heb ik zometeen nog Duits-talige rockabilly... Nee, geen Duits-talig, maar wel een Duitse rockabilly-band klaarstaan met een Engelstalige hit, Umbrella. Ik heb het over de Baseballs. Nee, zojuist hoorde je al Peter Fox in de Duitse taal met Haus am See. Is voorbijgekomen voor Ziggy Marley met Cosmic. En Haus am See, dat is niet een huisje aan de zee, maar een huisje aan de meer, hè? Ja, die Duitse taal zit vol verrassingen. Straks veel plezier bij Rentjan en Jet Sol. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4 met de laatste van deze week. En de laatste voor mijn vakantie. Dus zou je het een paar weken zonder mij moeten doen. Dit is, jawel, The Umbrella.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
7: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Dat betekent dat we zo gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Martin van der Boogaard.
16: Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was. Hij was bij de oprit Vijf Sluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden en de chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden en de politie heeft hem een bekeuring gegeven en heeft zijn rijbewijs ingenomen. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij hem thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is in de periode tot en met juli van dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken, een stijging van 700. En ook in Ridderkerk nam het aantal auto-inbraken toe. Daar verdubbelde dat aantal zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. Het is in de coronacrisis al met al best goed gegaan in de zorg. Dat heeft de Rotterdamse oud-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gezegd tegen de parlementaire commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Het was volgens hem vooral in het begin wel moeilijk om over te schakelen naar een centrale aansturing van de zorg. Het is volgens hem vooral te danken aan de mensen die in de zorg werkten dat het uiteindelijk allemaal best goed is gegaan. Dat zegt dus Hugo de Jonge. En dan het weer, veel bewolking. Er kan nog een buikje vallen. Het waait stevig door en het is nu ongeveer 22 graden. Morgen dan kunnen er enkele buien vallen in de ochtend. En morgenmiddag dan is het op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind, aan zee mogelijk windkracht 8. Dat is stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: En het begint langzaam een beetje drukker te worden op de weg. Ik pik de files er voor je uit met de meeste vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn. Daar staat 7 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. Daar staat 12 kilometer, 10 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 10 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. Het staat 11 kilometer, 10 minuten vertraging.
15: En dan de eerste plaat in Afslag Rijnmond. Dat is vandaag de plaat die Katy Perry in één klap wereldberoemd maakte. En dat is deze.
17: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
19: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
20: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
21: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
22: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
1: dus kom langs.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
4: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl and I Liked It. Nou, dat was dat hoor, in 2008. Dat was het meteen haar grote doorbraak en er zouden daarna nog vele, vele hits gaan volgen. Goedemiddag, 11 minuten over 4. Het is donderdagmiddag. Het is voor sommige mensen al bijna weekend. Dat is,
1: voor sommige mensen
0: ook
1: niet.
0: Ja, voor sommige mensen nog niet. Maar nou ja, we hebben er weer heel veel zin in, want we gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Dagelijks te beluisteren op Radio Rijnmond tussen 4 en 7. En de bedoeling is dat wij jou weer na een lange dag werken veilig naar huis brengen. Met ja, goede moed, goede zin en alvast een beetje denken aan het avondeten. Wat zullen we op tafel zetten vanavond? Veel goede muziek, maar ook natuurlijk het nieuws van de dag even met elkaar bespreken. Spelletjes spelen, alles zit er weer in. Jet Zoll is er weer bij. Jet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook met een grote smile op je gezicht weer.
1: Ja, ja, ik heb er zin in.
0: Ja, goed zo.
1: Ik heb al de hele dag zin in deze dag. En dat niet alleen omdat ik hier vandaag weer gezellig radio mag maken met jou. Maar ook omdat ik vanavond op stap ga met mijn moeder. Ja.
0: En waar gaat de reis naartoe?
1: Wij gaan naar Valhalla. Wij gaan naar de Tunes. Dat vindt mijn moeder helemaal geweldig. En ik vind het ook heel leuk.
0: Valhalla, dat is dat kleine theatertje in Rotterdam-Zuid. Kaderdrecht. Ja. Ja.
1: Heel erg leuk. Zeker. Heel sympathiek theater. En de Tunes zijn even zo sympathiek. Mijn moeder die heeft toen eens een keer tegen mij gezegd... ja, ik vind dat zo leuk. En sindsdien, elke keer als ik zie dat er weer iets te doen is...
0: Maar voor de mensen die de Tunes niet kennen, wat is de Tunes?
1: Dat is een super trio. Dat is een trio die niet alleen muzikaal heel onderlegd is... maar het is heel geestig en leuk om naar te luisteren. En ze betrekken het publiek er ook altijd bij. Dat is heel leuk. En mijn moeder ligt dan altijd helemaal in een deuk. Ja, niks zo leuk als een moeder die in een deuk ligt, toch?
0: Wat leuk, hè? Wat leuk dat je dat met je moeder doet.
1: Ja, lekker eten. Maar ik ga ook altijd graag naar Richard Groenendijk met haar. Want dat vindt ze ook heel leuk. Dan worden we nog net niet uit de zaal gezet... omdat we allebei dan zo hard moeten lachen. Ja, want ik heb het niet van een vreemde, zullen we maar zeggen.
0: Nee, helemaal goed.
1: En ik ben naar Cirque Soleil geweest met haar. Ja, het is toch gezellig.
0: Supergezellig.
1: Als het nog kan, doen we dat.
0: En over de Tunes gesproken. Ja. Komende zaterdag, tijdens de Wereldhavendagen... is er op Katendrecht weer wat te beleven. We mogen het geen Nacht van de Kaap noemen.
1: Nee, het is de dag van de trio's. Van de Rotterdamse trio's.
0: Ja. En dat speelt zich zaterdagavond af op het Dailyplein, op Katendrecht.
1: Ja.
0: En daarna gaan al die trio's die daar optreden de kroeg in. Hè? Dat is een beetje het idee.
1: Nou, en dan kan je meegaan.
0: Ik vind dat een superleuk idee. De Tunes die zullen daar ook optreden. En degene die dit allemaal organiseert, die gaan we zo meteen bellen. Hè,
1: lijkt me een goed idee.
0: Dat lijkt me heel goed idee. De dag van de trio's, de nacht van de Kaap, hoe je het ook noemt, dat wordt gezellig daar op Katendrecht.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is...

0: Het is 4:30. We gaan het hebben over de Luistervink in Rotterdam. Wat is de Luistervink? Nou, op verschillende plekken in de stad hangen slimme kastjes. Microfoontje erin en AI. Hè, tegenwoordig overal AI in. En zo'n kastje kan vogelgeluiden herkennen. En bezoekers die kunnen via een QR-code dan live meekijken welke vogelsoorten op dat moment in de omgeving te horen zijn. Hoe leuk is dat? En hoe zinnig is dat, is dan de volgende vraag. Maar het levert in elk geval een mooi beeld op van de vogelrijkdom hier in Rotterdam. We gaan erover bellen met de projectleider van de Luistervink. Bert Vos is aan de telefoon. Bert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat idee ontstaan om op verschillende plekken kastjes op te halen om vogelgeluiden te registreren?
1: Nou, dat idee is ontstaan in Utrecht en de leverancier van deze kastjes. Dus in eerste instantie hebben we in Utrecht 4 kastjes opgehangen. Toen dachten wij in Rotterdam van, goh, wat is dat ontzettend leuk om daar dan mee te doen. Een hele innovatieve manier om ook vogels te tellen, om informatie voor Rotterdammers beschikbaar te maken, om Rotterdammers belangstelling voor natuur te voeden. En dat willen wij ook. Dus op die manier zijn er ook 4 kastjes in Rotterdam gekomen.
0: Waar hangen ze, die kastjes?
1: Er hangen er 4. Er hangt er eentje in de Heemtuin bij de Kranische Plas. Mm-hmm. Eentje hangt bij het Natuurhistorisch, dus het Museumpark.
0: Ja.
1: En 2 bij stadsboerderijen van Natuurstad. Eentje bij de Oedenstee. En eentje bij de Molenwei, Zuiderpark.
0: De Molenwei, Zuiderpark. Oedenstee, dat is Hoogvliet, hè, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En hoe lang hangen die dingen er al? Want ik had er nog nooit van gehoord.
1: Ze hangen sinds begin vorig jaar.
0: Zo lang al?
1: Ah. En ze zijn al ruim een jaar aan het meten. En ja, jullie hebben er ooit aandacht aan besteed als Radio Rijn.
0: Oh, dus lang geleden. Ja. Dat zal Chris Veenman dan wel geweest zijn.
1: Maar heel leuk om nog een keer aandacht te geven.
0: Ja, want ik ben wel benieuwd wat er ondertussen in 1,5 jaar tijd aan resultaten te melden is.
1: Ja, en waanzinnig veel. Er zijn ontzettend veel vogels geteld. Jij zei via een QR-code. Maar iedereen kan naar www.luistervink.nl gaan.
0: Ja, ik zie het.
1: En dan kun je zien waar die kastjes hangen. En dan kun je ook zien welke vogels op dit moment fluiten. Hoeveel vogels er vandaag geteld zijn deze maand en in totaal. Dus dat geeft een heel beeld van alle vogels die in Rotterdam voorkomen.
2: Ja, zijn er dan ook vogels bijvoorbeeld die jullie hebben opgepikt via de Luistervink, waarvan je niet wist dat die rondvlogen in die buurt?
1: Nou, ik herinner mij toen die kastjes net werden geïnstalleerd dat de ecologen bij het Natuurhistorisch heel verrast waren dat er een bosuil gelijk geregistreerd werd. En die hebben toen gelijk ook de data opgevraagd. Jongens, is dit nou echt een bosuil of niet?
0: Ja.
1: En dat bleek toch echt een hele echte bosuil te
2: zijn. Zou je niet verwachten daar?
1: Nee, nou, ze verwachten het wel als ecologen. Ze hadden hem op dat moment niet gezien. Volgens mij nog steeds niet gezien. Maar volgens de Luistervink is die er toch een 1000 keer een bosuil gehoord.
2: En heeft de Luistervink het eigenlijk altijd goed?
1: Nee, de Luistervink heeft het niet altijd goed. Niemand is perfect, maar hij wordt steeds beter. En er zitten af en toe gewoon hele foute waarnemingen in, die soms wel grappig zijn.
2: Zoals?
1: Er zijn roerdompen gesignaleerd. Er waren mensen ook wel nieuwsgierig naar, is dat een echte roerdomp? Nou, dat was helaas geen roerdomp. Of misschien worden Spartanen onder ons. Dat was verjuich uit het Sparta-stadion.
2: Nee, joh.
1: Die door de Luistervink als roerdomp werd.
0: Dat haal ik ook altijd door elkaar. Ja.
1: Het gaat niet altijd goed, maar de Luistervink heeft het heel vaak wel goed.
2: Ja. Oh ja, ik heb een privé-Luistervink. Wist je dat?
1: Nou,
2: als ik in het bos loop en ik hoor iets waarvan ik denk, wat is het? Dan neem ik het op en dan app ik dat naar mijn moeder en dan krijg ik ook antwoord. Dus als je er een keer niet uitkomt met je Luistervink, kun je altijd mijn moeder noemen, want die weet het altijd.
1: Er zijn natuurlijk ook van die apps die je gewoon vogelgeluiden kunt opnemen. Die jou zelf gelijk vertellen wat voor vogel je hoort.
0: Ja.
1: Diezelfde techniek zit natuurlijk achter die Luistervink. Maar het leuke van die Luistervink is dat die 7 dagen, dag en nacht de geluiden registreert, het hele jaar door. En dat doe jij samen met je moeder niet. Hè? Dus we krijgen hier ontzettend veel informatie. Ook eventueel trekvogels die in de nacht overvliegen, zolang ze geluid maken. Vogels die juist heel vroeg actief zijn, worden geregistreerd. Dus
0: maar Bert, wat moeten we met al deze informatie? Waarom is het nou nodig dat dit allemaal wordt bijgehouden en geregistreerd?
1: We hebben zoals dan natuurlijk ambities om de stad groener te maken, om de biodiversiteit te versterken. Dus het is hartstikke leuk om ook te weten wat dat voor een effect heeft. Het is heel leuk om te weten dat de soortenrijkdom in die stad toch groter is dan nijlganzen, halsbandbekieten en meerkoeten.
0: Ja.
1: En dat er ontzettend veel toch wel vogels in die stad zijn. Ja. En als je dan terugkijkt, heel veel van die locaties het afgelopen jaar zijn wel 60, 80 of 100 verschillende soorten al gezien.
0: En we kunnen het allemaal live volgen op luistervink.nl. Er is zojuist een tjiftjaf gesignaleerd in het Kralingse Bos. Echt net.
2: Ik weet
0: net.
2: Het, ja.
0: En
2: ja,
0: het dat staat nu al op luistervink.nl.
1: Voor al die locaties zitten ook bingo-kaarten bij. Dus we gaan dit weekend eens met zo'n bingo-kaart in de hand.
0: Superleuk.
1: En kijk welke vogels jij inderdaad kunt zien.
0: We gaan het zien. Dank voor de uitleg. Bert Vos van het project Luistervink in Rotterdam. Luistervink.nl.

0: heb jij de stripjockey ergens gezien?
1: Ik heb... Nee, ik heb hem net geappt. Waar ben je? Het is zo stil vandaag.
0: Nou ja, Shilai was dit, de Bell of St. Mark. De stripjockey is nog even zoek, maar die komt dan wellicht na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 5:02. Dit is Radio Rijnmond. En hier is de avondspits in samenvatting.
11: Ja, de files met de meeste vertragingen. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 20 kilometer, een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. In 6 kilometer, ruim 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 kilometer, 10 minuten. En dat is het.
0: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de nacht kan er weer wat lichte regen vallen bij een verder toenemende zuidwestenwind. Wel zacht, want de temperatuur blijft steken op een graad of 19. Morgen verloopt de ochtend onstuimig met veel wind. Kans op zware windstoten en er valt soms weer regen. In de loop van morgenmiddag wordt het droger, neemt de wind af en de temperatuur zakt 's middags dan van 22 naar 18 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
12: Ja, Rijnt-Jan, een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die de weg kwijt was, die is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden. Aan de zuidkant is die tegengehouden en de politie heeft hem een bekeuring gegeven en ook heeft hij zijn rijbewijs moeten inleveren. Het aantal auto-inbraken in onze regio is tot en met juli van dit jaar fors toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Rotterdam met 1/3 en in Ridderkerk is het aantal auto-inbraken zelfs verdubbeld. Dat meldt autoverzekering.nl. En op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. De marechaussee meldt dat hij uit Zuid-Holland komt. En bij de man thuis zijn bivakmutsen en messen in beslag genomen. Ja, hij komt dus uit Zuid-Holland. Ik heb nog even gebeld met de marechaussee of hij uit onze regio komt. Dat wil de marechaussee niet zeggen vanwege privacyredenen. Want hij komt namelijk uit een heel klein dorpje. En als ze dat dorpje zouden noemen, dan weet gelijk iedereen wie het is.
0: Oh,
12: dus, nou. Ja, welk dorpje zou dat nou zijn? Dus ja. Hij komt in ieder geval niet uit Rotterdam.
11: Ik weet het.
12: Ja?
11: Ja, mag ik het zeggen?
12: Ja, zeg het maar.
11: Privacy. Frans Bauer.
12: Frans Bauer.
13: Zou die het
11: Feyenoord.
13: Ja, maar Feyenoord
0: is niet onze regio.
13: Is niet in onze regio en is ook niet zo heel klein.
0: Dit kan ik helaas niet goed rekenen.
13: Oh. Nee, is niet goed.
11: Nee, oké. Okay. Nee. Dan ga ik niet door voor de afslag Rijnmond Sokken?
13: Absoluut niet.
11: Oh, wat jammer nou.
0: Dat was hem.
13: Dat was hem.
0: Dat was hem.

0: hit van Agda de Munnik. Helemaal opgekalefaterd samen met Ronnie Flex en CD van mij. En daar hebben we hem dan hoor.
1: Oh, gelukkig.
0: Waar was je nou,
1: ja,
0: jongen?
1: Ja, ik was helemaal in de war.
2: De stripjockey.
0: Ja, hij heeft nog wat extra moeten strippen. Want hij ontdekt op het laatste moment... Ik hoor toch nog een klein muziekje. Ja, en dat ja. Wilde hij niet.
1: Nee.
0: Helemaal kaal gestript zijn, hè? Dat is het idee. Bekende hit. Helemaal alle muziek ervan afgesloopt. Tot er alleen nog de zang over is. En dan een klein stukje knippen en met z'n allen luisteren welk liedje het is. En ik zou zeggen, even je oor goed tegen de radio, want daar komt-ie.
3: When she was just a girl.
1: Deze weet ik wel.
0: Weet jij?
1: Ik had het net natuurlijk echt heel erg fout, want ik zat met een half uur te half oor te luisteren. Maar deze weet ik wel.
0: Nou, even een keertje nog en dan gaan we bellen en appen met de goede oplossing.
3: When she was just a girl.
0: Ja, wie zingt dit? En hoe heet het liedje? Dat is altijd weer de vraag van de stripjockey. Als jij denkt, ik weet hem, dan heel snel bellen met 010-436-4436. Of een berichtje met Rijnmond app. Welke bekende hit is er vandaag gestript door onze stripjockey? En hey, hier is Madonna.

0: 12 minuten over half 5. Dit is Radio Rijnmond. We spelen dus Stripjockey. Ik heb geen tijd om hem nog een keer te laten horen. Dus, maar we hebben genoeg goede antwoorden binnen.
1: Ja, zeker.
0: Ik doe me eigenlijk wel mee.
1: Ja.
0: Ik dacht, het is best wel lastig. Maar goed, het is gelukkig toch een aantal mensen gelukt om het juiste antwoord te geven. Claudia Giesenburg aan de lijn. Claudia, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Waar bel je vandaan?
2: Rotterdam.
0: En waar in Rotterdam?
2: Vreewijk.
0: Rotterdam, Vreewijk. Ah, Rotterdam Zuid weer eens aan de lijn. En wat heb je gedaan vandaag, Claudia?
2: Ik was vandaag lekker vrij.
0: Oh, wat lekker. En wat doe je dan op zo'n dag als je vrij bent?
2: Lekker even rommelen thuis, boodschappen halen.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: En naar Radio Rijnmond luisteren.
2: Ook dat nog.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat zou je zomaar eens warme voeten op kunnen leveren, Claudia.
0: Ja, want de vraag is dus, welke hit is er volgens jou gestript door onze stripjockey?
2: Coldplay met Paradise.
0: Ja, jongens, is dat goed? Yay! Dat is dus helemaal goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Natuurlijk is dat goed.
1: Lekker, Claudia.
0: Ja, Claudia, lekker hoor. Wist je het meteen?
2: Ja.
0: Ja, ja, wat goed.
1: Ah, heel goed, heel goed. Ja, nou, dan weet je wat je te doen staat. Binnenkort lekker met echte, prachtige, zachte, enige echte Radio Rijnmond, afslag Rijnmond sokken. Daar ga jij straks op lopen.
2: Oh, lekker.
1: Ja, en dan doen we er, omdat jij het bent, nog een koelkastmagneet bij.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, lekker zo het weekend in.
2: Ja, zeker.
1: En dan draaien we voor jou Coldplay met...
2: Paradise.
0: Ja, joh, dat is weer helemaal goed. Ja. Yeah. Dag Claudia.
2: Dag.
0: Doei.

0: Ja, dit is een rijk geïnstrumenteerde hit van Coldplay. Dus zie je al die muziek er maar weer af te slopen. Nou, daarvoor hebben we onze stripjockey in dienst. En die doet altijd zo zijn best. En morgen dan gaat hij weer aan de slag worden met een andere bekende hit.
1: Ik ben nu al benieuwd.
0: Ja, altijd weer een verrassing waar hij mee komt. En het is zo grappig. Maar hij had het wel erg zwaar vandaag. Hij was een beetje aan de late kant. Allemaal goed gekomen en Claudia heeft gewonnen.
1: Gelukkig wel.
0: Dan kunnen wij naar het volgende onderwerp in deze show. En dat is...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek, altijd weer leuk. En ik weet van veel mensen dat ze zeggen... ik hou er allemaal niet meer zo bij. Al die nieuwe platen die eruit komen. Er komt ook ontzettend veel uit elke keer.
1: Maar gelukkig ben jij er dan.
0: Maar daarom hebben we in Afslag Rijnmond ook deze rubriek bedacht... om de pareltjes er even uit te vissen. En die laten we dan aan je horen. Vandaag een pareltje van One Republic. Terug met een lekkere nieuwe single. De band werd 24 jaar geleden opgericht in Colorado Springs, midden in Amerika. Frontman is natuurlijk Ryan Tedder, 47 jaar inmiddels. Hij is niet alleen zanger, maar ook een veelgevraagd schrijver en producer... voor sterren als Adele en Beyoncé en Taylor Swift.
1: Ja.
0: Noem ze maar op. Ja, One Republic brak in 2007 door met het nummer Apologize... met hulp van producer Timbaland. Die plaat werd nummer 1 in Nederland. En daarna volgen hits als Counting Stars, Run, Runaway en nog veel meer. De nieuwe single heet Pay That Toll. En dat is een voorproefje van een 7e studioalbum... waarvan nog niet bekend is wanneer die uitkomt. De band schreef het nummer eerder dit jaar tijdens de Europese tournee. En de boodschap van het nummer is... je kunt hard door het leven razen, denken dat je alle tijd hebt... maar uiteindelijk betaal je altijd de tol. Pay That Toll. Dit is de nieuwe van One Republic.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Er komt een dag dat je de tol moet betalen. Dat is het verhaal van deze nieuwe single van One Republic. Pay that toll. Ik dacht, ik moet het nog even over de Wereldhavendag hebben. Want dat is natuurlijk vanaf morgen 3 dagen groot feest in Rotterdam.
1: En jij hebt echt het beste uitzicht.
0: Ik heb een heel mooi uitzicht over alles wat er gebeurt. Maar er is op allerlei manieren. Je kunt er natuurlijk naartoe gaan en dan heb je het allerbeste uitzicht. Andere optie is dat je gewoon Radio Rijnmond aanzet. Morgen dan zit Erik Lemmers tussen 12 en 2 met zijn programma Lunchbreak bij Damen Shipyard.
1: Oh, leuk.
0: En zaterdag en zondag dan hebben we elke dag 6 uur uitzending vanaf de Wereldhavendag.
1: Zo.
0: Met Ronald van Oudheus en Cheryl Samson. Zaterdag van 10 tot 4 en zondag van 10 tot 4. En een andere optie is nog dat je tv gaat kijken. En daarvoor kun je zondagmiddag om 5 uur terecht op TV Rijnmond. Mooi, zeg.
1: Nou ja, er is dus eigenlijk geen enkele reden om ook maar iets te missen van de Wereldhavendagen. Zo simpel is het, toch, Gijntjan?
0: Heb ik het nog niet eens over online gehad, hè? Over Rijnmond.nl. Want dan wordt natuurlijk ook alle informatie, alle nieuwtjes gedeeld met jullie. Dus volg ons op Radio Rijnmond, op TV Rijnmond, op Rijnmond.nl. En dat is eigenlijk altijd het advies. Ik heb nog tijd voor 1 plaatje, zie ik.
1: Dus kijk eens aan.
0: Die tevoorschijn kan halen. Dan pak ik Supertramp er even bij. Vind je dat goed?
1: Prima plan.
0: Ken je deze?
1: Zeker.
0: Ah, tuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Dreamer.

0: Oh no.
1: Oh no.
0: Oh no. Supertramp van het meesterwerk Crime of the Century uit 1974. Dreamer. Zometeen het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Het is 5:00, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Martin van der Boogaard heeft het nieuws.
8: Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die de weg kwijt was, is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden. Hij was bij de oprit 5 Sluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor wegwerkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden en de chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij klemgereden en de politie heeft hem een bekeuring gegeven en ook zijn rijbewijs ingenomen. De crisissituatie door de langdurige droogte deze zomer is voorbij, maar we hebben nog steeds te maken met een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het waterpeil in de rivieren is nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt nog maar de helft van wat in deze tijd van het jaar normaal is. En ook hebben we onder andere in onze regio nog steeds te maken met verzilting. Door de lage waterstanden dringt nog steeds water vanaf de zee, zoutwater dus, het land binnen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken in Rotterdam. Een stijging van 700. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht en in Schiedam was sprake van een toename. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat vuurwapen werd gevonden toen de marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De marechaussee meldt wel dat er vannacht bij hem thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden. En die spullen zijn in beslag genomen. Het weer, veel bewolking, in de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind, aan zee mogelijk windkracht 8. En dan de temperatuur morgen, in de ochtend eerst nog 22 graden. Maar morgen, middag dus, een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website, rijnmond.nl.
9: De files met de meeste vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer, 10 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, ruim 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. Daar staat 8 kilometer, 10 minuten vertraging.
7: En dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Daarmee kijken we al een beetje vooruit naar de dag van morgen. Vrijdag. Dan.
10: Afslag Rijnmond.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Druk hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Vandaag nog niet, maar morgen is het vrijdag. En op vrijdag... I'm in love.
1: No.
0: The Cure op Radio Rijnmond. 9:05. Goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond. Daar zijn we blij mee, daar zijn we trots op. En we gaan je dan ook proberen zo goed mogelijk te bedienen met de beste muziek die we maar kunnen vinden voor je. En natuurlijk het nieuws van deze dag. We hebben net al even het gehad over de Luistervink. We hebben al even benoemd de trio's. Hè? Want jij gaat vanavond...
2: Ja, dag van de trio's. Ik ga vanavond naar Theater Walhalla op Katendrecht met mijn moeder. En daar spelen de Tunes. Dat is ook een trio, hè, van Harry-Jan Bus. En hij organiseert ook die dag van de trio's op Katendrecht.
0: Dat is, komende zaterdag is dat tijdens de Wereldhavendagen op het Dedenplein op Katendrecht. Maar er is nog meer te bespreken, denk ik. Hè?
2: Ja, we moeten ook echt even bellen met de kinderombudsman. Want vandaag is er in de raad gesproken, hè, over zijn brandbrief, kunnen we wel zeggen. Over de situatie van de Cilia, hè, waar dus heel veel kinderen ook op zitten in een asielboot. En ja, dat is niet heel fraai. Dus wij willen heel graag weten wat hij vindt van wat er in de raad is besproken.
0: Zeker. En we gaan het natuurlijk hebben over het voetbal. Want de transferperiode is eindelijk afgelopen.
2: Zo, nou zeg, ik had het idee dat die twee keer zo lang duurde deze keer. Maar,
0: het was reuze spannend. Ik denk dat veel Feyenoorders eerlijk gezegd toch wel een beetje teleurgesteld zijn. Onze voetbalverslaggever Dennis Kranenburg heeft gesproken met de technisch directeur van Feyenoord, David de Groot. En zo meteen horen we hem en ook het commentaar van Dennis in Afslag Rijnmond.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit

0: huidige hit, Mr. Know-It-All. En daarvoor hoorde je op Radio Rijnmond Leona Lewis en Bleeding Love. Het is 6:12. En we gaan spreken over de Silja. Dat is het enorme vluchtelingenschip dat ligt in de Rotterdamse Merwehaven. 2000 vluchtelingen zijn daar aan boord. Allemaal statushouders trouwens. Dat is echt mensen die ook in Nederland mogen blijven en hier een nieuwe toekomst mogen opbouwen, maar waar vooralsnog geen plek voor is gevonden. Onder die 2000 ook honderden en honderden kinderen. En over hun situatie met name heeft de kinderombudsman onlangs alarm geslagen. Omdat de ombudsman zegt van ja, dit is niet geschikt voor kinderen. Ze kunnen hier helemaal niet spelen. Het staat hun ontwikkeling in de weg. Daar moeten we gauw wat anders voor gaan verzinnen. Nou, die zorgen die zijn geuit in een brandbrief. Die is beland bij de Rotterdamse gemeenteraad. En de gemeenteraad heeft daar vandaag over gesproken. En daarom nu even bellen met de kinderombudsman. Meneer Struik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat u wel met enige spanning naar deze dag heeft uitgekeken. Hoe zou de gemeenteraad reageren?
1: Zeker, zeker. En dat is ook goed om te zien dat vanuit veel raadsleden er ook aandacht voor is gevraagd.
0: Ja, want wat is er gezegd in de gemeenteraad?
1: Nou, sowieso heb ik wel gemerkt dat in ieder geval ook een hoop raadsleden het ook een zorgelijke situatie vinden. En daarom ook aan de wethouder hebben gevraagd van, wat gaat u doen de komende periode om deze situatie voor deze kinderen ook te verhelpen? En de wethouder heeft daar ook op gereageerd, hè, dat ze met een plan gaat komen in het najaar om te kijken hoe ze van de Silja naar verschillende landlocaties kunnen. Nou, en ik hoop natuurlijk zelf dat het tempo nog wat omhoog gaat om gewoon zo snel mogelijk een alternatieve locatie voor die kinderen op het Silja te realiseren.
0: Ja, want wat is het grootste probleem op het schip?
1: Nou ja, je merkt gewoon, ik ben er twee keer geweest en ik begreep dat de wethouder er zelf, en dat is heel goed, ook twee keer is geweest. Dan zie je gewoon dat een schip, zo'n locatie als deze, gewoon heel veel beperkingen heeft. Er is geen frisse lucht, er is geen daglicht, omdat in sommige kamers niet eens ramen zitten. En dat heeft natuurlijk ook beperkingen met zich mee, logisch, ook voor de kinderen om überhaupt te kunnen spelen. Er is wel een kinder/jeugdboulevard, maar van buiten spelen is gewoon geen sprake. En als er al iets is gerealiseerd, dan is het op stenen en onveilig om daar echt kinderen te laten verblijven. Dus ja, dat is gewoon zeer onaantrekkelijk en dus kunnen kinderen niet spelen. En dat is in strijd met kinderrechten.
0: Ja, want als kind heb je gewoon recht op spelen, op buiten zijn, op frisse lucht, op alles. Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En heeft u nu het idee dat de gemeenteraad voldoende urgentie
2: snel in te grijpen. Ja.
1: Ja, er is wel urgentie uitgesproken, hè, maar de situatie is natuurlijk al een tijdje. Ik heb er nogmaals aandacht voor willen vragen, omdat we praten misschien heel veel, er komen plannen, maar elke dag is voor deze kinderen eigenlijk gewoon een dag te lang. Dus ik wil vooral ook dat het tempo omhoog gaat. Nou, die ambitie wordt wel uitgesproken dat er een plan komt, maar ik had liever nog de ambitie gehoord, we gaan zo snel mogelijk de kinderen van dit schip halen en zorgen voor alternatieve locaties. Ja. En dat heb ik dan nog niet echt zo duidelijk gehoord.
2: Dus eigenlijk ben je een beetje teleurgesteld, kunnen we stellen.
1: Nou, dat vind ik wel jammer. De ambitie voor een plan is mooi, maar ik wil ambitie om de kinderrechten schofferingen tegen te gaan.
2: Ja.
1: En dat had ik liever wel wat scherper gehoord.
0: Ja, maar we weten ook allemaal dat die alternatieve locaties waar wij het over hebben, dat die natuurlijk super moeilijk te vinden zijn.
1: Dat klopt, maar de opvang is ook al een tijdje gaande. Dus in de tussentijd had daar natuurlijk vanuit gemeenteperspectief echt wel wat kunnen gebeuren. Ik ben blij dat de coalitie, het college, het in ieder geval opneemt als ambitie. Maar ik wil mijn rol, zeker ook, ga ik heel graag aan om dat ook zo snel mogelijk te realiseren.
0: Ja, want kan de kinderombudsman nu nog iets doen of is het wachten op een plan?
1: Nou, ik heb gehoord dat de wethouder in ieder geval in gesprek wil. Dus daar sta ik natuurlijk voor open. Ga graag in gesprek om ook zo snel mogelijk mee te kunnen denken om alternatieven te realiseren. En ook in de tussentijd daar dan iets te doen voor de kinderen. Beter dan het nu ook nog is.
0: Ja, kan er ook op het schip nog iets extra's worden gedaan, denk je?
1: Ja, het schip heeft gewoon beperkingen. Dus er wordt gesproken over een springkussen, maar die staat helemaal beneden in het onderdek. Waar het gewoon enorm ruikt naar kerosine. Daar wil je niet spelen. Daar wordt ook nauwelijks gespeeld. Je moet gewoon kijken of je buiten nog iets kan realiseren. En dat natuurlijk dan ook onder de nodige begeleiding. Omdat er gewoon een weg langs lopen allerlei vrachtverkeer ook overheen gaat. Dus dat is onveilig om kinderen zelfstandig daar te laten spelen.
0: Nou, laten we hopen dat er heel gauw een goed plan komt. En een goede oplossing voor al die honderden kinderen die zoveel speelruimte en frisse lucht
1: hebben. Zeker, want ze hebben een toekomst in dit land en nu moeten we zorgen dat die toekomst ook goed is.
0: Maar Wouter Struik, de kinderombudsman, die blijft er bovenop zitten.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Goed zo. We houden contact. Dank voor de uitleg.
1: Dank.
0: De Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik was dat. Over de situatie op de Silja, dat vluchtelingenschip in

0: beetje uit mijn tienertijd. Het was toen helemaal niet cool om Boney M goed te vinden. Maar achteraf denk ik van, het zit toch wel verdomd goed in elkaar.
1: Het is toch heel onvrolijk van te horen.
0: Ja. Vrolijke plaat, heerlijk. Sunny was dat. Zometeen over Sunny gesproken. Ed Aldus met het weerbericht. Ik denk dat hij andere berichten heeft, maar dat horen we zo. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
8: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein. Nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
0: Het is nu 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met een blik op de snelwegen in de regio.
1: Ja, de files met de meeste vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoefvliet. Er staat 11 kilometer, 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden. 19 kilometer, een half uur vertraging. En let op, de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-Zuidplein. 4 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer, 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 5 kilometer, 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. 8 kilometer, een kwartier vertraging.
0: En onze weerman vandaag is natuurlijk Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
13: Rijntjan, een hele goedemiddag.
0: Ja, ik draaide net Sunny, maar wat heb jij voor ons in petto?
13: Nou, voorlopig eventjes geen zon, al zag het er vanmiddag best wel aardig uit. Hè. Vanochtend hadden we te maken met regen. Vanmiddag kwam de zon er af en toe bij. Werden toch nog 23 graden in Rotterdam. Ook nu is het nog zo'n 22 graden, maar er stond wel vrij veel wind. En die wind die gaat vooral morgenochtend sterk in kracht toenemen. Nou, vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat er wat lichte regen vallen. Temperatuur daalt niet verder dan een graad of 19, echt ronduit zacht. Ja, en die doorstaande zuidwesten die gaat verder in kracht toenemen totdat het morgenochtend ontstaat. onstuimig is in de regio met veel wind. Langs de gehele kust tijdelijk een windkracht 7 tot 8, stormachtig dus. Oh. En in de rest van de regio dan een vrij krachtige tot krachtige wind. Een windkracht 5 tot 6 met kans op zware windstoten tussen de 75 en 90 km per uur. Zo. En daarvoor heeft het KNMI ook een code geel uitgegeven tussen 8 uur morgenochtend en 12 uur morgenmiddag. Uit een zuidwestelijke richting. Dus eventjes onstuimig morgen. Het zal niet alleen maar regenen. Er valt af en toe regen. In de middag komt de zon ook wat vaker tevoorschijn. En dan gaat de wind in kracht afnemen. En ook wel opvallend. De temperatuur die loopt eerst op naar zo'n 22 graden. Maar in de middag, als een koufront gepasseerd is, dan zakt de temperatuur naar een graad of 18.
0: Ja, dat is niet zo'n best begin voor de Wereldhavendagen. Hoe gaat het verder in het weekend?
13: Nou, het weekend wordt toch wel alles goed gemaakt, denk ik. Het ziet er goed uit. Zaterdag blijft het droog. Misschien nog een enkele bui, maar vooral periode met zon. Temperatuur van 20 of 21 graden. En zondag, ja, dan kunnen we gerust spreken van nazomer. Een warme zuidoostenwind, 24 graden, overal droog en flink wat zon.
0: Kijk eens aan, dat is iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Stefan. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
14: Ja, Rijnt-Jan, de gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven achter het Marconiplein in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman. Op de Silja, zijn grote veerboot uit Estland, verblijven duizenden asielzoekers. En onder hen zijn veel kinderen. En de kinderombudsman benadrukt dat de opvang daar voor kinderen totaal ongeschikt is. Tegen de richting in door de Benelux-tunnel. Ja, ik heb het nooit gedaan. En het is ook geen goed idee, lijkt mij. Toch deed een buitenlandse vrachtwagenchauffeur dat vannacht, toen hij even de weg kwijt was. Aan de zuidkant van de Benelux werd hij tegengehouden. En de politie gaf hem daar een bekeuring en nam ook zijn rijbewijs in. En de droogte is geen crisis meer, maar we hebben nog steeds te maken met een watertekort. Dat zegt de commissie, die gaat over de waterverdeling in ons land. De rivieren staan nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt maar de helft van wat normaal is in deze tijd van het jaar. En daar heeft de binnenvaart nog steeds last van.
0: Dankjewel, Martin.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen het laatste voetbalnieuws. Nu Foreigner, Cold as Ice.
15: Radio met een grote R.

0: Foreigner was dat, en Cold as Ice, 6:07.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk over de transferperiode die eindelijk voorbij is. Want dat heeft natuurlijk heel erg lang geduurd. Dat had heel veel spanning opgeleverd bij alle betaald voetbalclubs. Zeker ook bij Feyenoord. Afgelopen dagen is er toch nog wel het een en ander gebeurd, mogen we zeggen. Even bijpraten met Dennis Kranenberg. Want die heeft vandaag gesproken met de technische directeur van Feyenoord, David Rigo. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want er was natuurlijk wel het een en ander te vragen na deze bewogen transferperiode.
2: Dat is zacht uitgedrukt, ja. We hebben het nodige te bespreken gehad wat dat betreft over de eerste transferperiode van David Rigo. De nieuwe technisch directeur natuurlijk bij Feyenoord. Het gaat over transfers, inkomende, uitgaande, noem het allemaal maar op. Maar vooral ook over dat er veel geld binnenkomt bij Feyenoord. Hè, aan Champions League gelden, aan inkomsten uit de transfers. Spelers die Feyenoord heeft weggedaan. Ongeveer 50 miljoen euro aan binnengekomen. Ja. Ja, en toch ook waarom dat dan niet opnieuw geïnvesteerd ook allemaal kan worden. Daar zegt hij het volgende over.
3: Hebben wij hier een salarishuis aangetroffen dat drastisch moest gesaneerd worden. Ook het aantal spelers was gigantisch groot in het eerste elftal. Ook daar moesten we van heel veel spelers afscheid nemen om het terug competitief te kunnen zijn en een gezonde kern te hebben. En vervolgens heb je ook je transferafschrijvingen. Ook die moesten naar beneden gehaald worden. Dus er waren wel drie heel belangrijke factoren waar je mee moest rekening houden om straks ook toch gewoon als club verder te kunnen blijven groeien.
4: Ben je geschrokken van die financiële huishouding, wat je daarin hebt aangetroffen?
3: Geschrokken is een groot woord, maar het is wel zo dat het een hele uitdaging was, om eerlijk te zijn, om dit tot een goed einde te brengen. En ik kan wel zeggen dat we met 14 permanente deals toch wel heel wat opgeschoten zijn.
0: Ja, heel wat opgeschoten, zegt David Rigo. Dennis, maar zie jij dat ook zo?
2: Nou ja, als je inderdaad hoort, 44 contractspelers bij de eerste selectie, dat is natuurlijk ook gewoon veel te veel. En als je dan ook weet dat spelers ertussen zaten die een contract hadden getekend voor meerdere jaren. En daardoor ook best wel een hoog salaris verdienden. Sommigen zijn ook zelfs verhuurd in de tussentijd. Maar die komen na een jaar gewoon weer terug bij Feyenoord. En dan moet je ze toch weer betalen. Ja, dan zegt hij ook van, dat zijn jongens die worden niet meer waard. Daar is wel een bedrag ook voor betaald. En als je dan ook ziet wat ze allemaal verdienen, dan drukt dat natuurlijk heel erg op de mogelijkheden die Feyenoord heeft. Nou ja, we weten natuurlijk ook dat de club nog bezig is met het terugkopen van de aandelen van het stadion. Ja. Dat daar ook nog het noodzakelijk onderhoud aan zou moeten worden gedaan. Ja, dan weet je dat er ook gewoon heel veel geld uitgaat. Dus het is noodzakelijk voor Feyenoord dat er in ieder geval, zoals Rigo het net uitlegde, dat er dus gesaneerd moest worden.
0: Ja, financieel is dat het noodzakelijk. Maar wij kijken vooral naar de doelpunten die er gemaakt moeten worden. Want hoe zit het daarmee?
2: We weten natuurlijk dat Yassir Hueda vertrokken is. Hè? Ja. Die is naar Lille verhuisd in Frankrijk. Rigo was heel open daar ook over. Hij zegt er lag een bod dat hoger was vanuit Turkije. Fenerbahçe had 5

0: 25 miljoen euro over voor UEDA. Maar UEDA zei, ja, ik wil naar een land of naar een top 5 competitie in Europa. Ja, dat is Turkije niet. Hij zegt, ik wil Champions League spelen. Fenerbahçe moest voorrondes en dat soort dingen spelen. Dus hij zei, ja, ik wil ook daar niet naartoe. Mm-hmm. Ja, en toen kwam uiteindelijk Lille op de proppen. En bij Lille hebben ze eigenlijk de policy van, ja, we halen vooral jonge spelers die goed zijn, die we verder op kunnen leiden en daarna voor heel veel geld kunnen verkopen. Dat hebben ze pas geleden gedaan en spelen naar Engeland verkocht voor 100 miljoen. Dus ja, UEDA is dan een uitzondering. Maar ja, wetende dat het aan het einde van de window is, wetende dat UEDA al 28 is, wat voor de voetballer natuurlijk ook alweer wat ouder is, ja. Ja, dat ze daar waarschijnlijk niet heel veel meer aan zullen gaan verdienen. Ja, was het eigenlijk, ja, we moeten dit geld nu pakken, dit is wat we ervoor kunnen krijgen. Ja, hij wilde die stap graag maken en toen zei hij ook van, ja, dan zijn er eigenlijk geen opties meer. Ja, wie moet die goals nu gaan maken? Ja. Dat was jouw vraag.
1: Was mijn vraag.
0: Ja, je hebt natuurlijk Nacho Ferri, die is door Feyenoord gehaald, maar maakt tot nu toe, ja, nog geen verpletterende indruk. Ik vind ook wel dat je die jongen nu niet gelijk na een paar wedstrijden al bij het grof vuil moet zetten. Omdat we ook hebben gezien dat Gimenez in het verleden, Ueda ook in het verleden, dat die ook tijd nodig hebben gehad. Dus laten we die jongen ook nog de tijd geven. Je hebt Shaquille van Persie, die natuurlijk ook wel het nodige blessureleed heeft gehad. Maar die heb je natuurlijk ook. En die heb ik in de voorbereiding gezien. En daar was ik erg van onder de indruk hoe die zich in de voorbereiding manifesteren. Dus ja, ik hoop dat deze gasten het gaan laten zien. Ries Nelson er natuurlijk ook bijgekomen op de zijkant. Dus je zal toch... Van dit soort jongens zal het toch moeten gaan komen met Hajj Moussa er ook bij. Van wie nog interesse was vanuit Saudi-Arabië. Maar waarvan Feyenoord al zei, van, ja, die gaan we niet laten gaan. Dus ja, deze gasten zullen het moeten gaan laten zien. En zeker als je dan ook weet dat je aanstaande woensdag in Camp Nou tegen Barcelona in de Champions League gaat spelen.
2: Ik wil er nog even niet aan denken.
1: Ja.
0: Nou. Ja, en toch, het is vooral, als ik ook gewoon ga kijken... Die achterste linie en die middelste linie. Ja, daar vind ik best wel gewoon spelers waarvan ik denk, nou ja, dat zijn gewoon prima spelers die je daar hebt. Ja. Alleen voorin, ja, daar maken we ons allemaal een beetje zorgen om. Van hoe gaat het er daar voorin uitzien? En met inderdaad het aantal doelpunten wat nu is weggegaan. Ja, en je moet ook maar afwachten inderdaad wat er met Reece Nelson, die toch ook in de afgelopen seizoenen met blessureleed te maken heeft gehad. Hoe die dat gaat laten zien. En je wilt natuurlijk dat er meerdere spelers zijn, dat je niet van één afhankelijk bent vanwege de doelpunten. Dat was bij UEDA natuurlijk wel vaak het geval. Maar ja, laten we hopen dat er nu andere jongens op gaan staan. Ja, want weet je ook, Rijn-Jan, hoop is...
1: Ja,
2: leven.
0: Uitgestelde teleurstelling.
1: Uitgestelde teleurstelling, precies. Maar ja, voetbal is ook wel de sport van de hoop. En altijd weer nieuwe wedstrijden en weer nieuwe hoop. Over een week tegen Barcelona, het is ongelooflijk. En komende zaterdag natuurlijk nog eerst in Nijmegen tegen NEC. Dankjewel, Dennis.
0: Graag gedaan.

0: Patricia McNeil uit 1997. Ain't That Just The Way. Daarvoor hoorde je de Jonas Brothers en What A Man Gotta Do. Het is 11 minuten voor 6. We gaan het niet hebben over de Wereldhavendagen, want daar hebben we het al zoveel over gehad. Maar we gaan een klein zijpaadje bewandelen van die Wereldhavendagen.
1: Maar wel het meest gezellige zijpaadje.
0: Nou, zeker, want we gaan naar Katendrecht. Daar wordt de komende zaterdag namelijk de dag van de Rotterdamse trio's gehouden. Op het Deliplein natuurlijk. Geen gewoon festival, echt puur Rotterdams cultureel erfgoed, zeggen ze zelf. En daar komen dan een stuk of 20 Rotterdamse trio's op het podium. Onder leiding van Maya van Katendrecht. En die gaan dan allemaal gezellig
1: spelen. Kan niet misgaan.
0: En vervolgens gaan ze dan ook met z'n allen de diverse kroegen in de buurt daarin. Even bellen met de organisator en bedenker van de Dallas. Harry-Jan Bus, die kennen we van Theater Walhalla. Maar ook natuurlijk prominent lid van Trio The Tunes. Harry-Jan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat is het idee? Hoe is dit ontstaan?
2: Nou ja, het idee is ontstaan omdat ik eigenlijk wel dacht van, dat is echt wel een typisch fenomeen, die Rotterdamse trio's. Hè, dat, en wat is dan die trio's? Dat is toch een combinatie van contrabas, accordeon, gitaar, driestemmige zang, Nederlandse teksten, vooral vrolijke, leuke teksten, leuke teksten.
0: Ja, leuke teksten. Misschien ook wel lelijke, je weet het niet.
2: Ja. Ja. Ja. En vooral ook interactie met het publiek, het is gewoon gezellig. En ik vind eigenlijk dat al die trio's, ze staan niet allemaal in het grote Nieuwe Luxor of in de Doelen, maar ze op heel veel plekken in Rotterdam staan ze op te treden bij bedrijfsevenementen. Of op familiebijeenkomsten, ja. Overal wat gezellig moet worden. En daar hebben ze eigenlijk een belangrijke functie. En ik vind, we moeten die trio's even in het zonnetje zetten. Want het is wel echt een typisch Rotterdams fenomeen. En ja. Eigenlijk, ik durf ook eigenlijk wel te zeggen, het is eigenlijk stilletjes ook een beetje een eerbetoon aan de Amazing Stroopwafels. Want eigenlijk, en dan praat ik voor mezelf, toen ik in 1978 die voor het eerst zag, toen dacht ik, dit wil ik ook.
1: Ja. Nou, dat is gelukt.
2: En dat is, ja, en zo zijn er meer. En want ik zou op de lijn wel staan en gewoon lekker keten maken met het publiek en leuke liedjes zingen. En in hun voet, hoe zeg je dat, in hun kielzog?
0: Zijn de voetsporen, kielzog, ja precies.
2: Ja, er zijn er heel veel van Trio de Janeiro, vroeger Trio Hachier. En als je nu kijkt naar onze line-up, de Trio de Flamingo's, naar de Haaien, de Wannabes, de Stroopwafels zelf die komen.
1: Ja, de Krotenkokers.
2: De Krotenkokers.
1: Ja, dat vind ik ook zo mooi. Ja, dat vind ik echt een geweldige naam. Trio de Krotenkokers, ja.
0: Ja, ja. Ja. En dat gebeurt allemaal zaterdagavond op het Deliplein.
2: Ja.
0: Tijdens de Wereldhavendagen. Onder leiding van Maya van Katendrecht. Dat doet mij toch ergens aan denken, Harry-Jan.
2: Ja, kijk, wat wij niet wilden is een... wij waren ook de initiatiefnemers van de Nacht van de Kaap.
0: Ja.
2: Dat hebben we jaren gedaan. Het was een groot succes, maar eigenlijk te groot. En we willen weer terug naar de kern, gewoon kleinschalig. En vooral de inhoud, muziek. En, dat is wat het is. Hè. Dus we hebben een centraal programma op het plein. Waar al die groepen zich presenteren met één nummer. Een soort parade maken eigenlijk. Ah. En dan gaan ze na 10 uur gaan ze de kroegen in. Op de horecagelegenheden. Er zitten ook restaurants bij.
0: Ja.
2: En daar gaan ze allemaal optreden. De mensen kunnen gratis naar naartoe. En een rondje lopen langs al die kroegen. En genieten van die Rotterdamse sfeer.
1: Zo leuk.
0: Ja, super gezellig. Ik denk dat heel veel mensen er zin in hebben. Nou las ik ook dat als je zaterdag op bezoek gaat daar en je komt met z'n drieën, dat je dan bonuspunten krijgt. Hoe zit dat?
2: Nou, dat is voor mij nieuw.
1: Oh. Het stond, in het persbericht.
0: Ja
2: echt.
1: Ik dacht, waar kan ik ze inwisselen? Ik krijg ergens gratis bier. Wat een teleurstelling.
2: Ja, nee, ik heb het ook wel gelezen. Maar volgens mij is het eigenlijk weer een grapje. Maar het is natuurlijk wel een bonus. Dus dat je als echtpaar met je ex komt. Dat lijkt me nou echt...
0: Precies.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, ik was inderdaad...
2: Jouw ex
1: mijn ex
2: speelt,
1: staat
2: trouwens
1: te spelen. Ja, dat wil ik zeggen. Dat is makkelijk. Ga ik gewoon daarbij staan, krijg ik dan gratis bier?
2: Ja, die zit in de ideale mate. Dus, Trio Gerg speelt hij geloof ik.
1: Ja, wou ik zeggen, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het wordt superleuk. Het weer wordt mooi. Ideale temperatuur, 20, 21 graden. En eigenlijk is het wel weer een beetje terug naar het begin van de Nacht van de Kaap. Toen het echt nog... nog een soort aaibaar was en overzichtelijk en kleinschalig. En dat houden we er ook echt in.
0: Ja,
2: dus,
0: heel goed. Hou het klein, hou het leuk, hou het gezellig. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden, dat er heel veel belangstelling voor is. En doe vooral de groet aan onze huisvriendin Maya van Katendrecht natuurlijk. Hè.
2: Ja, zeker. En die is al aan het warm lopen op het plein.
0: Ja, ongetwijfeld. Dankjewel, Harry-Jan. Veel plezier zaterdag. Hoi, hoi.
2: Tot zaterdag.
1: Hoi.

0: Kensington was dat. En dan wordt het bijna 6 uur. We hadden het net over de dag van de trio's op Katendrecht. Zaterdagavond is dat misschien nog even goed om te noemen dat het gratis toegankelijk is. Hè?
1: Ja, en ook gegarandeerd plezier.
0: Ja,
1: gegarandeerd. Dat weet ik echt zeker, want dat wordt een vrolijke boel. Van heb ik jou daar.
0: Het centrale programma is tussen 8 en 10. En al die trio's die gaan dan 1 liedje spelen. En vervolgens is dan tussen 10 en 12 de kroegentocht over Katendrecht. In allerlei plekken wordt dan opgetreden. En Maya van Katendrecht is er ook. Dus het is echt een ding om naar uit te kijken.
1: Hou er rekening mee dat je zondag wat langer in je bedje ligt, denk ik dan.
0: En als je met z'n drieën komt, dan krijg je dus bonuspunten.
1: Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
8: Nee, attents met ds.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Martin van der Boogaard.
12: De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven een paar duizend asielzoekers. Onder hen zijn veel kinderen. De Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is.
13: Er is geen frisse lucht, er is geen daglicht. En dat heeft natuurlijk ook beperkingen met zich mee, logisch. Ook voor de kinderen om überhaupt te kunnen spelen. Er is wel een kinderslesjeugdboulevard. Maar van buiten spelen is gewoon geen sprake. En als er al iets is gerealiseerd, dan is het op stenen en onveilig om daar echt kinderen te laten verblijven. Dus ja, dat is gewoon zeer onaantrekkelijk en dus kunnen kinderen niet spelen. En dat is in strijd met kinderrechten.
12: Dat was de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die de weg kwijt was, is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden. Hij was bij de oprit 5 Sluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor wegwerkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden en de chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij klemgereden en de politie heeft hem een bekeuring gegeven en ook zijn rijbewijs ingenomen. De crisissituatie door de langdurige droogte deze zomer is voorbij, maar we hebben nog steeds te maken met een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het waterpeil in de rivieren is nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt nog maar de helft van wat in deze tijd van het jaar normaal is. En ook hebben we onder andere in onze regio nog steeds te maken met verzilting. Door de lage waterstanden dringt nog steeds vanaf zee zoutwater het land binnen. En dan het weer. Veel bewolking, in de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind. Aan zee enige tijd mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen, in de ochtend wordt het nog 22 graden. Maar morgenmiddag daalt de temperatuur naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: De files met de meeste vertraging in de regio. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord. Daar staat 7 kilometer, een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 6 kilometer, 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. 9 kilometer, 25 minuten vertraging.
0: Zometeen in afslag Rijnmond. Alles, maar dan ook alles.
2: Afslag Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
15: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
19: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
8: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Het unieke geluid van Queen. Het was er eentje uit 1989. Toen net geen nummer 1. Het bleef steken op nummer 2. Maar wel een hele grote hit. I want it all. I want it now. Om 11 minuten over 6. Op Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. En we gaan pas weg. Na de laatste noot van de lekker lange laatste natuurlijk. Je kent ons. Eerder gaan we niet weg. Nog veel te doen. Om te beginnen. Ja. We hoorden net in de uur open.
1: Ja, maar ik vind het niet erg. Ik kan ermee leven.
0: Ik haal jullie altijd door elkaar.
1: Ik haal jullie
0: altijd door elkaar.
1: Ik zeg ook wel eens Walter tegen jou. Of welke andere man hier wel eens staat.
0: Mag allemaal.
1: Geeft helemaal niets.
0: Even terugkijken naar het nieuws van deze dag. Wat is jou bijgebleven?
1: Ja, ik vond dat verhaal van de luistervink heel leuk. Hè? Het kastje wat op verschillende plekken in Rotterdam is opgehangen. Daar zit een klein microfoontje in. En als er dan een vogel voorbij komt die iets fluit.
0: Ja.
1: Dan herkent hij dat. En dan zegt hij, hey, ja. hier vloog de karakter.
0: Gaat allemaal met AI.
1: Ja, vind ik zo leuk.
0: AI die herkent de vogel, stuurt het vervolgens door naar een website. En
1: Luistervink.nl.
0: Luistervink.nl. Ja. En we hebben Bert Vos van het project Luistervink daarover gesproken.
2: En dan kun je ook zien welke vogels op dit moment fluiten. Hoeveel vogels er vandaag geteld zijn deze maand en in totaal. Dus dat geeft een heel beeld van alle vogels die in Rotterdam voorkomen.
0: Ja. En ik lees net op luistervink.nl dat bij de stadsboerderij De Molenwei in Sjaloos, er is zojuist een halsbandparkiet gesignaleerd.
1: Nou, die zie je bijna nergens en die hoor je bijna nooit.
0: En het museumpark heeft een meerkoet zojuist wat geluid gemaakt.
1: Nou, dan weten we dat ook weer.
0: Allemaal geregistreerd in het project Luistervink.
1: Hartstikke idee.
0: Kijk op luistervink.nl. Wat is je nog meer bijgebleven?
1: Ja, toch ook wel dat verhaal van de kinderombudsman. Hè? Dat is toch ook wel verdrietig.
0: Ja.
1: Dat die kinderen allemaal een toekomst hier in Nederland moeten hebben, maar gewoon nu op geen enkele manier goed kunnen buitenspelen.
0: Die kinderen, en dan bedoel je de kinderen op de Silja, die grote vluchtelingenboot waar 2000 statushouders zitten, onder wie honderden en honderden kinderen, die dus helemaal niet buiten kunnen spelen.
1: Ja.
0: Soms zelfs op een kamertje zitten zonder raam.
1: Ja, het is wel verdrietig hoor.
0: Kan zo niet langer, zei de ombudsman. Die heeft ook een brandbrief gestuurd. De gemeenteraad heeft er vandaag over gesproken. De wethouder heeft gereageerd. Die heeft gezegd, ja, we zijn ermee bezig. Er komt binnenkort een plan. Maar de kinderombudsman is natuurlijk ongeduldig. Want dit moet eigenlijk geen dag langer duren natuurlijk. En we hebben nog Davy Rigaud gehoord van Feyenoord. De technisch directeur over de afgelopen transferperiode. Ja, hij had veel inkomsten, maar veel minder te besteden. Dat was het verhaal. En dus moeten we maar zien hoe dat volgende week zal gaan tegen Barcelona.
1: Billen bij elkaar.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Net uit 1991 van The Source. Vooral dankzij die geweldige stem van Candy Staten. En You Got The Love. Het is 6:13. Tijd voor de eerste afslag. Dus pak je telefoon, want je kunt weer meestemmen. Plaatje kiezen. En vandaag heb ik twee moederplaten meegenomen. Does Your Mother Know? Of even aan mijn moeder vragen.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Allebei superleuk natuurlijk, maar we kunnen echt maar eentje draaien. Dus help ons even met het bepalen van welke het moet worden. Pak je telefoon, Rijnmond app en dan even bovenin klikken op app ons. En dan stuur je of een eentje als je kiest voor ABBA, dus je Moderno. Of een tweetje als je kiest voor Bloem. En even aan mijn moeder vragen en de meeste stemmen gelden. En je hebt 2 platen de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond app.

0: 2026. De Bauza uit Noorwegen. En Magnetic, dat heerlijke pianootje. Afslag Rijnmond met afslag 1, afslag 2. Wordt het Dosje Moderno of wordt het even aan mijn moeder vragen?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Wij zijn heel benieuwd welke het gaat worden. En jij bepaalt het met de Rijnmond-app. Afslag 1 is ABBA, Does Your Mother Know. Afslag 2 is Bloem. Even aan mijn moeder vragen. En de uitslag hoor je straks na deze van Aswad.

0: Londen kwamen de jongens en ze hadden een zomerhit in 1990 met Next to You. Afslag 1, afslag 2, wordt het ABBA, wordt het Bloem, wordt het Does Your Mother Know? Of even aan mijn moeder vragen.
1: Nou, ik ga het straks sowieso aan mijn moeder vragen, want ik ga zo met mijn moeder op stap. Dat is dan heel leuk uitgekozen van jou. Als je je naam nou eens hoort, hè, nu zo. Dan heb je gekozen op de afslag die we gaan draaien. René, Mark, Els, Ruud, Barry, Margot, Ronald, Nel, Ineke, Danny en Jeroen. Gefeliciteerd, jullie hebben allemaal gekozen voor afslag 2.
0: Met één stem verschil
1: Eén
0: gewonnen.
1: Stem, ja.
0: Hier komt ie.
2: We nemen

0: ze lachten.
1: Die Annemarie, dat is toch een bijzonder type, als je dat zo hoort.
2: Ja, die weet wat ze wil.
1: Die weet wat ze wil, zeg. Ingewikkeld. Bloem was dat, maar een heel leuk liedje uit 1980, lang geleden. Zometeen de volgende afslag, de lekker lange laatste. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
1: 7:01. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond met nog wat laatste files.
2: Ja, wat nog opvalt op de weg, de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord, staat 7 kilometer, 10 minuten vertraging door een stilstaande auto. De spitsstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen 16hoven en Bergsenhoek, 4 kilometer. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen is dicht voor vrachtwagens, maar dat wisten we natuurlijk al. Die had ik eigenlijk niet. Ik moet het hierover hebben. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam staat 6 kilometer, 10 minuten vertraging.
1: Het weer dan. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht kan er weer wat lichte regen vallen bij een verder toenemende zuidwestenwind. En het is zacht vannacht. Temperatuur rond de 19 graden. Morgenochtend is het onstuimig met veel wind. Kans op zware windstoten en soms ook wat regen erbij. In de loop van morgenmiddag wordt het wat droger, neemt de wind af. Dan gaat de temperatuur zakken, 's middags van 22 naar 18 graden. En dan het weekend, droog, met vooral op zondag geregeld zon. Oplopende temperaturen 24, misschien wel 25 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
11: Ja, er moet zo snel mogelijk een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman. Op de Silja, dus een grote veerboot uit Estland, verblijven duizenden asielzoekers. Onder hen zijn veel kinderen. En de kinderombudsman benadrukt dat de opvang daar voor kinderen totaal ongeschikt is. Dan goed nieuws, de droogte is geen crisis meer, maar nu slecht nieuws. We hebben nog wel een watertekort. Dat zegt de commissie die gaat over de waterverdeling in ons land. De rivieren staan nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt maar de helft van wat normaal is in deze tijd van het jaar. En daar heeft de binnenvaart nog steeds erg veel last van. En tegen de richting in door de Benelux-tunnel. Dat deed een buitenlandse vrachtwagenchauffeur vannacht toen hij de weg kwijt was. Aan de zuidkant van de Benelux werd hij klemgereden. Ja, en de politie heeft hem daar bekeurd en ook zijn rijbewijs ingenomen.
1: Gelukkig maar. Dankjewel, Martin.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
1: Nu met de BBMQ-band. Hier is On The Beat.
0: grote R.

0: B&Q Band. Weet je wat dat voor staat?
1: Barbecue. Nee?
0: Brooklyn, Bronx en Queens Band.
1: Wist de keus wel.
0: Ze kwamen uit New York.

0: On the Beat was dat, hun grote hit uit 1981. Het is 7:07 en dus moeten we ons nu echt gaan buigen over die ene belangrijke vraag.
1: Wie, welke plaat wordt de lekker lange laatste?
0: Het wordt vandaag Ain't No Mountain High Enough. Maar...
1: maar?
0: Welke Ain't No Mountain High Enough?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Er zijn er maar veel versies van bestaan. Wat oudere versie is die van Diana Ross. Ain't No Mountain High Enough. Uit de jaren 80 kwam de versie van de Boys Town Gang. Ain't No Mountain High Enough. We hebben ze allebei in een lekker lange versie. Maar welke van deze twee hoor jij het liefst? Afslag 1, Diana Ross. Afslag 2 is de Boys Town Gang. Maak je keuze kenbaar met behulp van de Rijnmond-app. Kom maar door.

0: Als ik deze plaat hoor, dan moet ik altijd aan de Wereldhavendagen denken.
1: Oh ja?
0: Ja. We stonden met Rijnmond in 1992 met een grote wagen op de Wereldhavendagen. Ik presenteerde het programma daar vandaan, de Rijnmond 30. Dat was onze eigen hitparade.
1: Ja.
0: Henk Westbroek stond in de Rijnmond 30 en trad op bij ons. Op een heel klein podiumtje,
1: ja.
0: Een heel klein aftakje in de stromende regen.
1: Jeetje.
0: Dus het was heel weinig publiek. Het lekte aan alle kanten.
1: Oh jee.
0: En op een gegeven moment trok de apparatuur ook niet meer. En kreeg Henk Westbroek een schok.
1: Nee joh.
0: Die was woedend.
1: Oh
0: die was woedend. Zulke mooie herinneringen aan het liedje.
1: Oh, hij heeft het overleefd.
0: We hebben het later weer goed gemaakt.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Ik snap wel dat hij een beetje kwaad was toen. Jongen.
1: Wat een verhaal.
0: Ja, ja wat een verhaal. Ja. En daarvoor hoorde je trouwens dat prachtige nieuwe nummer van Sven Siliers. Dat is een jongen die in Nederland woont. Of oorspronkelijk komt uit Zuid-Afrika. Hij heeft een prachtig nieuw nummer gemaakt dat je net hoorde. Somebody New. Ondertussen wordt het druk gestemd voor afslag 1, afslag 2. Wat wordt de lekker lange laatste? Welke versie van Ain't No Mountain High Enough gaan we zo meteen draaien?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ain't No Mountain High Enough. In een lekker lange versie. De versie van Diana Ross is afslag 1. Die van de Boys Town Gang is afslag 2. En je hebt nog 1 platen tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond App tijdens Jess Glynn.

0: Jess Glynn was dat in Hold My Hand. Hebben we al alle stemmen geteld?
1: Reken maar.
0: Reken maar.
1: Ja,
0: reken maar.
1: Ik heb het helemaal klaar.
0: Een lekker lange laatste. Welke gaat het worden? Ain't No Mountain High Enough. Dat sowieso. Maar wordt het de versie van Diana Ross, afslag 1... of die van The Boys Town Gang, afslag 2?
1: Nou, er is flink gestemd, kan ik je zeggen. Met grote meerderheid voor de afslag die ik nu ga voorlezen. In elk geval de namen van de mensen die op die afslag hebben gestemd. Dus, van harte gefeliciteerd Robin, Mark, Anja, René, Rien, Danny, Astrid, Nel, Ricardo, Jeroen, Guido, Els, Vince, Jan. Vince schrijft erbij speciaal voor zijn moeder, vind ik lief. Jan, Corrie, Margot en Phil. Hier is Diana Ross.
0: Hier is afslag 1. Lekker lang. Ain't no mountain high enough. Tot slot van afslag Rijnmond.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: Cross. Dit komt uit 1970.
1: Ah ja, mooi.
0: Het is nu 82. Ze treedt nog steeds op. En ze zingt nog steeds in. Maar dat is toch ongelooflijk. Ain't no mountain high enough. Lekker lang. Wat een heerlijk slot van Afslag Rijnmond.
1: Nou.
0: Zit er alweer op, Jet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, bent u morgen niet?
0: Ah nee, morgen Jet en Teun.
1: Ja.
0: En dan maandag weer Jet en Rijntjan.
1: Gezellig. Ja, fijn weekend.
0: Nu alweer zin in.
1: Ja.
0: Fijn weekend. Ik zeg tot maandag.
1: Ik zeg tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. En zometeen de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven een paar duizend asielzoekers. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is.
9: Er is geen frisse lucht, er is geen daglicht. En dat heeft natuurlijk ook beperkingen met zich mee, logisch. Ook voor de kinderen om überhaupt te kunnen spelen. Er is wel een kinder/jeugdboulevard. Maar van buiten spelen is gewoon geen sprake. En als er al iets is gerealiseerd, dan is het op stenen en onveilig om daar echt kinderen te laten verblijven. Dus ja, dat is gewoon zeer onaantrekkelijk. En dus kunnen kinderen niet spelen. En dat is in strijd met kinderrechten.
8: Je hoorde de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. De crisissituatie door de langdurige droogte deze zomer is voorbij, maar we hebben nog steeds te maken met een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het waterpeil in de rivieren is nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt nog maar de helft van wat in deze tijd van het jaar normaal is. En ook hebben we onder andere in onze regio nog steeds te maken met verzilting. Door de lage waterstanden dringt nog steeds vanaf zee zout water het land binnen. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog schieten. En dan het weer, veel bewolking en in de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee, een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag daalt de temperatuur naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er nog verkeersinformatie. De A16 Rotterdam richting Breda tussen 16hoven en Bergse Hoek. Daar staat nu 2 kilometer file, vertraging 10 minuten. Het heeft te maken met een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgesloten.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Wat doe jij als je de sirene hoort?
13: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
12: En wat als je geen verbinding hebt?
13: Dat is een goeie.
12: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Dit
16: is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
16: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het is 8 uur. En je luistert naar Radio Rijnmond. Straks meer non-stop de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen en de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en voor boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons volgens de Algemene Rekenkamer al een schadepost opgeleverd van mogelijk 2 miljard. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog schieten. Dan nog het weer, veel bewolking. In de nacht kan er wat regen vallen. Morgen zijn er in de ochtend buien, maar morgenmiddag dan is het op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind. Aan zee een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag dan koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. Een ongeluk gebeurt op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat nu file tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. Die file is 10 kilometer lang. De vertraging loopt op naar ongeveer 3 kwartier. Even goed kijken. Er zijn 3 rijstroken op dit moment dicht. Je kunt wel de rechter parallelbaan gebruiken op de A16 richting Breda. Dan zie ik een file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Berkendam. En die file is 2 kilometer lang.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Het is 9 uur. En je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ernstig ongeluk op de A16 is een 28-jarige vrouw zwaar gewond geraakt. Ze is na reanimatie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug op de A16 richting Breda. De vrouw die zwaar gewond is geraakt stond daar met haar auto op de vluchtstrook toen een andere auto er achterop klapte. Die andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk zijn nu 3 rijstroken richting Breda afgesloten. Staat file op de A16. En als je vanuit Rotterdam naar Breda wil, dan kan je beter omrijden. Eerst over de A15, dan bij het Vaanplein de A29 op, naar het Hellegatsplein en dan over de A59 en bij knooppunt Noordhoek over de A17 naar de A16. Ingewikkeld verhaal. Tegenwoordig gaat dat allemaal gewoon via de navigatie. Dan gaan we naar Rotterdam. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman die benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt. Ik weet niet of het een jongen is. Maar die verdachte die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem of haar nog langer vast te houden. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en de tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons volgens de Algemene Rekenkamer al een schadepost opgeleverd van mogelijk 2 miljard. En dan het weer. Het is bewolkt. In de nacht kan er wat regen vallen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Enige tijd mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag is het maar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan heb ik natuurlijk nog de verkeersinformatie. En die gaat natuurlijk over de A16, dat ernstige ongeluk dat ik al noemde in het nieuws. De A16 Rotterdam richting Breda. Er staat nu 10 kilometer file vanaf Dordrecht naar de Moerdijkbrug. Dat heeft dus te maken met het ongeluk. De vertraging is nu 20 minuten. 3 rijstroken zijn nog steeds dicht. En de politie die meldt dat ze waarschijnlijk nog wel tot 11 uur daar bezig zijn. Dus als je vanuit Rotterdam naar Breda wil, dan kan je beter omrijden. Dan ga je over de A15... bij het Vaanplein de A29 op, Heidenoordtunnel, Hellegatsplein en dan naar Brabant. En dan ga je over de A59 en de A17 naar de A16. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
8: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Bij een ernstig ongeluk eerder vanavond op de A16 is een 28-jarige vrouw zwaar gewond geraakt. Ze is na reanimatie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug op de A16 richting Breda. De vrouw die zwaar gewond is geraakt stond daar met haar auto op de vluchtstrook toen een andere auto erachterop klapte. Die andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman. Op de Silja, dus een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. De Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Lietsveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. En veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en de tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadepost opgeleverd van mogelijk 2 miljard. En dan nog het weer. Veel bewolking, in de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee, enige tijd mogelijk windkracht 8. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze app of naar onze website Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. Whoa.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.